Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL. Tranquilo.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klikt de tijd op 3:00.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Hellevoetsluis zijn 4 mensen gewond geraakt bij een brand in een woning. Ze konden op eigen kracht naar buiten komen, maar hadden allemaal zoveel rook ingeademd dat ze naar het ziekenhuis moesten. De brand is inmiddels geblust. Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend. Asielzoekers kun je prima opvangen in leegstaande overheidsgebouwen of op defensieterreinen. Dat zei de burgemeester van Groningen bij Pauw en de Wit. Zij denkt dat dat de oplossing is voor het beddentekort bij het AZC in Ter Apel. Vannacht is de laatste nacht dat er asielzoekers in Groningen slapen. Vanaf morgen slapen ze in Warfum. Justitie in Amerika heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar E. Jean Carroll, meldt CNN. Carroll beschuldigt president Trump er al jaren van haar in de jaren 90 te hebben aangerand. Justitie denkt dat ze in de misbruikzaak tegen Trump gelogen heeft. Carroll heeft tot nu toe steeds gelijk gekregen van de rechter, maar Trump ging in hoger beroep. En het Zeeuwse dorp Zoutelanden is klaar met pizzadozen op het strand, meldt Omroep Zeeland. Op een zomerse dag eten mensen graag een pizzaatje op het strand of in de duinen, maar de dozen passen niet in de gewone vuilnisbak. De gemeente heeft daarom speciale pizza-vuilnisbakken neergezet, zodat de dozen niet in de natuur belanden. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Rainbow Events voor opening.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Huidartsen maken zich zorgen over zogenaamde skincare-routines die rondgaan op social media, meldt het AD. In die routines wordt geadviseerd om meerdere lagen cosmetica over elkaar op je huid te smeren. Artsen zien daardoor steeds vaker mensen die daar eczeem, acne of een allergische reactie van krijgen. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij huiselijk geweld, meldt de Telegraaf. De VVD wil dat dat al kan voordat is bewezen dat er strafbare dingen zijn gebeurd. In Engeland bestaat zoiets al. Er is een ruime meerderheid voor het plan in de Tweede Kamer. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de druk ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. En Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen rekende af met het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Crystal Palace stond meer dan 100 jaar droog qua prijzen, maar sinds vorig jaar winnen ze de ene prijs na de andere. Na de FA Cup en de Super Cup, nu dus ook de Conference League. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En tot zover het ANP-nieuws.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friesestraatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Kinderen in groep 8 bewegen ongeveer even goed als een paar jaar geleden, ook al zitten ze steeds meer op hun telefoon of tablet. Dat meldt het AD op basis van een onderzoek van de onderwijsinspectie. Wel komen steeds minder kinderen op de fiets naar school en spelen ze minder vaak buiten. Frankrijk zet zich schrap voor de finale van de Champions League komende zaterdag. Paris Saint-Germain speelt dan in Budapest tegen Arsenal. Als ze winnen wordt het groot feest, maar vorige keer liep dat uit op rellen. De Franse politie zet daarom in het hele land tienduizenden extra agenten in, de meeste in Parijs. Voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over en dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Hilversum. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt. Waarom die werd aangevallen en wie erachter zitten is niet bekend. Huidartsen maken zich zorgen over zogenoemde skincare routines die rondgaan op sociale media, meldt het AD. In die routines wordt geadviseerd om meerdere lagen cosmetica over elkaar op je huid te smeren. Artsen zien daardoor steeds vaker mensen die daar eczeem, acne of een allergische reactie van krijgen. Steeds meer mensen raken verslaafd aan online gokken, blijkt uit nieuwe cijfers. Meer dan 3000 mensen werden daar vorig jaar voor behandeld. Ook raken steeds meer mensen verslaafd aan designerdrugs zoals ketamine en 3MMC. De meest voorkomende verslavingen blijven alcohol en wiet. En de Londense club Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Ze versloegen het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0... en daarmee pakken ze voor het eerst een Europese hoofdprijs. De Engelsen zouden eigenlijk in de Europa League spelen, maar dat mocht niet omdat Crystal Palace dezelfde eigenaar heeft als Olympique Lyon. En dan het weer van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En dat was het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friesestraatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijger, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
4: Een echte krachtpatser nodig? Bij Trakrent huur je bouwmachines, tractoren en andere agrarische machines per draaiuur. Van trilplaat tot graafmachine. Trakrent.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Vakantiegeld? Check. Deals? Check. De iBoothunt is live. Mis het niet. Alleen via iBooth.com of via onze app.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
13: Nou dan, goedemorgen. Het is een paar minuten over zes op de donderdagochtend. En we mogen beginnen met het ochtendprogramma van vandaag. Het is vandaag weer wat warmer dan gisteren. Er staat een zonnige, stralende dag voor op ons te wachten. Met andere woorden, we gaan er wat moois van maken. Met op dit moment nog geen verkeersinformatie namens de ANWB. En ieder op de Nederlandse snelwegen kan lekker doorrijden.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Naar Zwaardijk!
13: Ja! Beginnen we deze donderdagmorgen met jouw tekst of audio-appie. Wat wil je kwijt? Laat hem achter in de app.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

0: uit Zegide in Opgeblazen met Wilbert Pigmans en de Toreador.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, goedemorgen. Sowieso. 12 minuten over 6 op de deur donderdag vandaag. Het is alweer 28 mei. Het is ongelooflijk wat vliegt de tijd. Aanstaande maandag zitten we alweer in de maand juni. Hey, zover zijn we nog niet, daar niet van. Maar vandaag is nog een prachtig mooie dag voor de boeg. Hoge temperaturen, gemiddeld een graad of 27. Dus dat is fors, dat is hoog, dat is warm. Goed, even een blik op het nieuws van vandaag. Het gaat over een Nederlandse fregat dat verdreven zou zijn uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse fregat MS De Ruiter is volgens het Chinese leger gisteren verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Nadat China het ervan had beschuldigd illegaal de Paracel-eilanden te zijn binnengedrongen. Internationaal recht erkent niet dat die eilanden daadwerkelijk van China zijn, maar het Nederlandse fregat moet dus wel zijn verdreven. Het is nieuws. Dit moeten we even in de gaten gaan houden. Hier gaan we vandaag meer over horen, denk ik. Ja, en nieuws uit Brabant. Dat vond ik ook een bijzonder ding om te horen. Vorige week kwam er even heel kort een kleine snippet van online, zo heet het dan, hè. Een mini-fragmentje. Het gaat er namelijk over de kikker. En het gaat niet over zomaar een kikker, maar het gaat over de stierkikker in Brabant. Stierkikker is hartstikke leuk als je een kikker in de tuin hebt staan. Als zo'n nepkikker, weet je wel. Heb je een nepkikker in de tuin, dan is het waarschijnlijk een stierkikker. Hij is iets groter dan we normaal gewend zijn en hij vreet alles wat in zijn bek past. Dat is zeg maar de omschrijving dat de NOS aan hem koppelt. Heeft ook wel een kern van waarheid. Eet ook zijn eigen soort op. Maar die stierkikker neemt ook virussen met zich mee. En er wordt gevreesd voor die kikker in Brabant. Daar zijn namelijk sporen van die beesten gevonden. In Vlaanderen, daar hebben ze ook last tussen aanhalingstekens van de stierkikker. Maar weten ze al een tijdje goed die beesten te verdrijven. Daar proberen ze nu van te leren. Hey, houd je bezig.
1: De Sowieso Ochtendshow.

0: Yves Berendsen en Droom jij over mij vannacht? Daarvoor een ouwe van het Lowland-trio. Ik kan geen kikker van de kant afduwen. Het is 7:50. Goedemorgen. We zijn lekker begonnen aan vandaag met de spreuk van Ad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, Klepke. Het is vandaag weer donderdag. En de spreuk van vandaag die luidt... Tel je zegeningen en ontdek hoeveel moois je al hebt.
0: Ja.
1: Nou... Dan zie je er nog een prettige donderdag. Welterusten.
0: En welterusten. En voor de monteurs onder ons, stel je zekeringen. Dat is ook belangrijk. Dat je niet zonder komt te staan. Hè? Goed, gaan we verder met deze dag.

0: Zo. Code geel in het land op dit moment. Of op dit moment zeg ik, sorry, dat code geel is voorspeld. Dat moet ik zeggen. Het gaat over vrijdagmiddag en avond. Dan is er code geel in het zuidoosten voorspeld vanwege zware windstoten en onweersbuien. Verkeer en buitenactiviteit kunnen hier hinder van ondervinden. En ik wilde net nog even de tip meegeven. Ik heb gisteren vlees ingeslagen voor de barbecue morgen. Ik wilde nog even de tip geven van, god, doe dat nou eventjes op tijd, weet je wel. Want anders dan ga je vrijdagmiddag om 5 uur om een vleespakketje. Dan ben je te laat. Dan kan ik je garanderen. Maar daar komt dus code geel aan vanwege onweersbuien. In elk geval in het zuidoosten van het land. Dus daar ja, kan je de barbecue wel aansteken. Daar niet van. Maar goed, misschien dat je hem even moet sjorren, zeg maar.
1: Hey, die lassie! Yeah, clubgewakkerde mensen! Er is weer niks te doen, rollen de loer. Flora Flitser ook weer van de partij op deze donderdag. Lekker dit nog iets donderen, een beetje stompen. Ja, ja, onderweg naar het Hoge Noorden. En daar gaan we een mooi dagje van maken, lassie! Laat die pannenkoeken maar weer voorbij komen. Mensen maken een mooie dag van. Tot morgen en rititi.
0: Kijk eens. En tot morgen inderdaad. Bericht van Jacob Jella. Goedemorgen. Opstaan. Kunnen beginnen. Goedemorgen op een mooie donderdag. Vandaag is het inderdaad een mooie dag. Martin is erbij. Goedemorgen. Groeten vanuit Midwolda. En een appie van Jannie uit Losser. Of wij het liedje van de gele scooter willen draaien. Van Roy Raymonds. Ja. We gaan vanmiddag een scooter uitzoeken voor ons zoontje. Die heet ook Lars. Oh, dat is grappig. Hij heeft natuurlijk toen ook een hit gehad met knalrode rubberboten. En ik heb hem inderdaad gehoord. Een gele scooter met een dikke toeter of zo. Zo gaat hij ongeveer. Maar dat is Roy Raymonds. Ja, misschien dat we die vandaag nog even kunnen laten horen.
2: Goedemorgen, Lars. Hier Koen Zingen en Teelzijde. Ja, ja. Mijn favoriete wijkje was gisteren nog op Hart van Nederland.
0: Wijkje?
2: Met Oranje, het vinkenpleintje van Almelo.
0: Oh, ja, heb ik gezien.
2: Ik zeg, mensen zijn er mooi met de voetbal ook. Ja. Ze hebben weinig vertrouwen in, maar ik ook. Dus ik denk dat het goed komt. Ik zeg, groetjes en tot morgen.
0: Ja, tot morgen. Het Vinkenplein inderdaad. Och, ik heb inderdaad dezelfde beelden gezien, Koeno. Dat is fantastisch. Ze hebben daar al volop oranje koorts. He, er hangen, hoeveel slingers zingen er nou? Iets van 800 lijnen of zo. 800 lijnen aan oranje slingers. Alvast voor het WK. Dat is toch fantastisch. Vind ik geweldig. Ik ga een buurtinitiatief opstarten. Lookalike Vinkenplein. Dat gaan we beginnen. Ja, vind ik geweldig, joh. Het zal niet lang meer duren. Dan barst het WK uiteraard los. Ja, oranje selectie is gisteren dan dus ook bekendgemaakt. Koeman die daar nog een toelichting over heeft gegeven. En wie waarom wel en niet meegaat. Ja,

0: Aan de televisieinkomsten zal het dit jaar niet liggen bij de ster. Degene dat reclames verzorgt bij de publieke omroep en zo. Een spotje in de rust van de wedstrijd Nederland-Zweden. Gisteren in het nieuws, gisterochtend, kost je €50.000. Hey, kassa. Zal niet lang duren, dan kunnen we met z'n allen voor de buis. Mag je oranje en groen gaan kleuren. Goed, zover zijn we nog niet. Zijn lekker begonnen met deze donderdag 28e van mei. Met een verzoekie vanuit Zwolle. Jan Biggel voor Yeti. Of Hetty moet ik zeggen. Ja.
1: Van

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Jouw nieuwe bank, compleet op maat en in jouw stofkleur, staat nog in het centrum van Borger. En die eiken eettafel ook. En in jouw kleur en formaat. En dat mooie vloerkleed ook bij meubelboerderij Woodtastic in Borger. Woodtastic.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Voor de hovenier, deboerdrachten.nl. Met alleen sterke merken. Deboerdrachten.nl.
3: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
4: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties.
3: Geen praatjes, maar aanpakken.
4: GLS Projects.
3: En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
2: Deboerdrachten.nl. Bezoek ons in Drachten.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid. 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloer. Brood voor maar 1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus.
9: Aldi. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer.

0: binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
2: Let op de klok, de iBoot Hunt loopt. A-merken voor recordprijzen. Op is op. Alleen via iBoot.com of via onze app.
3: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: We beginnen deze donderdag fris, maar het warmt al snel op. Het is namelijk ook deze morgen zonnig en droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 20 graden op de Wadden en zo'n 28 in het uiterste zuiden. Vanavond is er ook nog vrij veel zon en blijft het droog. Morgen dus, landinwaarts. Kans op enkele buien in het zuidoosten van het land geldt vanaf morgenmiddag code geel. Vanwege zware onweersbuien die verwacht worden. En ook hagel tot 2 centimeter in doorsnede. Nu eerst andere zaken, het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten. Hij werd in afgelegen gebied aangevallen, maar waarom en door wie is nog niet duidelijk. Het gebeurde zondag al, maar is nu pas bekend geworden. Steeds meer mensen worden behandeld voor een verslaving aan online gokken of designerdrugs, blijkt uit nieuwe cijfers. Alcohol blijft de belangrijkste verslaving, vooral onder ouderen. Bij jongeren is dat cannabis. En voor het laatst heeft vannacht een groep asielzoekers uit Ter Apel overnacht in Groningen, dat de laatste dagen opvang aanbood. De komende 4 nachten kunnen maximaal 150 mensen terecht in een sporthal in Warffum.
1: Oké, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Erwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen Lars, met Erwin.
1: Hallo, ANWB.
3: Hallo Lars, goede lijn. Ja, nee, klopt. Hoe is het met jou?
1: Ja, lekker. We hebben er zin in. Het is mooi weer vandaag, hè?
3: Ja, dat is goed. We willen een flesje water meenemen als je de auto instapt. Of voordat je de auto instapt. Niet tegelijkertijd. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat alweer een dagelijkse file tussen Rosmalen-West en Zaltbommel. 7 kilometer. 13 kilometer, maar niet heel veel vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Dus de knooppunt Diepenburg-Zoetewoude-Dorp staat dat. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. 6 kilometer langzaam rijden tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. En een file op de A27 Breda-Gorkum bij de brug bij Gorkum. 5 kilometer. Hey, een flitsermelding.
1: Nou, hey. Ik weet waar die staat, denk ik.
3: A7?
1: Ja, klopt. Daar ben ik namelijk langs gereden vanmorgen. Ik zag hem
3: weet
1: staan.
3: Weet je nog, Heerenveen Groningen. Hectometerpaal, dan weet je dat ook.
1: Ah, nee, natuurlijk weet ik dat niet.
3: Tussen de N31 en richting Drachten en Afrit Friese palen. 169,
1: ja. Hij stond vanmorgen nog de andere kant op, denk ik. 169,4.
3: Ja.
1: Nog echt ook?
3: Echt?
1: Ja. Ja, hey, maar ik heb zo goed geheugen, Erwin. Echt waar.
3: Ja, het is gewoon, het is alleen maar Friesland bij jou.
1: Ja, daarna houdt mijn kennis op. Ik kom nooit buiten die grenzen.

0: zijn kroegtijger.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Ja, ja, 7:10. En zometeen hebben we onze eigen Tini van de receptie. Die zal weer voor ons onder de douche stappen. Ik moet een kleine rectificatie uitvoeren. Ja, dat is toch een dingetje. Ze heeft het namelijk gehoord afgelopen week. Ik had het over 10 jaar blokfluit. Ja, klinkt sexy, hè? Maar ik zei, onze Tini van de receptie speelt op de blokfluit. Nou, ze speelt wel op een fluit. Maar dat was de dwarsfluit. Ik zei tegen haar, dat ding is van roestvrij staal waarschijnlijk. En dan kan die onder de douche. Maar dat was niet zo. Dus misschien dat we nog morgen een soort bubbelversie van haar krijgen. Maar eerst eens even zien of ze dat überhaupt wel aandurft met dat ding. Ja, je kan hem ook zo langs de traal. Nou ja, goed, ik zal het even bespreken.
3: Hey, Laske, goedemorgen. Clubje ook, goedemorgen. Nou ja, we hebben het toch over het WK, hè. Nou, ik zou zeggen, draai even dat oudje waar je van de week een heel klein stukje van draaide. Van als Dick me hulp nodig hebt, dan belt hij me maar thuis.
0: Want hij zit in
3: dus,
0: Amerika.
3: Ja, ze gaan toch voetballen in Amerika, hè? Dus ja, dan mag er hem wel een keer gedraaid worden.
0: Ja.
3: Nou, ik zou zeggen, ciao de bako, rietetie, fijne uitzending en tot morgen.
0: Hey, tot morgen. Ja, dat is Johan in de Groothandel. Moet je voor de gein eens een keer bij Teken aanvragen. Want Teken die kan het namelijk, die hoeft het liedje niet op te zetten. Die doet het gewoon één op één na. Woord voor woord, weet hij allemaal uit zijn hoofd. Ja, weet je wat het is, Sherry? Fantastisch. Heeft hij het over de scheidsrechter? Ja, die moet 2 klokjes omdoen. Zo, maar goed. Benny, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, clubje. Zo, we zitten weer in de auto. We zijn weer onderweg naar Vlissingen. We gaan weer verder met de parkeergarage bouwen. Het wordt weer waarschijnlijk heel erg warm vandaag, dus ik zie er een beetje tegenop. Maar als je een paar leuke zomerse plaatjes draait, dan gaat de dag vanzelf voorbij.
0: Ja.
4: Maak er weer wat moois van, dus zet hem op en ciao de bako.
0: Ciao, ciao. En een mooie dag, Ben. Wel succes vandaag dan daar in Vlissingen. Meer te doen voor deze donderdag 28e van mei. Het gaat over de elektrische auto. Die zou namelijk problemen bij het elektriciteitsnet kunnen oplossen. Tenminste, dat denken Kia en Hyundai. Vandaag starten ze namelijk samen met Vattenfall het eerste project waarbij particulieren het stroomoverschot in een auto kunnen opslaan. Deelnemers moeten een nieuw model elektrische auto hebben en een energiecontract bij Vattenfall. En dan komt daar een vergoeding voor deelname waarmee je dus zo'n 10.000 kilometer gratis kan gaan rijden. Wordt gezien als laaghangend fruit dat veel te lang is blijven hangen. Elektrische auto's die dit probleem van het stroomnet niet oplossen, door de stroom dan terug te geven bij een tekort en op te laden bij een overschot. Kan je dus centjes opleveren. Maar ja, dan moet je wel het juiste merk en de juiste contracten hebben natuurlijk. Er is ook een omvormer nodig, want om terug te kunnen leveren moeten die erin zitten namelijk, die geschikt zijn om stroom weg te geven in plaats van op te slaan. Automobilisten die elektriciteit terug willen geven hebben daarnaast ook nog een intelligente laadpaal nodig. Ja, goed. Is het bijna 7:15? Het is bijna 7:15. Het is tijd voor onze Tini van de receptie zonder blokfluit, wou ik het weer zeggen. Hè? Dwarsfluit. Maar gewoon ouderwets zoals we het kennen. Ze zal een liedje voor ons gaan lallen. En aan jou de vraag om eens even goed te luisteren. Kijken of je er misschien wat in herkent. Ik weet wel dat het een lastige opgave zal zijn vandaag. Dus je zal de oren goed moeten gaan spitsen. Goed meeluisteren. Er zit ergens een punt van herkenning in. La la. Ja la la la la la la la. Komt-ie. Douchegordijn gaat open. En de kraan gaat stromen. Daar gaan we.
5: Ja.

Gifte de Wild en zijn vogeltje, zijn Cheerio. We hebben juist onze Tini van de receptie gehoord. De vraag is, welk liedje is dat ook alweer? En hij is moeilijk vandaag.

0: doet het hem. Dat als dat laatste stukje er niet bij zat, hadden we morgen dezelfde opgave als vandaag, denk ik. Aan de telefoon, Ricky, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Ricky, waar vandaan?
1: Onderweg van de A15 naar de A2 in Woerden. Vanuit Andels.
0: Vanuit Andels, ja, lekker specifiek van de A15 naar de A2. Waar gaat de reis naartoe vandaag dan?
1: Naar Woerden.
0: Woerden. Woerden, naast... hoe heet die plekjes daar ook alweer? Iets met een K, volgens mij.
1: Ja, Era. Eru.
0: Nou, precies. Nou,
1: Eru, smeerkaas.
0: Smeerkaas, precies. Sorry, dat verstond ik. Hey Ricky, wat mag je in Woerden doen vandaag?
1: EHBO-les geven.
0: Ach, kijk, mond op mond.
1: Ja, dat mogen ze bij de reanimatieblok doen.
0: Oh, ik dacht bij elkaar. Dat mogen ze bij de cursisten doen, dat je dat wilde gaan zeggen. Maar dat is niet zo.
1: Ja, ik heb een stand-in mee daarvoor. Ja.
0: Je neemt je man mee, zeg maar.
1: Vaak wel.
0: Ja, en die ligt op de grond.
1: Nou, de doek is alleen maar voor, hoor. Oh. Dan mogen ze daarna ook weer op de reanimatie komen.
0: Hey, Ricky, eventjes andere zaken. Want we hebben het over onze tini van de receptie. Hij was wel moeilijk, hè?
1: Nee, ik vond van niet.
0: Nou, ik heb foute antwoorden binnen zien komen. Dan zeg je u tegen. Nou, het is niet leuk om iemand met naam en toename te kakken te zetten natuurlijk. Met, je hebt wat fout, maar... Ik zag ook heel vaak bijvoorbeeld Leef van André Hazes junior. Hoor je dat er een beetje in? Ik moet er echt mijn best voor doen.
1: Nee, daar hoor ik er niet in.
0: Nee, maar ja goed, de vraag is, wat is het dan wel?
1: De eerste uithaal kwam en ik had zoiets van... Rio!
0: Nou ja zeg, dan hoor je er direct in.
1: Ja.
0: De Janeiro, Rio. Ja, je moet er een beetje fantasie voor gebruiken, maar... Ja. Is hem wel, Ricky, goed zo gedaan, hoor.
1: Yeah.
0: Ja. Ik vind het een applaus waard. We gaan ze draaien. De dames van Maywood, heel veel succes in Woerden vandaag.
1: Gaat lukken.
0: Ja, en laatste slagen, hè.
1: Ik hoop van wel dat ze vanmiddag slagen.
0: Ja, dat zou toch wel het mooiste zijn voor zo'n donderdag als vandaag.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: We gaan op zoek naar pellets.
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Oh, kijk. Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
6: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
5: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
7: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
8: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
9: Truckbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Truckbandendeal.nl.
10: Zaterdag 30 mei. Holland Standfeest, Naflo. Aanvang 8 uur. Met optredens van Henk Wijngaard, Robert Pater, Ever Baptist, Ries Chalet, José Wolters, Anita Berends, Piraten Power Hour, Ricardo Kamp, Lucas Agea en Murdy. Check graspop-festival.nl. Bezoek ook ons Piratencafé. Zaterdag 30 mei. Holland Standfeest, Naflo.
11: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
12: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de waterkant.
11: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
12: Op het mooie Ameland.
11: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. In het kabinet Schoof werd overwogen om vast te leggen dat het dragen van een hoofddoek de emancipatie van vrouwen in de weg zit. Oud-vicepremiers Agema van de PVV en Keizer van de BBB wilden dat. Maar ambtenaren van het ministerie van OCW gingen ervoor liggen. Ze vonden dat moslims zo teveel als bedreiging voor vrouwen en homo's werden weggezet. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Hij werkte er als autohandelaar en werd in afgelegen gebied aangevallen. De daders zijn nog niet gevonden. De man overleed in het ziekenhuis. Dat gebeurde zondag, maar is nu pas bekend geworden. Online gokken en designer drugs zoals ketamine rukken op als nieuwe verslavingen. Vorig jaar werden er flink wat meer mensen voor behandeld, blijkt uit nieuwe cijfers. De meeste mensen zijn nog altijd verslaafd aan alcohol. Dat zijn vooral ouderen. Bij jongeren staat cannabis op 1. Asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben voor de laatste keer overnacht in een congreshal in Groningen. Voor de komende 4 nachten is opvang aangeboden door Warfum. In een sporthal daar kunnen per keer 150 mensen terecht. De burgemeester wil de politiek zo de ruimte geven om een permanente oplossing te zoeken. En dan het weer van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En dat was het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf 1000 euro, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op aicvisser.com. AIC Visser. Komt goed.
3: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
2: Scoor jouw gratis WK Bouwboxer. AIC Visser. Komt goed.
4: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot 600 euro voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
5: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
6: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
7: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
8: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
9: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. In ruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
2: Ja, goedemorgen. 7 minuten over 7. Erwin bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Hey, die Lars. Lekker aan de koffie.
2: Joehoe. Ja, ik heb net een nieuwe. Lekker warm.
3: Ja, ik ook. Ja. Och, espresso doe ik altijd.
2: Espresso? Ja. Nee, zo zwart is mijn ziel niet, hoor.
3: Nee. Dat is per ongeluk. Zo. Nou, iedereen die dit hoort in de auto, die denkt, hey, koffie. Nou ja, zover is het dus nog niet. Je moet er eerst naartoe rijden. En dat geeft op de A29 de meeste vertraging. Dat niet, maar er is de meeste vertraging. Gaat heel goed. Berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en Barendrecht. 8 kilometer file. Bijna 40 minuten vertraging door een ongeluk met 3 auto's. Voorlopig is de linkerrijstrook dicht. Daar heb je bij uitstek de meeste vertraging. De N33 valt op vanochtend richting Eemshaven. Tussen Siddeburen en de N362 bij Appingedam staat het redelijk stil. Over 3 kilometer een kwartier vertraging. Er zijn nu 2 flitsermeldingen. A12 Den Haag Utrecht hectometerpaal 13,2. A12 Utrecht-Duitse grens, de 133,6,9.
2: Ach, daar rij je weer op de kop.
3: Hey. Op de kop.
2: Dag Erwin.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Naast Van Dijk. Met zometeen het keuzemoment van deze donderdagmorgen. En muziek van Manuel is onderweg. Spreid mijn vleugels uit.
1: Dit

0: is goed zeg, Marduel. En spreid mijn vleugels uit. Had prima in Trekkers en die Trek zou gekund, maar... Sterker nog, daar heeft hij al een keer ingezeten, dus... Waren we voor, hè? Hey. Blik in het nieuws van vandaag, voordat we naar het keuzemoment van deze donderdag de 28ste gaan. Kabinetsleden, onder wie premier Jette en minister Velbrief van Sociale Zaken, ontvangen vandaag een delegatie van verschillende vakbonden en werkgeversorganisaties om te praten over de plannen voor sociale zekerheid. En er zullen genoeg punten op de agenda staan waarover gesproken gaat worden. Waar we eerder deze week nog positief nieuws hoorden over de WW en zo, maar dat het dan wel weer een groot financieel gat veroorzaakt. Hoe moet dat dan weer worden opgevuld? Daar gaan ze het vandaag vast en zeker over hebben. Meer dingen te doen voor deze donderdag. De mijnenjager Miss Willemstad vertrekt vanuit het Belgische Zeebrugge naar de Middellandse Zee. Daar sluit het schip aan bij een doorlopende NAVO-missie. Maar als het nodig is, kan die ook naar de Straat van Hormuz worden doorgestuurd. Dat wordt in de gaten gehouden. En er is meer nieuws over Nederlandse schepen. Eerder vanmorgen hebben we het eventjes kort behandeld. Gisteren is namelijk ook een Nederlands fregat uit de Chinese zee verdreven. De Zuid-Chinese zee. Tenminste, zo meldt China dat. China claimt de eilanden waar zeg maar, het fregat voer, maar het internationaal recht erkent deze claim dan weer niet. Verder doet de woordvoerder van het ministerie van Defensie ook geen uitspraken over operationele details. Het fregat opereert op basis van het internationaal recht, inclusief het verdrag van de Verenigde Naties in zaken het recht van de zee. We varen door in water waar vrij verkeer kan plaatsvinden, zijn niet in territoriale wateren geweest. Aldus de woordvoerder van Defensie. Ja, en dan even het weer van vandaag. Het is een mooie dag. Het is een zonnige, stralende donderdag. Warm hoor, in het zuiden van het land. Dan gaan we wederom richting de 30 graden. In het noorden is het wat frisser, met een temperatuur zo rond een graad of 22. Morgenmiddag en morgenavond geldt er code geel in het zuidoosten van het land. Vanwege onweersbuien. Mooie dag voor stormchasers. Dus even kijken of we daar morgenochtend even contact mee kunnen leggen. Die gaan het liefst tornado's achterna. Nou gaat dat in Nederland niet helemaal op. Maar die rijden achter stormen aan. Dus ik ben wel even benieuwd naar dat verhaal. Hoe dat nou precies zit. Want dan is zo'n dag als morgen de dag, zou je zeggen. Hè? Goed, kunnen wij ons nu eerst gaan richten op het keuzemoment van vandaag. Twee liedjes tegenover elkaar. Twee oude liedjes. Want er is namelijk een rel gaande rondom Pekela. Olle Pekela, oude Pekela, nieuwe Pekela. Dat kan niet samen. En daarom hebben wij een liedje voor ze. Amerika en Olle Pekela. Ik weet niet of ze dat dan willen horen daar, maar...
1: Amerika en Olle Pekela.
0: Kijk eens.
1: It's okay, oh nee, oh yes.
0: Oh ja, de Dutch Boys zetten we deze morgen op keuze A. En een beetje is voor Honey.
2: Ga met me mee en vlieg de wereld.
0: Ga met me mee op keuze B.
2: Laat je leven achter.
0: Welke van de twee mag het worden?

0: keuze A voor America en Olde Pekela van de Dutch Boys. En een beetje is voor Ga Met Me Mee muziek van Hanny op Radio NL.
1: Lars, goeiemorgen. Nou, doe maar keuze A dan. Oké, dankjewel.
0: You. Staat genoteerd, dankjewel.

een strijd gaande. Een strijd tussen de Pekela's. Want Olde Pekela, Nieuwe Pekela, Pekela. Het wil allemaal niet bij elkaar horen, zeg maar. Woon je in Nieuwe Pekela, dan wil je niks met de Olde Pekela te maken hebben. En andersom en dat soort dingen. Daarom vandaag op keuze A in het keuzemoment. Amerika en Olde Pekela van de Dutch Boys. En daar tegenover, Hanny, ga met me mee en vlieg de wereld rond. Aan jou de vraag welke van de twee jij graag wil horen. Je mag het achterlaten via onze app door middel van een tekst of een audioberichtje. De letter A of de letter B gaan we zo meteen in een rap tempo doorheen. Dan gaan we kijken welke van de twee de meeste stemmen heeft gekregen. Spreek je wat in, hou het kort, hè. Je kent het verhaal, dan kunnen we zoveel mogelijk bij elkaar optellen. Dus dan gaan we kijken wat het mag gaan worden. Keuze A voor de Dutch.

0: plaatje of een beetje. Waar gaat de voorkeur van vandaag naar uit? We gaan ze tellen. De stemmen gaan we tellen. Keuze A van Bertus uit Apeldoorn en een A'tje van Jacob Jella vanuit Zoltkamp. Happy van Daan, goedemorgen. En voor mij keuze A vandaag. Een A voor Johan uit Uithuizermede. Gert-Jan vanuit Dokkum. Goedemorgen, doe maar keuze B. Een A'tje voor Rick in elk geval vanuit Steenwijk. Een B voor Jan Jelle uit Zuid-Laren. B'tje van Robert boven Leeuwen. B voor Jordi uit Doetinchem. Keuze B alsjeblieft, zegt Wouter uit Bovensmilde, want Olle Pekel is saai. Keuze B voor Gunther vanuit Merksplas. Peter uit Hengelo, goedemorgen.
1: Lars. Eenmaal keuze A.
0: Een A'tje, oké dan. Keuze B voor Mark vanuit Asten. Een beetje voor Patrick uit Hilsum. Keuze A voor Kopie vanuit Grotebroek. Keuze A voor Trudy uit Ochten. Een appie van Erik, goedemorgen.
2: Ja, ja, Laske, doe maar een lekkere A'tje, A'tje, A'tje, jongen.
0: Beetje voor John van het Havelderberg. B voor Henk uit Dieren. En B voor Janneke vanuit De Wulp. Een appie van Sieneke, goedemorgen.
3: B, B, B, B, B, B, B, B.
0: Ja, helder. Keuze A voor Herman uit Buurmalsen. Dan is het een beetje voor Marcel van het Tolen. Een beetje voor Kass uit Frank Capelle. Keuze A voor Angela uit Beverwijk. Een A'tje voor Mark uit Wieringenwerf. B voor Geert uit Tinarlo. Een A'tje voor de Vloraflitser. Brenda uit Wochnum, die gaat voor een beetje. Dan is het een A'tje voor Mariska van het Slootdorp. Maar volgens mij gaan toch de meeste keuzes naar een beetje. Piet uit Rotterdam, die gaat voor keuze B. En Johnny doet ook nog even mee.
4: Ja, goedemorgen Lars van Men. Zeker de keuze B. Dankjewel.
0: Ja, is hem inderdaad ook geworden. Geen Amerika, een OLP-goal, maar een beetje voor Harnie.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.

0: Vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Truckbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Truckbandendeal.nl.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
7: Lieve mensen, aan die handen, handen zagen, jongen.
6: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
8: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
9: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Eibenstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.

0: Verwarmingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Ruim.

0: altijd aan. MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Ja, vandaag een stralende warme donderdag. Het is wat frisser in het noorden van het land. Daar is het 22 graden. In het zuiden van Nederland kan het ongeveer een graadje of 28 gaan worden. Morgenmiddag en morgenavond code geel. Omdat er dus onweer wordt verwacht. Nu eerst andere zaken. Het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. In het kabinet Schoof werd door vicepremiers Agema en Keizer gelobbyd om de hoofddoek te bestempelen als slecht voor de emancipatie van de vrouw. Ambtenaren wilden het niet, omdat het moslims zou framen, meldt Investico. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten. Hij zou op weg zijn geweest om een auto te verkopen en werd onderweg beschoten. In het ziekenhuis overleed hij. De daders zijn weggekomen. En steeds meer jonge vrouwen denken na over het laten doen van een cosmetische ingreep, heeft Eén Vandaag uitgezocht. 4 jaar terug waren het er 4 op de 10, nu 6. Ze willen bijvoorbeeld vollere lippen of een andere neus.
1: Ach, ik heb helemaal geen neus. Verkeersinformatie, Erwin, bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars. De ochtendspits komt wel op gang, maar het is niet gierend druk nog. Ik denk wel dat het de komende half uur een stuk drukker zal worden, want dat leert de ervaring namelijk. Veel vertraging in de Randstad en Noord-Brabant vergeleken met de rest van het land dan. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenberg en Knoopend Klaverpolder. 9 kilometer file, dat zijn omrijders van

0: Vanwege die A29 en zijn ongeluk. Berg op Zoom richting Rotterdam. 7 kilometer file nog tussen Herregatsplein en de Heinenoordtunnel. 40 minuten vertraging. De weg is echter vrij. De A348 Doesburg richting Arnhem. Daar staat 2 kilometer file tussen Reden en knooppunt Velperbroek. 20 minuten vertraging door een spoedreparatie en tot een uur of 6 omstreeks. 2 rijstroken dicht. De reden is een grondverzakking.
1: Nou, dat klinkt wel heel mysterieus.
0: Dat klinkt heel mysterieus.
1: Een single?
0: Dat zou kunnen, maar ik weet het niet. De grond is verzakt. Ja, dat wordt je dan zo meegedeeld. En dan denk je, ja, grond verzakt, ik snap het wel. Ja. A6. Lelystad Muiden, hectometerpaal 44,8. A15, Europoort Rotterdam, hectometerpaal 38,7.
1: 1. Ah.
2: Dit is deze week de Holle

0: deze week de Hollandse nieuwe Sieneke en Ik doe wat ik wil.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Voor de donderdag, het is 8:50 en het is tijd voor het dobbelspel van vandaag. We hebben de dobbelsteen in de welbekende mok zitten. Aan jou de vraag om zometeen een liedje door te sturen met de categorie die er af komt te rollen. Eerst even kijken naar de lijst met mogelijkheden. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje dat gaat over jou. Hey, dat is de categorie. 2 is eentje voor de categorie tijd. Bij nummer 3 zoeken wij liedjes die gaan over activiteiten. Liedjes die gaan over activiteiten. 4 is een liedje dat gaat over een lichaamsdeel. 5 is nog eens dobbelen. En bij nummer 6 gaan we pimpampetten. En dan zal de titel moeten beginnen met de letter L.
2: Oeps.
0: Gaan we. Het is nummer 1 geworden vandaag.
3: Ach,
0: kijk eens. We zoeken liedjes die passen in de categorie jou.

het hoeft niet per se over jezelf te gaan, maar denk aan bijvoorbeeld dat liedje Ik Wil Jou. Polle Eduard is dat, geloof ik, hè? Dus kunnen we dat goedkeuren voor het dobbelspel van vandaag? Jouw schuine streep jij. Mocht je wat leuks kunnen verzinnen, mag je hem doorsturen via de app van Radio NL.

0: Remco en Cecilia daarvoor. Marco Borsato, vrij zijn. We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag. En we zoeken liedjes in de categorie jouw schuine streep jij. Liedjes die je daarmee kan bedenken, die zijn welkom in de app van Radio NL. Zo hebben we bijvoorbeeld een mooie ouwe van Truus. Ja, zo heet ze echt.
1: Lief

0: liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Het was Chris vanuit Kampen. Goedemorgen. Voor mij Claudia. De brei alsjeblieft.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen.
0: Ja.
1: Mag ik dan bij jou?
2: Mag ik dan bij jou?
1: Als er een clubje komt

0: Goedemorgen, maar dat kan maar één zijn. En dat is Ancora. Hey, jij.
1: Ja, ook mooi natuurlijk. Goed in Apeldoorn, Ania. Ja, en het verbaast mij. Het verbaast mij dat dit liedje nog niet was ingestuurd. Want dit was eigenlijk, ja, toen ik de microfoon dichtzette, de allereerste waar ik aan dacht. Ik denk, ik zet er mezelf even stiekem bij. André Hazes.

0: liedjes die gaan over jouw schuine streep jij. Je mag ze doorsturen via de app van Radio NL. Gaan we eens even kijken of we kunnen bellen voor deze morgen. Doen we met Teun. Teun die heeft er eentje doorgestuurd, dus gaan we even contact mee leggen. Kijk eens, de telefoon gaat over. Kijken of we bij Teun in de buurt kunnen komen. Hey, goedemorgen, met Lars.
1: Hallo.
0: Hallo, goedemorgen. Is dit Teun?
1: Nee.
0: Sorry?
1: Nee.
0: Dit is geen Teun. Met wie spreken we dan?
1: Ja, weet ik niet. Met wie spreek ik?
0: Ja, met Lars van Radio NL.
1: Oké, ja, nee, je moet mij niet hebben, man.
0: Hoezo? Je bent geen Teun.
1: Nou ja, nee, en ik heb ook niet gebeld naar jullie.
0: Jij luistert geen Radio NL.
1: Nee, ik op het moment Joe in de vrachtauto. Dus, sorry.
0: Oh, van die oude muziek en zo.
1: Ja, ja, oude lullen muziek.
0: Ja, Koen en Sander show zitten daar nu op, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, hey. Doe ze de groeten. Dankjewel, Mr. X. Hey.
1: Ja, ja. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ja, precies. Inderdaad. Nou, tot zover, Teun. Liedjes voor het dobbelspel van vandaag. Marvin de Geest. Ja. Nummer 1 van de 2. En jouw suggestie is ook nog welkom via onze app. Mocht je er wel het juiste telefoonnummer bij je naam hebben toegevoegd trouwens.

0: de Geest. En dit gaat over jou in het dobbelspel van vandaag. We zoeken liedjes in de categorie jouw schuine streep jij. Anita die kwam met een liedje van de Puma's.
1: Ben je daar? Ik heb zo lang. Wie had dat nou gedacht? Dan ben je weer. Kom nog een keer. Op jou heb ik
0: gewacht. Op jou heb ik gewacht.
1: Als je weet dat je nachten wachten.
0: Meer liedjes voor het dobbelspel van vandaag. Wesley Bronkhorst. Trots op jou.
2: Jouw woord is wat ik in mijn hart bewaar.
0: Of Yves Berends en Emma Heesters.
3: Met jou kan ik de hele wereld aan.
0: En wie kent het niet? De S-band. Hè? Onder andere bekend van Jaargetijden komen. Maar ze hebben nog een ander liedje.
4: Met jou niet te gaan vrijen.
0: Hey, voor de rode oortjes. Nou, kijk of we nu wel een Radio NL-luisteraar aan de telefoon krijgen. In plaats van Mr. X, hè, met zijn oude lullenmuziek. Het is dat hij het zelf zei.
5: Goedemorgen, met Wilco.
0: Wilco, goedemorgen met Lars van Radio NL.
5: Hey, goedemorgen.
0: Ah, kijk, nou zitten we goed. Hey, Wilco, we zoeken liedjes in de categorie jouw schuine streep jij. Jij dacht, zonnetje schijnt, kan er maar eentje zijn.
5: Ja, dat dacht ik zeker.
0: Ja, je mag het zeggen.
5: Ja, jij bent de zon. Of weet ik niet meer wie je zingt trouwens.
0: Ja, dat is Job.
5: Ja, ja.
0: En ik zal het je zo vertellen. Jij bent de zon. Dat is niet, het is niet het origineel van Job. Alleen jij bent de zon. Dat kennen we onder andere van de Golfbrekers. En dat is dan weer familie van... Ja, die ken jij. Kevin Paré. Die naam zegt je wel wat, hè?
5: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, kijk.
6: Jij bent de zon. Jij bent de zee.
0: Maar goed.
6: Jij bent de
0: Hey, Wilco, we gaan hem draaien. Dankjewel, hè?
5: Helemaal goed. Goed.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op uiluitvaart.nl.
2: Voor grond, weg en waterbouw. Deboerdrachten.nl. Met alleen sterke merken. Deboerdrachten.nl.
3: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
4: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
2: Deboerdrachten.nl. Bezoek ons in Drachten.
5: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
6: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
5: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
7: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier...

0: Flow. Aanvang 8 uur. Met optredens van Henk Wijngaard, Robert Pater, Evert Baptist, Richelet, José Wolters, Anita Berends, Piraten Power Hour, Ricardo Kamp, Lucas Agea en Murdy. Check graspop-festival.nl. Bezoek ook ons Piratencafé. Zaterdag 30 mei. Landstandfeest Buffalo.
1: Hallo, hallo, Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
2: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
1: Nee joh, tuurlijk niet.
2: Oh, gelukkig.
1: En luister hem hier, bij Radio NL.
3: Die laatste had ik niet moeten nemen.
1: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
3: Het is zo lekker, ook al zie ik geen
4: MGM. Nog een keer.
3: Die laatste had ik niet moeten nemen.
2: Ja, prima zo.
5: Aanstaande zondag, koopzondag, bij 5050 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Ambtenaren van het ministerie van OCW hebben er een stokje voor gestoken dat een hoofddoek werd bestempeld als slecht voor de emancipatie van vrouwen. Oud-vicepremiers Agema en Keizer wilden dat vastleggen, maar dat kregen ze er niet door, meldt Investico. Moslims zouden erdoor worden geframed, dachten de ambtenaren. Steeds meer jonge vrouwen denken erover om iets aan hun uiterlijk te laten veranderen, heeft het Eén Vandaag Jongerenpanel uitgezocht. 4 jaar terug overwegen 4 op de 10 bijvoorbeeld een borstvergroting of fillers in hun lippen. Nu zijn het er 6. Ongeveer een kwart zet die plannen ook door. Een 32-jarige Nederlander is in Colombia overleden nadat hij was beschoten. De man zou op weg zijn geweest naar een stad om daar een auto te verkopen. In een afgelegen gebied werd hij beschoten en stierf in het ziekenhuis. De daders zijn weggekomen. Waarom de man werd aangevallen is niet bekend. En het Pieterpad tussen Groningen en Limburg is er voortaan ook voor mensen met een rolstoel, scootmobiel of rollator. Die kunnen voor het grootste deel dezelfde route afleggen, maar je komt geen trappen, steile hellingen of uitgesleten stukken tegen. Het Pieterpad is zo de langste voor iedereen toegankelijke wandelroute in Europa. En dan het weer van Weer Online. Droog en vrij zonnig vandaag met alleen wat hoge bewolking. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden misschien wel 28. Morgen nog wat warmer met tropische temperaturen in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.

0: Hilversum. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
5: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
6: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
7: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
6: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
7: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
8: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Een echte krachtpatser nodig? Bij Trakrent huur je bouwmachines, tractoren en andere agrarische machines per draaiuur. Van trilplaat tot graafmachine. Trakrent.nl.
8: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
12: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
13: Jawel, het is iets over 8. We gaan naar de ANWB. Daar is Erwin. Goedemorgen.
14: Daar is Erwin en daar zijn dus ook de files inderdaad. 89 op dit moment, de meeste daarvan in Gelderland en Noord-Brabant. De A1 Hengelo-Apeldoorn, 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Badmen en Twello. Veel vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken tot waarschijnlijk 8:30 dicht. A17 Roosendaal-Dordrecht blijft het druk tussen Zevenberg en Knoop het Klaverpolder. Bijna een half uur vertraging, 8 kilometer file. Ofschoon de A29 ook alweer lang vrij en zelfs filevrij is. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Raapstein, 13 kilometer file, 19 minuten vertraging. Wie heeft er zin in een flitserspelletje?
13: Ik.
14: Oké, ja, u daar, die blonde meneer uit de Doorden op de A4, Den Haag richting Amsterdam, 11,0. A35 Almelo-Enschede, 53,5. A348 Arnhem-Zutphen, hectometerpaal 8,9.
13: Oeh.
14: Doe nog eens.
13: 8.
14: Ja.
13: Nou.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Maas van Dijk!
13: Met zometeen een nieuwe ronde van de Vraag van Vandaag. En de muziek is onderweg van Fleming.
15: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

Tja, hip hoor. Fleming, Zoe Tauwran en Ronnie Flex. Hun liedje Alles op Gevoel op de donderdagochtend. Goedemorgen, zo. Vandaag een warme dag voor de boeg. Temperaturen tot een graad of 28. Morgen, middag en avond, code geel voor het zuidoosten van het land vanwege onweersbuien die verwacht worden. En ook flinke hagelstenen met een doorsnede van zo'n 2 centimeter. Hey, dat zijn ze wat pingpongballen die naar beneden komen vallen. Dus doe er je voordeel mee, hè? Zet de auto even op een ander plekje. Mocht je daar wonen in elk geval. Goed, andere zaken voor deze donderdag de 28e. Het gaat over gokverslaving. Een groeiend aantal mensen zoekt namelijk hulp voor verslavingen aan online gokken. Ook aan designerdrugs. Dat komt naar voren uit de jongste cijfers van het landelijk alcohol- en drugsinformatiesysteem dat trends in de verslavingszorg monitort. Het aantal behandelde patiënten vanwege het gebruik van designerdrugs steeg van 709 in 2024 naar 946 vorig jaar. Dat is een forse stijging. Ja, en ook het online gokken, dat is populairder dan ooit. En misschien ook wel gevaarlijker dan ooit. Ook daar is een flinke stijging van mensen die daarvoor hulp gaan zoeken. Andere zaken voor deze donderdag. Gisteren hebben we de selectie mogen inzien voor het WK. Oranje mag binnenkort de grasmat betreden. Koeman die ziet af van zijn stagiairs. Zo zijn de koppen vandaag in de kranten. En gaat dan toch voor de, tussen aanhalingstekens, ervaren spelers. Hè? Denk bijvoorbeeld aan een Kees Smit. Kees die even een wedstrijdje mee heeft mogen voetballen de laatste keer. Maar gaat dan toch voor een De Roon. Hè? Martin De Roon die weer in de selectie mag staan. En dan had hij Kees Smit was dan een beetje betiteld als tussen aanhalingstekens stagiaire. Ja, en er is hem ook de vraag gesteld. Worden we wereldkampioen? Kunnen we wereldkampioen worden? Dat werd aan Koeman gevraagd. Moest hij een goede 2 seconden nadenken. En ja, hij kan zo de politiek in. Zijn antwoord was: nou ja, we doen mee om te winnen. Ja.

Voor onze allereerste voetbalwedstrijd in het wereldkampioenschap van 2026 in Amerika. Zometeen ronde van de vraag van vandaag na muziek van Frans Duits.

0: En zo is dat Henk Dissel. De zon is samen met Tim Douwsma. Het gevoel daarvoor Frans Duits.
1: Goedemorgen.
0: Morgen.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Weet niet of je een beetje een online shopper bent. Dat de pakketbezorger zowat dagelijks bij je aan de deur staat. Je inmiddels bij naam kent. En bij sommige situaties, wanneer de deur op parkeer staat, zelf even naar binnen loopt. Ik heb een pakketje voor je. Goedemorgen. Het gaat deze dagen namelijk over de TikTok Shop. Hè? We kennen de app inmiddels. Dat is niet heel nieuw meer. Het eindeloos swipen en de naam die het laatst heeft gekregen, doomscrollen. Dan kan je tegenwoordig, of binnenkort moet ik zeggen, dan kan je binnenkort namelijk ook aankopen opdoen. Terwijl je tussen je filmpjes zit te scrollen, krijg je dan min of meer een advertentie te zien, waarbij je de app niet eens hoeft te verlaten. Je direct in je winkelmandje kan stoppen en daarmee ook direct het product kan bestellen. Er zijn er heel wat experts die zeggen, jongens, dit is niet goed. Dit zal voor meer impulsaankopen gaan zorgen. En er zijn ook berichten vanuit het buitenland, waar die functie nu al in de app gebakken zit, dat het ook niet altijd even goed gaat. Het is een beetje de AliExpress, zeg maar. Maar dan in de TikTok-shop. Het is allemaal Chinees spul wat daar verkocht wordt. En nou ja, mocht je een keer wat hebben besteld op een Chinese webwinkel, dan is de mogelijkheid er dat je bijvoorbeeld wel eens een keer wat hebt besteld, maar nooit hebt gekregen. Dat is wel eens een keer gebeurd. Die verhalen hoor je steeds vaker. En ook uit het buitenland komen dat soort verhalen dus over de TikTok-shop naar boven. Wel besteld, geen pakket ontvangen. En wat nu? Denk, hé, dat is misschien wel even een mooie voor de vraag van vandaag. Want ben je dan opgelicht, ja of nee? Laten we dat eventjes in het midden houden. Maar of dat ook daadwerkelijk zo is. Want het kan ook zo zijn dat je pakketje ergens kwijt is geraakt. Ja, dan ben je niet opgelicht. Maar heb jij wel eens een keer wat besteld online, waar je daarna nooit meer wat van hebt gehoord? En wat was je kwijt? Dat is een mooie voor de vraag van vandaag. Jouw antwoord is welkom via de app van Radio NL. Zijn we benieuwd naar, want de grootste bestellingen worden gedaan online, maar het kan ook zo zijn dat je inderdaad per ongeluk in een nep-app-shop bent getrapt. Opgelicht of niet ontvangen, jouw verhaal. We zijn er benieuwd naar.

aan mijn leven. John West bij Radio NL. Het is bijna 8:30. En we zitten in de vraag van vandaag. Heb jij wel eens wat online besteld en achteraf nooit ontvangen, ja of nee? Wat heb je dan besteld en wat was je kwijt? Jouw antwoord is welkom via onze app. Nu eerst voor de deur donderdag. Normaal.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
4: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoets Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs in Surhuis ter Veen.

0: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio. Bouwcenter Concordia.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Bakkercampers. Kom naar Bakkercampers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
5: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf €1000, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op icevisser.com. IC Visser. Komt goed.
6: Zaterdag 30 mei. Holland Standfeest, Naflo. Aanvang 8 uur. Met optredens van Henk Wijngaard, Robert Pater, Evert Baptist, Ries Chalet, José Wolters, Anita Berends, Piraten Power Hour, Ricardo Kamp, Lucas Agea en Lurdy. Check graspop-festival.nl. Bezoek ook ons Piratencafé. Zaterdag 30 mei. Holland Standfeest, Naflo.
5: Score jouw gratis WK Bouwboxer. IC Visser. Komt goed.
7: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
8: Hallo, hallo. Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single. Die laatste.
9: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
8: Nee joh, tuurlijk niet.
9: Oh, gelukkig.
8: En luister hem hier bij Radio NL.
10: Die laatste had ik niet moeten nemen.
8: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
10: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik geen
11: enkel. Nog een keer.
10: Die laatste had ik niet moeten nemen.
12: Ja, prima zo.
13: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: van MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Vandaag een mooie dag. Temperaturen tussen de 20 en de 28 graden. Veel zonneschijn en droog. Morgen, dan is er dus onweer verwacht. Morgenmiddag en morgenavond code geel in het zuidoosten van het land. We beginnen morgenochtend nog wel overal lekker zonnig en droog. Dus is dat nog even lekker. Over volgende week ga ik nog niet beginnen. Ah, doe ik het toch? Het gaat volgende week veel regenen. En nu eerst andere zaken. Het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. 8 op de 10 kankerpatiënten krijgt klachten door bestraling, blijkt uit onderzoek. Vooral vermoeidheid wordt vaak genoemd. Maar ook huidproblemen of pijn komen geregeld voor. Steeds meer jonge vrouwen denken over een cosmetische ingreep, zoals een borstvergroting, heeft het Eén Vandaag Jongerenpanel uitgezocht. Een paar jaar geleden waren dat er nog 4 op de 10, nu 6. Niet iedereen doet het ook echt. En de Consumentenbond waarschuwt voor de TikTok-shop. Die webshop komt in juni in de gewone TikTok-app en de bond is bang dat door die laagdrempeligheid vooral jongeren impulsaankopen gaan doen en schulden opbouwen.
1: Nou, mocht daar nou net de vraag van vandaag over gaan. Nu eerst andere zaken. Erwin bij de ANWB, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, het wordt toch niet echt minder druk. 100 files op de A1 Hengelo-Apeldoorn doen ze hun best om het af te bouwen. Tussen Afrit Lochem en Deventer-Oost. De weg is daadwerkelijk vrij, maar de vertraging is nog wel een half uur in 5 kilometer file. A16 Breda richting Rotterdam, 15 kilometer file, een half uur vertraging bijna tussen Breda-West en Dordrecht. A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 11 kilometer file. Door werkzaamheden aan de Komt-ie-Spolderbergbrug in Zwolle.

0: Veel vertraging. Spolderbergbrug.
1: Mooi.
0: Oh. A50, Oss richting Arnhem. 12 kilometer file. Jullie zijn gezien tussen knooppunt Bankhoef en Renkum. Dan de flitsers. Even kijken hoor. Ja, de A28 Groningen-Zwolle. 177,8. A28 Zwolle-Amersfoort. 85,2. A35 Almelo-Enschede. 53,4. Ai, nee, 6.
1: Ja, ik had er wel twee goed, hè, vandaag.
0: Ja, twee, dat is waar. Ja, daar.
1: Dag, Erwin!
0: Dag!

hebben wij zometeen muziek voor je van de Bert Bernie. Mooi. Heeft ook een nieuwe uit trouwens, hè? Esperano nog wat eens, zeg maar. Laat ik je zometeen even een klein stukje van horen.

Uitslover, Samuel Welte, samen met de bankzitters. We zitten in de vraag van vandaag. Want er komt namelijk wat nieuws aan binnen de app TikTok. En dat is een TikTok-shop, eigenlijk gewoon een veredelde Chinese webshop. En wat met dat soort webshops al vaker is gebeurd, hè, want die verhalen die staan online, of heb je misschien wel zelf meegemaakt. Nou, bestel je soms wat op wat helemaal niet aankomt. En dat is niet alleen met Chinese webshops zo, want er zijn uiteraard ook genoeg phishing-websites tegenwoordig. De vraag van vandaag gaat er dan ook over pakketten die jij nooit

0: Heb jij wel eens wat besteld wat jij nooit binnen hebt gekregen? Vraagteken.
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Ja, vraag van vandaag. Appie van Janjelle uit Zuidlaren. Goedemorgen. Ik had via een site een voetbalshirt besteld voor 3 tientjes. 2 weken later nog niks binnen. Bij recensies bekijken blijkt het een nep-account te zijn. Dus ik wil even mensen even waarschuwen, want die websites die staan nog steeds online. Dat is inderdaad waar. Ik zal de bedrijven er zelf even uithalen trouwens, hoor. Heb ik het niet gedaan in elk geval. Rick uit Zaandam kan voor moederdag een kaart en een grote bos bloemen besteld voor €50. Maar nooit geleverd. Nou ja zeg, dat tikt dan. Toen ik verhaal ging halen, werd er bij hoge laag beweerd dat het wel was afgeleverd. Ja. Gert uit Schonebeek, goedemorgen voor de vraag van vandaag. Ik heb ooit een automatische kerstboom besteld. Ja, dat zullen wel die lampjes zijn, denk ik. Anders wil ik weten wat het is. 2 stuks via TikTok. €35, nooit ontvangen. Na bestelling is de webshop volledig onbereikbaar. Ja, we gaan eens even kijken of we contact kunnen leggen met Venlo. Daar woont Tony. Heeft ook eenzelfde soort verhaal gehad. En heeft het nooit gekregen.
2: Goedendag, met Tony.
0: Goedemorgen, met Lars van Radio NL.
2: Goedendag, Lars. Ja, ik had het net even gemist, sorry.
0: Ja, eventjes over producten die je wel hebt besteld, maar nooit hebt gekregen. Hoe zit het met jou?
2: Ja, ik had in 2022 een dekbedovertrek besteld. Dat moet ik nou nog krijgen.
0: Nee. Wat voor dekbed was het?
2: Een okergeel.
0: Okergeel. Ja, en je weet zeker dat je vrouw hem niet toevallig heeft gestolen en de prullenbak in gegooid heeft?
2: Nee.
0: Oh. Okay.
2: Wat ik wel zo leef.
0: Maar was dat dan zeg maar bij een website die normaal gesproken wel goed uit de verf komt? Of was het ook zo'n loesje website?
2: Ja, het was wel een betrouwbare en een echt bestaande website. Maar ja, er schijnt maar nooit aangekomen.
0: En jij bent er achteraan gegaan, neem ik aan?
2: Ja, ik heb er wel voor gebeld natuurlijk. En ze zeiden dat is onderweg, maar dat is nooit aangekomen. Ja, ik heb er daarna nooit niks meer mee gedaan bellen. Ja, kijk, €35 is toch zonde, maar ja, dat is nog te overkomen.
0: Nee, ik had het hoog opgespeeld. Man, ik was 2 jaar later was ik nog bezig geweest met bellen, elke dag. Ja, zeker.
2: Ja, maar ja, dan was hij nog duurder uitgevallen.
0: Dat is inderdaad waar. Nou, wat voor kleur dekbed heb je nu?
2: Nu heb ik een gewone grijs.
0: Gewone grijs, nou. Tony, lekker slapen vanavond.

komt wel goed, het maakt niet uit. Kido van der Graaf, juist bij Radio NL. Het is 9:10. En dat betekent sinds een tijdje dat het tijd is voor de accordeon. Want met nieuwe muziek die uitkomt, wordt er namelijk steeds minder gebruik gemaakt van de accordeon. En om liedjes die daar wel gebruik van maken te belichten, hebben wij Trekkers aan die Trekzak. En in de editie van vandaag, muziek van Nelis Leeman, Marianne.

Matthijs Leeman en zijn Marianne. Bijna 9 uur. Er komt een einde aan het ochtendprogramma van vandaag. Zometeen Tekenwouda met werk in uitvoering. Nee, sorry. Rory met werk in uitvoering. Zo. Hey. Bijna weekend. Lekker. Het is

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.

0: complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
1: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
2: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij AgriTrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga nu snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
3: 13 tot en met 16 augustus. Boerenrockfestival.

0: Aanstaande zondag, koopzondag, bij 50-50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. 8 op de 10 mensen die vanwege kanker bestraling krijgen houden daar bijkomende klachten aan over, blijkt uit onderzoek. Van die groep klaagt meer dan de helft over vermoeidheid, maar er zijn ook mensen die door bestraling huidproblemen krijgen of pijn. Een kleine groep heeft nooit last van klachten na bestraling. Steeds meer jonge vrouwen denken over een cosmetische ingreep, zoals een borstvergroting, meldt het 1Vandaag Jongerenpanel na onderzoek. 6 op de 10 overwegen nu zoiets, ongeveer een kwart zet ook door. Ook mannen denken na over veranderingen aan hun uiterlijk, van hen maakt 1 op de 10 er werk van. Het speciale programma om jongeren buiten de zware criminaliteit te houden werkt niet, zeggen experts na onderzoek van het programma Zembla. De 100 miljoen die jaarlijks worden besteed aan voorlichting, games en theater zijn weggegooid geld, oordelen ze. Van de meeste projecten is het effect totaal onduidelijk. De TikTok-shop komt in juni naar Nederland en de Consumentenbond is kritisch. Omdat gebruikers TikTok niet uithoeven om dingen te kopen, is het vooral link voor jongeren. Die zouden sneller impulsaankopen doen en zo in de schulden terecht kunnen komen. Verschillende merken starten meteen met het verkopen van hun spullen via TikTok. En dan het weer van Weer Online. Zonnige periode, maar ook wat wolkenvelden. Er staat weinig wind. Het wordt gemiddeld 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Voor grond, weg en waterbouw. Deboerdrachten.nl. Met alleen sterke merken. Deboerdrachten.nl.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
2: Deboerdrachten.nl. Bezoek ons in Drachten.
6: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
7: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
6: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
7: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
8: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water, van een prachtig uitzicht, onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthavenbijknaap.nl.
8: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
10: Zaterdag 30 mei,
11: Holland Standfeest, Naflo.
10: Aanvang 8 uur,
11: met optredens van Henk Wijngaard, Robert Pater, Evert Baptist, Ries Chalet, José Wolters, Anita Berends, Piraten Power Hour, Ricardo Kamp, Lucas Agea en Birdie. Check graspop-festival.nl. Bezoek ook ons Piratencafé. Zaterdag 30 mei, Holland Standfeest, Naflo.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
17: Ja, goedemorgen. Het is 9:05. Zometeen beginnen aan werk en uitvoering, editie donderdag. Eerst eens even kijken op de weg. Erwin, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Ja, het wordt langzaam maar zeker wat minder druk. Op de A10 is daar nog weinig van te merken. Tussen Deugendam en Knoopend de Nieuwe Meer staat daar namelijk vast over 10 kilometer. Door een ongeluk met 3 auto's is de verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag voorlopig afgesloten. Je kan beter omrijden via de Koentunnel. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Zuid 10 kilometer file. Door werkzaamheden in Zwolle een half uur vertraging. Op de A50 Os richting Arnhem een kwartier vertraging nog. Tussen Knoopend Bankhoef en Renkum 13 kilometer file. Een flitser wordt gemeld langs de A28 Zwolle-Groningen, hectometerpaal 101,0.
19: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
17: Ja, en beginnen met twee duo's vandaag. Yves Berends en Emma Heesters komen eraan na Billy Dans en Mart Hoogkamer.
19: Dit is de muziek van Radio NL.

Jansen en Emma Heesters. En alleen met jou hoor je bij Radio Barel. Ja, bijzondere samenwerking was dit eigenlijk 2 jaar geleden. Omdat ze hadden dit liedje net uitgebracht. En toen werd Emma ziek. Dus dan ja, kun je dus eigenlijk niet meer samen optreden en dit liedje groot maken. Nou is het liedje uit zichzelf wel groot geworden. En Yves heeft er veel mee opgetreden. Dus dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Maar ja, voor Emma even een mindere periode. Maar aan het einde van een tunnel is altijd weer licht. Dat is ook in het geval van Emma zo. Want gisteren kwam het nieuws naar buiten dat zij een jaar in remissie is. Dus dat zij een jaar eigenlijk bijna verlost is van de kankerklachten. Want dat was waar zij last van had natuurlijk. Dus dat is mooi nieuws voor Emma Heesters. Je hoorde haar op Radio Barel tijdens Werk en Uitvoering, editie donderdag. Lekker beginnen aan de dag met Corrie Koning zometeen. En dit is Zij Weet Het, Tino Martin. De maan staat...

Zijn hits zijn groot, zijn naam is Klein. Wesley Klein, om precies te zijn. In het hart van is weer een leuk liedje van hem. En hoorde je uiteraard bij Radio NL. Hey, het nu volgende liedje, als je er goed op gaat letten, dan kan het zomaar zijn dat je denkt, ja, het had ook een Amerikaans liedje kunnen zijn. Gewoon een beetje qua instrumenten, qua melodieën en dat soort dingen. En dat kan ook, want de mannen die dit maakten, ze komen uit België en zij waren ook ontzettend fan van Amerikaanse muziek, van die echte rockmuziek wat er een beetje uitspat en zo. Er was alleen één probleem. De zanger die kon geen Engels. Ja, dat was echt dramatisch. En nou, dat is aan de andere kant ook wel weer goed nieuws. Want daardoor zijn ze doorgegaan in het Vlaams. Zijn ze Belgische iconen geworden. En hoor je ze nu op Radio NL. Dat is ook mooi meegenomen natuurlijk. Hier zijn de Kreuners. Verlikt aan haar.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Let's go!
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Jouw nieuwe bank, compleet op maat en in jouw stofkleur, staat nog in het centrum van Borger. En die eiken eettafel ook. En in jouw kleur en formaat. En dat mooie vloerkleed, ook bij meubelboerderij Woodestic in Borger. Woodestic.nl.
5: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf €1000, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op aizevisser.com. Aizevisser. Komt goed.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Scoor jouw gratis WK Bouwboxer. AIC Visser. Komt goed.
9: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek, cross, trekken, trek, kermis en camping. Optredens van Mooi Wark, Lukke.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Jan Veneman hier en dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
2: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
1: Nee joh, tuurlijk niet.
2: Oh, gelukkig.
1: En luister hem hier bij Radio NL.
3: Die laatste had ik niet moeten nemen.
1: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
3: Het is zo lekker, ook al zie ik geen
4: enkel. Nog een keer.
3: Die laatste had ik niet moeten nemen.
2: Ja, prima zo.
5: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?
6: Buut.
5: Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

lekker vrolijk positief liedje van Marlane. Lekker in mijn vel is haar nieuwste en die hoor je bij Radio RL. Hey, als ik zeg zomerhits van vorig jaar, dus van 2025. Waar heb jij meest op gedanst, op meegezongen in de zon? Nou, daar zeg jij natuurlijk. Nog steeds goed overal. Als je deze draait, iedereen gaat meezingen. En vorig jaar, deze ging vliegen. Wekenlang op nummer 1 in de Radio RL Top 30. Elk feestje, elk festival wilde die mannen hebben van even serieus. Weet je wat Justin de Wild nu meemaakt ook, hè? Met zijn Cheerio. Nou, die mannen van even serieus hebben een nieuwe uit. Fiesta Escalade heet die. En het goede nieuws, je gaat hem zometeen horen op Radio RL. Net als een oudje van The Cats. En dit is inmiddels ook een klassieker, hè? Willem Bart.

gezellig, even serieus. Die mannen van Baila de Gasolina, ze hebben een nieuwe Fiesta Escalada over een uit de hand gelopen feestje, hoor je bij Radio RL. Wij stelden hem uiteraard aan je voor als nieuwe muziek. Dan even een heel ander uiterste. We gaan namelijk even heel ver terug in de tijd naar het jaar dat prinses Margriet trouwde met Pieter van Vollenhoven. Heb jij helder wanneer dat was? Ja, ik ook niet hoor, ik moest het ook even opzoeken. Het was het jaar 1967, dus dat is inmiddels best een tijdje geleden. En uit dat jaar dit liedje, The Cat. Sure, he's a cat. Sure.

toeval bestaat niet. Ik geloof daar niet in. Je hoorde Fons Veurink op Radio WRL met Avond voor in de Boeken. Het toeval wil dat Raymond Hermans nu ook een liedje uit heeft. Dat heet In de Boeken. En dat gaat ook weer over een avond voor in de boeken. Ja, ik zit dan te denken, zou dat dan zo zijn dat de een de ander heeft gehoord, dat hij denkt, ja, dat is eigenlijk wel een mooie kreet. Daar ga ik ook iets mee doen. Ja, van de andere kant, het kan ook zijn dat allebei die liedjes al los van elkaar 2 jaar op de plank lagen, weet je wel. En dat je dan nu dat liedje uitbrengt en dat dan iemand anders ineens ook zo

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Ja, en hier was het mooi geweest als er een liedje had gezeten. Dat is niet het geval. Nou, ik heb gelukkig nog wel wat over. En dat is deze, de Paladijns.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
5: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
6: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
7: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
8: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
7: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
9: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
5: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
6: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
10: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
11: Aanstaande zondag, koopzondag, bij 50-50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
10: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
12: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
13: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Apps voor vrouwen om hun menstruatiecyclus bij te houden gaan niet goed om met vertrouwelijke informatie. Dat zegt Bits of Freedom, dat een klacht heeft ingediend tegen de app Flow. Zeker 200.000 vrouwen gebruiken die. Flow zou veel geld verdienen door persoonlijke gegevens te verkopen aan adverteerders. Er gaat nog te veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag, vindt regeringscommissaris Mariette Hamer. Ze wil daarom een nieuwe organisatie die toezicht houdt. De instanties die dat nu doen, hebben volgens haar te weinig gerichte kennis. Hamer wil ook dat er in de wet kwaliteitseisen voor zulke onderzoeken komen. Mensen die bestraald worden voor kanker houden daar geregeld klachten aan over, zeggen experts die dat in kaart hebben gebracht. Vaak wordt geklaagd over vermoeidheid of huidproblemen. En dat kan flink ingrijpen in je dagelijks leven, zeggen de experts. Maar een klein deel blijft klachtenvrij. En Memphis Depay heeft weer eens een basisplaats gehad bij zijn club. Hij speelde 45 minuten. Oranje bondscoach Ronald Koeman had dat al gezegd. En Depay kwam de drie kwartier goed door, na maanden van blessureleed. Belangrijk, want Koeman ziet in hem de spits van Oranje op het WK. En dan het weer van Weer Online. Op wat hoge bewolking na wordt het een droge en zonnige dag. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen iets warmer met in de avond kans op een flinke bui. En dat was het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is...
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Tja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
2: Deboerdrachten.nl. Bezoek ons in Drachten.
4: Een echte krachtpatser nodig? Bij Trakrent huur je bouwmachines, tractoren en andere agrarische machines per draaiuur. Van trilplaat tot graafmachine. Trakrent.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Heb je trek?

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
1: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier.

0: Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
3: Goedemorgen, je luistert Radio RL en wij gaan naar Erwin bij de ANWB. Erwin, hoe druk is het nog?
4: Nou, niet zo heel druk, maar er staan wel wat files. Het is heel druk op de A27 Breda richting Utrecht. Want het staat stil tussen Knoopend Gorkum en Lexmond over 8 kilometer file. Door een ongeluk met 3 auto's is de linkerrijstrook voorlopig dicht. En dat geeft 3 kwartier vertraging. Kan beter via de A2 rijden. Op de A15 Rotterdam-Gorkum nog door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum. 7 kilometer file. En door werkzaamheden aan de brug in Zwolle. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle een kwartier vertraging tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Dan nog een flitser, A12, Utrecht-Arnhem, hectometerpaal 81,3.
3: Dankjewel, Erwin.
4: Joep.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Rory Jonkerga! Ja, goedemorgen. De beste muziek voor tijdens je werkdag. De 3J's, Tol Hansen en Django Wagner.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

Dit liedje is er eigenlijk precies op het juiste moment. Dit klinkt een beetje zomers, een beetje tropisch en dan zo'n zonnig weekje. Helemaal goed. Het is de ex-Hollandse nieuwe van de 3J's Losvast op Radio Barel. Ja, als je aan het werk bent, hopelijk doe je dat lekker in de zon dan. Werk en uitvoering is bij je met Justin de Wild zometeen. En nu...

Sir Brady. Sir Brady. Big City.

dagelijkse wapenfeit van de havenzangers. Het is nooit goed, hoor je bij Radio Mareel. Ik vind het wel leuk aan die havenzangers. Wij hebben ze dit jaar al 2 keer mogen verwelkomen bij Radio Mareel met interviews en dergelijke. Ze zijn de laatste keer hier in de studio geweest bij Teken in dit programma, Werk en Uitvoering. Hessel heeft ze ook al een keer gesproken tijdens het grootste feest tussen de bergen in Tirol. Maar deze mannen die zitten ook echt vol met verhalen. Die kun je gewoon, daar gooi je een kwartje in en dan gaan ze gewoon een uur vertellen over van alles en nog wat. En is dat natuurlijk van Willem, de vader, de oudste telg van de twee, is dat wel te verwachten. Want die gaat natuurlijk jaren en jaren al mee. Is, zoals dat heet, door de wol geverfd. Dus die zit vol verhalen. Maar Wesley, zeg maar de jongere telg, die heeft dat ook. Die kan ook blijven vertellen. Dus het zit daar in de familie en ze hebben echt leuke verhalen. En leuke liedjes ook. De havenzangers, je hoort ze bij Radio Mareel. Daarvoor Justin de Wild en Cheerio uit je stereo. Het was de nummer 1 uit de Radio Mareel top 30. En ja, ik gok dat hij dat nog wel een paar weken gaat blijven, toch? Zou mooi zijn natuurlijk. Zeg, zometeen doen wij de 3:30. 3 verzoekjes op een rij. En een van die drie plekken kan van jou zijn. Wat wil je horen voor tijdens de werkzaamheden? Laat het weten in de app van Radio Mareel. Eerst de koning der piraten. Even naar Griekenland met Jannes. Ik wil

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
4: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
3: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
4: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
5: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar.

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
3: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
4: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf 1000 euro, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op aizvisser.com. AIZ Visser. Komt goed.
7: 13 tot en met 16 augustus. Boeren!

0: score jouw gratis WK-bouwboxer. AIC Visser. Komt goed.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Hallo, hallo. Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single. Die laatste.
5: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
4: Nee joh, tuurlijk niet.
5: Oh, gelukkig.
4: En luister hem hier bij Radio NL.
6: Die laatste had ik niet moeten nemen.
4: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
6: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik geen
7: nog een keer.
6: Die laatste had ik niet moeten nemen.
4: Ja, prima zo.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus...
8: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
0: Dit is Radio NL.
9: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan. De 3 na 10:30.
10: Ja, hartelijk dank voor het doorsturen van de verzoekjes. Dat kan nog steeds, hè. De Radio NL-app is je vriend in deze. Gewoon even sturen. En wie weet ga ik dan zo meteen jouw liedje draaien. In ieder geval een hele mooie komt eraan voor Wilfred uit Zwartsluis. Die wil heel graag horen René Karst met Samen Zeilen. Nou, die ga ik zo meteen draaien. Eerst even een andere René. Het is René XXL vandaag. Die is voor Sven uit Antwerpen. Die vraagt het dan weer aan voor Sandra, zijn vrouw. En dan gaat het om René Leblanc.
0: De 3 na 10:30. Nummer 1.

0: zo'n mooi liedje. René Karst, Karst en Company. Ik hoop dan maar dat waar die ook gebleven is, dat die dan af en toe gewoon nog eens naar beneden kan kijken en mee kan krijgen hoeveel wij nog steeds genieten van zijn muziek. René Karst hoorde je op Radio Warel.
1: De 3 na 10:30.
0: Inderdaad, Wilfred uit Zwartsluis, die wilde hem horen. Dus bij deze gedraaid. Komt een hele leuke binnen. Ja, ik ben wel geneigd om deze even te draaien. Een stukje Brabants trots is dit wel. Hij is aangevraagd door Adrie uit Geldermalsen. Die wil hem horen eigenlijk voor alle luisteraars van Radio Warel. Maar in het bijzonder voor Jarik. En hij komt met Pipo in de Kliko.
1: De

0: uit dat er geen Pipo in zit, zou ik zeggen. Adrie uit Geldermalsen, die wilde deze graag horen. De WC Experience en Pipo in de Kliko. Tot besluit van de 3:30 op Radio Wadel. Zometeen de Hollandse nieuwe Sieneke komt eraan. En ook Rob van Daal ga je horen. Eerst gezellig meezingen met Frank van Etten. Huisje op wielen.
1: Als ik de

0: brengt nog steeds regelmatig nieuwe muziek uit. Dan komt hij daar ook graag over vertellen hier in de studio. Dus hij is dit jaar alweer een paar keer te gast geweest. Maar dit is er zo eentje. Hiervan hoop ik dat je gewoon lekker hebt staan meezingen op de steiger of in de vrachtwagen, waar je dan ook maar bent. Hopelijk ergens in de zon. Ik ga leven, hoor je bij Radio Marel. En dat meezingen kan ook met deze. Hier is René Schuurmans.
1: Het weekend.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenbiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed!
2: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
6: Zunnen te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
5: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
7: Truckbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Truckbandendeal.nl.
8: Zaterdag 30 mei,
9: Holland Standfeest, Naflo.
8: Aanvang 8 uur,
9: met optredens van Henk Wijngaard, Robert Pater, Evert Baptist, Richelet, José Wolters, Anita Berends, Piraten Power Hour, Ricardo Kamp, Lucas Egea en Murdy. Check graspop-festival.nl. Bezoek ook ons Piratencafé. Zaterdag 30 mei, Holland Standfeest, Naflo.
10: Aanstaande zondag, koopzondag, bij 50-50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. In Nuenen zijn bij een verkeerscontrole in een gehuurde vrachtwagen ongeveer 300 flessen lachgas gevonden, meldt Omroep Brabant. Omdat lachgas verboden is en de flessen ook nog eens verkeerd werden vervoerd, kan de bestuurder een forse boete verwachten. De lachgasflessen zijn naar een veilige plek gebracht. Waakhond ACM legt het bedrijf achter ticketveiling.nl een boete op van 270.000 euro. Gebruikers konden bieden op bijvoorbeeld uitjes, maar deden dat niet altijd tegen mensen, maar tegen een bot. Die dreef de prijs onder andere via verschillende nepnamen stiekem op. Ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Het onderzoek naar al dan niet seksueel grensoverschrijdend gedrag moet beter, vindt regeringscommissaris Hamer. Het ontbreekt aan kennis en toetsing, zegt ze. Daarom wil ze dat de nieuwe organisatie het onderzoek op zich neemt volgens wettelijk geformuleerde kwaliteitseisen. Een dodelijke brand in een school in Kenia. Zeker 16 mensen zijn omgekomen, vooral kinderen. Er zijn zo'n 70 gewonden, meldt het Rode Kruis in Kenia. De brand brak uit in een slaapzaal van de kostschool. 2 jaar geleden kwamen nog 21 jongens om bij een soortgelijke brand. En dan het weer van Weer Online. Op wat hoge bewolking na wordt het een droge en zonnige dag. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen iets warmer met in de avond kans op een flinke bui. En dat was het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friesestraatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Voor de kweker, deboerdrachten.nl met alleen sterke merken. Deboerdrachten.nl.
3: Wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat.
2: Deboerdrachten.nl. Bezoek ons in Drachten.
4: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl. Met AE.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
5: Een hele goede morgen, werk in de uitvoering voor de donderdagochtend. En we gaan nog even een rondje naar Erwin bij de ANWB. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Er staan inderdaad nog files. Dus op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles. 4 kilometer file vanaf 7 naar een kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam, 5 minuten vertraging bij Rotterdam-Feyenoord. De weg is vrij.
5: Okay.
6: En dan de flitser. En dan de flitser, de A6 Muiden-Lelystad bij hectometerpaal 61,4.
5: Dankjewel Erwin, tot de volgende.
6: Yo, hoi.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Rory Jonker,
5: nou, had ik net al de nummer 1 uit de top 30. Doen we nu even de nummer 2 uit de Radio NL Top 30. Chris Cross Amsterdam en Jan Smit.
7: Dit is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.

Wesley Bronckhorst. En als ik het toch allemaal geweten had, gaat er dit jaar de dubbele cijfers in. Want is namelijk 10 jaar oud. Uit 2016 komt hij. En je hoorde hem op Radio RL. Daarvoor de nummer 2 uit de Radio RL Top 30. Jan Smit, Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam. En zij is van mij bij Radio NL. Het is werk en uitvoering met John de Bever zometeen. En we hebben ook nog een verjaardag te vieren straks ergens. Ook een mooi jubileum. Henk Wijngaard had een mooie. Maar er is nog iemand anders die vandaag jarig is en ook iets moois te vieren heeft. Wie het is,

Daar is hij, dat liedje waar ik het daar straks ook al even over had. Er zijn er meerdere die gaan over een avond voor in de boeken. Fons Veurink heb je natuurlijk. En ook deze in de boeken. En dat is de nieuwe van Raymond Hermans. Hij was zojuist te horen bij Radio Warel. Ja, het is 28 mei vandaag, donderdag. Langzaam maar zeker richting het weekend. Een mooie zonnige dag is het ook vandaag. En ja, heel wat verjaardagen. Ik zie onder andere een berichtje voorbij komen van Peter uit Wiegen in de Radio Warel app. Die wil heel graag zijn collega even feliciteren. Zijn collega heet Daan en is vandaag 24 jaar geworden. Nou, bij deze van harte gefeliciteerd, Daan. En dan is er ook nog, dat kwam ook uit de Radio Adel app, werd ik daarop attent gemaakt. Onder andere door Sharon uit Panneken, of Sharon, en Daan uit Haarlem ook. Die hebben het allemaal over dezelfde man die vandaag jarig is. Jacques Herp wordt 80 vandaag. Ja, we hebben het allemaal over Henk Wijngaard. Die heeft natuurlijk ook zijn jubileum te vieren. Wordt ook nog 80. Volgende maand gaat dat gebeuren. Dat hebben we natuurlijk al een beetje uitgebreid gevierd. Maar Jacques Herp die heeft ook een dubbel jubileum. Want die is dit jaar ook nog eens 30 jaar getrouwd. Dus die gaat wat dat betreft eigenlijk gewoon Henk Wijngaard een beetje achterna. Die mogen we dan ook zeker niet vergeten. Nou, brengen wij bij deze even van harte de felicitaties over aan Jacques Herp. Hopelijk een mooie dag vandaag en nog vele jaren. En ja, misschien ook een mooie gelegenheid om dan even een liedje te gaan draaien van Jacques Herp. Daar zijn natuurlijk heel veel van. Ook vrij recent nog zijn er allerlei liedjes van hem uitgekomen. Maar ja, zeg je Jacques Herp, dan kom je eigenlijk gewoon uit bij deze ook, hè? Manuela.

0: Manuela. Manuela.
1: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
3: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
2: Bouwcenter Concordia.
1: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
2: Bouwcenter Concordia.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs in Surhuis Terveen.
4: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
7: Dit is niet normaal meer.
8: Aanstaande zondag, koopzondag bij 50/50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.

0: bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus...
7: Aldi. Vakantiegeld? Check. Deals? Check. De iBoothunt is live. Mis het niet. Alleen via iBoot.com of via onze app.
8: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
9: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: altijd aan. MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Een heerlijke dag vandaag. Het is zonnig en warm, maximaal 27 graden. Morgen wordt het zelfs heel warm met tropische temperaturen. Later neemt dan vooral in het zuidoosten wel de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. In het weekend is het minder warm, maar dan blijft het regionaal nog wel zomers. Dus dat is wel lekker. Oké, we zaten lekker in de verjaardagen. Jacques Herp is jarig vandaag, 80 wordt hij. Daarom net even zijn manuela op de radio. Maar er is nog een andere verjaardag. Ik ben daar een beetje aan voorbij gegaan. Maar ik krijg nu uit de meerdere hoeken in de Radio Adel App. Onder andere van Renate uit Vaassen en Tony uit Venlo. Die zeggen allemaal, ja, Jaman is ook jarig vandaag. Nou, moet ik ook even...

0: lekker zomer. Mor amor, por favor. Je hoorde Vincent op Radio Marel. Hey, misschien werk je het wel bij jou in de stad of in het dorp dat de bruine kroeg een beetje aan het verdwijnen is. Er zijn er steeds minder in Nederland. En dat is jammer, want het is eigenlijk wel echt een Nederlands begrip. Hè? Gewoon lekker een beetje aan die bar hangen, drankje erbij. Misschien ergens een klein happie en gewoon de avond volmaken. Ja, dat kan natuurlijk in elke kroeg, maar de bruine kroeg is toch wel iets bijzonders. Nu is er eentje genaamd Tante Jetje. Die moet ook de deuren sluiten en dat was een kroeg waar Dries Roelvink dan heel graag kwam. En hij heeft daar een eerbetoon over gemaakt. Een mooi liedje en dat hoor je nu op Radio RL. Dit is Tante Jetje.
1: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

Jeff Geikenarnaert ten Zoutelanden op Radio Adel. Origineel van dit liedje is Duits, hè? Dat is Frankfurt Oder. Ik zit eigenlijk te denken, misschien moeten ze gewoon weer een keer een Duitse versie van Zoutelanden uitbrengen. Want er zijn natuurlijk elke zomer heel veel Duitsers die lekker naar Zeeland komen. En terecht, want daar is het gezellig ook natuurlijk. En lekker zonnig. Maar dan is het cirkeltje weer rond. Als je dan Zoutelanden, jawohl, een beetje een Duitse versie van maakt, dan komt dat allemaal weer goed, dacht ik zo. Nou ja, Zoutelanden van Bluff hoor je op Radio Adel, terwijl Michel uit Harlingen lekker aan het schoonmaken is vandaag thuis. En Els uit Oosterwijk die zegt: hey Rory, ik heb speciaal een thuiswerkdagje ingelast om lekker in de tuin te kunnen gaan zitten en daar te werken vandaag. En ondertussen gezellig Radio Adel aan. Hey, dat is mooi natuurlijk. Ja, profiteer er nog even van, hè, nu het nog kan. 27 graden op de thermometers. En wij draaien zonnige muziek op Radio Adel. Wolter Groes is hier, zo ben ik altijd geweest.

0: Ja, deze man heeft heel wat knikkende knieën bezorgd. Hij heeft namelijk meegedaan als verleider in Temptation Island. En het is wel grappig, want normaal gesproken, als mensen dan meedoen aan zijn tv-programma, dan gaan ze daarna, hè, om dan toch een beetje carrière te maken, gaan ze dan foto's van zichzelf maken en die op internet verkopen. Deze Jari, die dacht, ik ga het anders doen. Ik ga de muziek in, ik ga zingen. En dat doet hij eigenlijk gewoon heel goed. Mooie liedjes die hij maakt, leuke dingen, waaronder deze ook. Vlam in de pan van Jari Hellegers, hoorde je bij Radio RL. Nou, 11:58, dat betekent zometeen weer tijd voor Hessel. En op volle kracht, verzoekjes zijn weer welkom via de Radio RL app. Zo richting de donderdagmiddag. Ik wens je veel plezier bij Hessel. En dit is nog Henk Bernaar. Hou me nog één keertje vast.
1: Ik weet dat men zo vaak vergeet om te leven. Je raakt alles kwijt, onzekerheid.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
5: Hé,
4: waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Koop de Walt-gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
6: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
7: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
6: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
7: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
8: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus en ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages?

0: naar debestetuinhuizen.nl.
1: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
2: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
3: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Tikketik, de iBoot Hunt tikt door. A-merken voor de laagste prijzen. Nu of nooit. Alleen via iBoot.com of via onze app.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
0: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De politie heeft een groot netwerk van computers en slimme apparaten offline gehaald. Die werden gebruikt voor cyberaanvallen. Het waren er 17 miljoen. Vooral van mensen die geen idee hadden dat hun apparatuur werd ingezet door criminelen. Die stuurden onder meer computers, tablets en smartphones op afstand aan. De Tweede Kamer is er woest over dat het maar niet opschiet met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen willen weten hoe het kan dat kinder- en vrouwenmishandeling nog steeds onvoldoende wordt herkend. Als voorbeeld noemen ze het meisje uit Vlaardingen en de kinderen uit Stadskanaal. Ze willen dat minister Sterk actie onderneemt. Temu heeft van Europa een boete van 200 miljoen euro gekregen. De Chinese webshop blijft maar illegale spullen verkopen, zoals onveilige opladers en babyspeeltjes met gevaarlijke kleine onderdelen. Ondanks Europese wetten doet Temu er niets tegen. Naast de boete moet het bedrijf ook laten weten hoe het de boel veiliger wil maken. De Groningse congreshal, waar al dagen asielzoekers uit Ter Apel slapen, heeft vannacht zo'n 130 mensen opgevangen. Iets minder dan vorige nacht. 10 mensen bleven achter in Ter Apel en sliepen op het gras. Zo hopen ze hun plekje te houden. De komende nachten kunnen mensen voor wie in Ter Apel geen plek is naar Warfum. En dan het weer van Weer Online. Soms bewolking, maar vooral veel zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 27. Morgen tropisch warm bij maximaal 33 graden. Later een stevige bui. En dat was het ANP-nieuws.

0: zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friesestraatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Zonnetevel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
3: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot 600 euro voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
4: Heb je

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
3: Aanstaande zondag, koopzondag, bij 50-50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
4: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
7: Hey, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen hier van een aantal partijen. Je weet het zo langzamerhand wel. De ANWB en ook Flitsmeister bemoeien zich ermee. Even twee files te melden. Op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück. Er staat 11 minuten vertraging, 4 kilometer. En voor de Duitse grens vanaf Arnhem naar Oberhausen op de A12. Daar ook vaste prikken, 18 minuten dit keer. 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan de flitsers. Op de A6 bij Lelystad is het oppassen bij 61.4. En op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam bij Weringenwerf 61.4 ook. Dat is toevallig. En op de A12 daar staan ze ook bij 39.5. Nieuwebrug aan de Rijn is dat. Van Utrecht naar Gouda. En ook bij Vlaardingen is het oppassen op de A20. Maasdijk naar Rotterdam bij 19.8. Ook in het Drentse tussen Hogeveen en Assen bij Hoge Halen, daar staan ze ook. A28 heb ik het over, onder 62.2. Dan naar boven in Friesland op de A31 bij Marsum tussen Leeuwarden en Harlingen bij 32.5. En ook bij Kruiningen helemaal weer onder in het land op de A58. Goes-Vlissingen schaat alle kanten op 138.2. Dan nog eentje op de A58, 149.4. En die staat er ook te staan bij Goes. Nou, en dan de laatste, die vinden we bij Roermond. We hebben het hele land gehad, echt naar Venlo. A73 bij hectometerpaal 20.2. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Hessel Bijkstra!
7: Ja, we gaan eens even apart beginnen. Ik dacht met een liedje van Nederlands product, Vitesse, Rosalind. Goedemiddag.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

niet voor Danny dat het zo lang duurt dat het een hit gaat worden. Want de Autopaleis heeft al 20 jaar geduurd ongeveer voordat dat echt erkend werd. Maar ja, dat is een knoeter of een knoeper van een hit geworden. Smoelschuif. En het leuke detail is dat hij ook af en toe zo'n ding weggeeft. Ik heb er ook eentje mogen ontvangen. En dan moet je denken aan een heel klein mini mondharmonicaatje die echt werkt. Staat zijn naam in gegraveerd, Danny Panadero. Dus ik ben er trots op. Hij ligt bij mij in de trofeeënkast. Smoelschuif dus. Nou, bijzonder goedemiddag. We gaan het weer doen natuurlijk. Vragen om verzoekplaten, want het is nog steeds mooi weer buiten. En ik weet niet wat je aan het doen bent of wat je graag wilt horen op de radio. Maar dit is je kans, want bij ons is het laagdrempelig eigenlijk. Hè? Als je een leuke reden hebt en je hebt iets te melden of zo, doe dat dan gewoon. Laat het niet. Dat kun je ook doen in de app, rechtstreeks in verbinding met de DJ. Die af en toe ook nog terugtypt tussen de bedrijven door. En bellen kan natuurlijk ook. En dat kun je doen op 088 0200 088 0200 100.

0: Hij komt thuis in zijn kroeg. Gino Graus, hoe zat? En hier een verzoekje van de kassadame van het zwembad in Pijzen. Hoe vind je dat? Annette heet ze. Dan gaat ze kassa draaien. En ze wil graag een liedje aanvragen van Bouke, haar grote idool, en René Vroeger.
1: You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait. I wanted to explain.

Geweldig, de man laat alles horen. En dat heet natuurlijk, dat is natuurlijk My Boy, hè, van Elvis Presley. Nu heet het Mijn Zoon. Ja, trouwens, die Bouke Scholten, die kan ook van alles, die man. Want als je nou vrijdag naar het programma kijkt bij RTL, Stars on Stage, dan zie je Bouke van een hele andere kant. Daar is hij zich aan het profileren als musicalster. En die Albert Verlinde, die daar verstand van heeft, ja, die kruipt hem steeds in de kont eigenlijk. Dus wie weet zien we hem straks nog in een musical spelen. En dat doet hij een goed boek zeggen. Ja, de danspasjes moest even wennen, maar dat zullen we vrijdag zien, want dan komt hij daar op beeld als John Travolta, volgens mij, als ik de voorstukjes mag geloven. Nou goed, houd in de gaten, Bouke die alles kan en mooi verhaal. Nog een mooi verhaal, Johan de Koning. We horen jaren niks van hem, tenminste ik niet. En nu iedere dag. Hey, Essel staat hier vanavond, personeelsfeest van het gezelligste vakantiepark van Brabant. Daar werk ik nog steeds met een smiley. Met optredens van onder andere Danny Nicolai. Misschien leuk om hem eens even weer te draaien. En dan vooral in de formatie van Gents. Gents, hoe zeg je dat ook alweer? Gents, Gents, Gents. Nou, de nieuwe toppers waren dat, zeg maar. Wie staat er ook alweer in? Nicolai natuurlijk, maar ook Danny Vroger volgens mij. En wie was er meer? Wesley Klein? Wesley Klein, meende ik. Maar dat gaan we horen, want kijk. Oh, dit is wel gaaf, ja. Ik moet eerlijk zeggen, joh, je hebt wel muzieksmaak, hè? Jij weet die pareltjes wel tot houden, hè? Ja, lang geleden dat deze inderdaad gedraaid is. Dans en zing, Gents. Hey.

0: bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken. Lijmen, monteren, afkitten of isoleren. Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Jouw nieuwe bank, compleet op maat en in jouw stofkleur, staat nog in het centrum van Borger. En die eiken eettafel ook. En in jouw kleur en formaat. En dat mooie vloerkleed, ook bij meubelboerderij Woodestic in Borger. Woodestic.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
5: Een echte krachtpatser nodig? Bij Trakrent huur je bouwmachines, tractoren en andere agrarische machines per draaiuur. Van trilplaat tot graafmachine. Trakrent.nl.
6: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
7: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
8: Te groot? Bestaat niet.
9: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
8: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
10: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
11: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
10: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

Twee neven van elkaar. Koos Albers en Pierre van Dam. Met hetzelfde stemgeluid bijna. En ook hetzelfde timbre, zoals het zo mooi heet. En ja, Pierre heeft ook Ik Verscheurde Je Foto opnieuw opgenomen. En dan kunnen we die misschien morgen wel even uitdraaien. Als je die even aanvraagt morgen, dan vergeet ik het niet. Dus, maar dit was Echte Vrienden van Koos en Pierre. Hè, Koos Albers, wel te verstaan. Goed, Annemiek uit Veenendaal. Zij is ook weer aan het schrijven hier. Oh ja, zullen we luisteren weer gezellig mee hier in Veenendaal. Wil je voor onze klanten Cheerio even draaien van Justin de Wild? Hij komt hier uit de buurt. Hij komt hier af en toe ook wel een pakje brengen en zo. En hij is natuurlijk de held van Veenendaal. Want overal waar je kijkt en hoort, wordt dat liedje meegezongen. Hè, door andere gasten en zo.

op de socials. En dat is genieten voor hem. Dat is, ja, hij breekt er echt mee door, die Juste de Wild. Prachtig, toch? Mooi dat het zo kan. En ja, zo kan het verkeren. Goed, dan even kijken wat ik hier meer... Ja, ik heb hier heel veel berichten binnengekregen. Ook wat vragen teruggesteld aan mensen. Petra, mijn zus van 21. Kevin Sival uit Ammerzoden. Zomerse groeten. Ja, zomerse groeten terug. En ook Albert van Bentum is jarig vandaag, staat hier. Wij vanuit de collega's van Brandwise willen hem graag feliciteren. En het berichtje komt van Esther uit Hoofddorp. Nou, Albert van Bentum, daar kan ik wel even iets over op zoeken, denk ik. Dat gaat wel lukken, dus ik doe mijn best even. Maar we gaan eerst naar Juste de Wild en cheerio!

0: liedje.
1: De dag nooit voorbij.
0: Ham, ham. Ik dacht dat het dam was, maar het is ham. Ham, ham. Ja. Anne Jansen. Die was zo druk, hè, die liep bij Telstar gewoon als de voordeur zeg maar een beetje was opgepoetst. Die was van glas, liep die zo tegen de glas omhoog. Zo druk was hij. Dat heb ik wel eens gehoord uit Betrouwbare Bronnen. Dat doet natuurlijk zeer. Hè, dus sindsdien zit er een Radio NL sticker op, hoop ik. Hè, bij Telstar zijn schuifbui of glazen deur. Goed, even wat verzoekjes. Jessica uit Zevenaar reageert al een tijdje. Ben ik al een tijdje mee aan het appen. Want zij wil graag voor haar vader normaal horen met oerend hart. En ik vraag dan heel even gewoon tussendoor van wat is dan de link met oerend hart aan je vader? Nou, mijn vader is vanaf het begin een echte heuker. Het huis hangt vol met normaal en zijn dag is weer helemaal goed als hij normaal voorbij wordt komen. Nou, dus dat gaan we doen. We gaan speciaal voor Jessica vader. Ik weet niet eens hoe die heet. Jessica, hoe heet die man? Typ het even als je wilt. Jessica zit in Zevenaar. Ik wacht wel even. Rustig aan. Kan ik wel even vertellen dat Jan Jelle uit Zuidlaren de LP van Henk binnen heeft. Henk Wijngaard, die kon je in pre-order bestellen. En dat is natuurlijk een super ding om te hebben. Die mag je niet missen. Maar ze zijn er nog. Gewoon in de webshop even naar radionl.fm. En dan kun je kijken hoe dat eruit ziet en wat erop staat. Dus superleuk. Nou, kijken of ik al een bericht binnen heb van haar. Even kijken hoor. Er komen meer berichten weer hier. Hallo. Druk, druk. Oh, mijn vader heette Arjan. Nou, Arjan, daar ga je, man. Met normaal. Start de motor maar even. Ja, daar gaan we.
2: Hey. Ik zeg oeh.
0: Wat?
2: Oeh.
0: Ja.
2: Ik zeg ah.
0: Nee, je zei oeh.
2: Ah.
0: Oeh.
2: Ik zeg oeh.
0: Ja.
2: Oeh.
0: Ah.
2: Oeh.
0: Nee,

denk ik, gooi deze er even in. Hè? Derja Haier is iemand uit Velerveen. En Derja wil graag een verzoekje aanvragen. Want het komende weekend... excuses. Komende weekend is het Twents Truck Treffen in Geesteren. En of ik even toepasselijk liedje wil draaien voor al die bezoekers en alle trucksfeesten in Nederland. En dan Truckers Verstijn van Lorenzo. Dat Menneke wat, een heel mooi liedje heeft gemaakt. Luister maar eens. Ik weet niet of je hem al had gehoord, maar als je dan even de clip bekijkt, dus even inlogt op radionl.fm of gewoon even de app download, kun je de clip zien. En dan zie je misschien wel een bekende lopen. Ik ben benieuwd of jij hem herkent. Kijk maar even. Lorenzo en Truckers Verstijn.

0: Begin op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
4: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
2: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
5: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
6: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
7: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water, van een prachtig uitzicht, onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthavenbijknaap.nl.
8: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient.

0: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Het stadhuis van Den Haag is een tijdje ontruimd geweest. Er was een verdachte situatie, maar de politie heeft nog niet gezegd wat er precies aan de hand was. Na een tijdje werd een man in zijn onderbroek en geblinddoek naar buiten gebracht. Volgens een getuige had hij daarvoor een rugzak bij zich. Zorgminister Sterk herkent zich niet in de kritiek van de Kamer dat ze niks doet aan de aanpak van huiselijk geweld. We komen geen steek verder, zeggen de partijen. Volgens Sterk zijn er veel dingen gaande, maar duurt een cultuurverandering binnen instanties lang. Het is een ontzettend complex probleem, zegt ze. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet zomaar worden doorzocht. Ook niet als ze daar zelf toestemming voor geven. Volgens de inspectie kan een asielzoeker zich gedwongen voelen om zijn telefoon af te geven voor onderzoek, uit angst om misschien niet te worden toegelaten. De verzameling van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is onderzocht en een klein deel is, zoals dat heet, onrechtmatig verkregen. Het gaat bijvoorbeeld om wapens en een schild uit voormalig Nederlands-Indië. De spullen werden vaak meegenomen naar militaire acties. Er zijn ook spullen uit Suriname en de Caribische eilanden. En dan het weer van Weer Online. Soms wat bewolking, maar vooral veel zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 27. Morgen tropisch warm bij maximaal 33 graden. Later valt er een stevige bui. Tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Voor de hovenier, deboerdrachten.nl. Met alleen sterke merken. Deboerdrachten.nl.
3: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunissen Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Walwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
2: Deboerdrachten.nl. Bezoek ons in Drachten.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl.
6: Aanstaande zondag, koopzondag, bij 50-50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
4: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijk direct.com.
10: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
11: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeersellende, zeg maar. Wat files op de A1 tussen de Lut en de Duitse grens, 10 minuten. Door de oorzaak ongeval op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht, 24 minuten. Daarop passen. En op de A28 Amersfoort, Utrecht tussen Soesterberg en Utrecht Science Park. Daar een ongeval gebeurt, 12 minuten, 5 kilometer file. En dan nog eentje bij het Vonderen. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Ook een ongeval. 13 minuten, 3 kilometer. Nou, en dan de flitsers. Die heb ik ook voor je in beeld gekregen van Flitsmeister. Op de A9 bij Uitgeest. Daar staan ze bij 60.1. En op de A12 bij Babberich. 148.1. En de A16 Rotterdam-Dordrecht. Daar ook 21.9. En bij Vlaardingen op de A20 ook. Maasdijk naar Rotterdam bij 20.2. Op de A22 Velsen-Beverwijk bij Velsen-Zuid 9.0. En bij Houten is men ook actief. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem 69.6. Dan de A28 Zwolle naar Amersfoort bij Hulshorst. Daar staan ze bij 61.0. En op de A28 Zwolle-Meppel. Daar vind je ze bij 101.3. Nog meer ellende rondom Zwolle op de A28 bij Rauwveen. Tussen Zwolle en Meppel bij 105.5. En nog eentje op de A28 bij Staphorst 111.1. En je wilt niet geloven, nog eentje op de A28. Hogeveen-Assen bij Hoge Halen 162.2. Dus kalm aan op de A28. Nou, dan nog even naar Friesland bij Marsum tussen Leeuwarden en Harlingen. Daar op de A31, 32.5. En de laatste die vinden we bij Kruiningen. Dat is helemaal aan het zuiden natuurlijk op de A58. Goes naar Vlissingen bij 138.2. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Ja, ik moet even voor Jasper. Jasper, hoe heet hij ook alweer? Koerselman. Een liedje draaien van Jannes. Kom eraan.
10: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Ja, en Jasper is gebouwbeheerder in de zorg. 50 locaties. En hij is een lookalike van Jannes. Ik heb een foto als bewijs gekregen. En inderdaad, hij lijkt op Witte Jannes. Geweldig.

0: Sieneke. Mooi. Ik krijg hier een bericht binnen van Meindert Bollemaat uit Diffelen. En hij triggert me, want hij zegt... Hoi, je raadt nooit wat ik net gedaan heb. Ik heb een bijenzwerm geschept. Ben voor mijn hobby imker. Dus we gaan even naar buiten met de microfoon. Dan hoor je de geluiden ook. En als het goed is, hoor ik... Ja, heb ik Meindert aan de telefoon. Meindert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je hebt, je hebt geschept een bijenzwerm. Hoe werkt dat? Hoe gaat dat?
1: Nou, voor mijn hobby ben ik imker.
0: Ja.
1: En in een bijenkast heb je dan. En vervolgens in het voorjaar, met name begin april, begint er al een klein beetje. Dit jaar tenminste, normaal begint het half mei.
0: Ja.
1: Beginnen de volkeren, net als mensen, zich te vermeerderen, maar dan op andere tijdstippen, met vaste tijdstippen. En dan zet het volk koninginnencellen af. En dan, gaan ze de koninginnencellen bouwen.
0: Ja.
1: En dan vervolgens krijg je dan dat er twee kapiteins op één schip gaan.
0: Nu gaat het zijn. Wacht.
1: Ja.
0: Twee koninginnen op één kast?
1: Nee, dat gaat niet samen. Dus wat gaat er dan gebeuren als een nieuwe koningin geboren wordt?
0: Ja.
1: Dan gaat die oude koningin die gaat kwaken. Dat kun je zeggen, ja, heel bijzonder, maar dat kun je echt op YouTube horen, want daar zijn van die filmpjes voor.
0: Kwaken?
1: Ja, je hebt een kwaken, echt kwaken.
0: Ja.
1: En de jonge koningin die gaat tuteren.
0: Tuteren?
1: Ja.
0: Oh,
1: en je hebt. Je kunt nakijken op YouTube.
0: Ja, maar hoe?
1: Toets voorin, tuters en kwakers, bijen.
0: Maar ik kan
1: zeker die filmpjes zijn er.
0: Ik kan me voorstellen dat er honderden bijen zijn. Hoe kun je dan zien wie is?
1: Nou, dat weten ze dus niet. De oude koningin verlaat de kast. Dus als die oude koningin gaat kwaken, gaat een deel van de kast, van het volk, er zitten ongeveer 60.000 bijen in een kast.
0: 60.000, ja.
1: Die zitten in de kast. En vervolgens gaat de helft van de kast gaat naar de boven naar de honingkamer. Die zet zich vol met honing.
0: Ja.
1: Nemen onder de vleugels nemen ze stuifmeel mee. Voor 3 dagen kunnen ze zichzelf dan meer redden. En de wasklieren wat ze hebben, die gaan ze ook op dit moment vol gooien met was.
0: Ja.
1: En vervolgens gaat de oude koningin gaat eruit. Ja, het zit dan een iets ander verhaal bij achter met verkennis, maar dat zak je besparen. Ja, dan ben je de hele middag aan het
0: doen. Ja, nee, dat moet ik niet. Oké.
1: En vervolgens gaan ze ergens hangen. En als je die dood ziet, dan kunnen ze, als ze gaan naar, ze kunnen zelf ook redden, dan gaan ze naar een holle boom. Of ze gaan naar een plekje waar een spouw of iets te kussen zoeken, waar ze naartoe kunnen gaan. Maar als je als imker zijn dat dan ziet en die krijgt een melding, dan ga je naartoe en dan schep je ze. En dan stop je ze in de kast en heb je een bijenvolk erbij.
0: Ja. Nou, ik hoor het wel, het is een heel gedoe voor een potje honing, toch?
1: Ja, en zal ik je een leuke grap vertellen?
0: Nou.
1: Ik lust
0: helemaal
1: geen honing.
0: Je lust geen honing. Hey, nee, zal ik jou een grap vertellen? Je vraagt hier om Honey Honey van ABBA.
1: Ja.
0: Maar ik heb een... die kan ik natuurlijk niet draaien, want we zijn Radio NL. Maar ik heb wel een hele andere leuke voor je gevonden, Meindert Bollemaat.
1: Nou.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ben benieuwd.
0: Daar komt ie.
1: Ik wel, kom maar op.
0: Kom. Hoor eens.
2: Er was een land, ik weet niet waar.
0: Ken je hem nog?
1: Maar
0: ja, daar ben je. Ja,
1: Willy.
0: Hey, bedankt hè.
1: Hey, dankjewel voor het belletje.

Jacqueline uit Nieuwlanden, die wil graag voor haarzelf, want het leven valt best mee. Ik geniet heerlijk van de zon en naast mij een klein bordje. Oh nee, een klein badje, sorry. Ik moet de bril opzetten. Een heerlijk boek. Waar gaat dat boek over, Jacqueline? Laat even weten, wat lees je daar? En Radio NL op de achtergrond, zo op mijn vrijdag. Het is ook knap wat die vrouwen kunnen, hè? Luisteren naar radio en boeken lezen tegelijk. Ik zou dat niet kunnen, maar goed. Het leven valt best mee, dat is een liedje van Belinda Kinaar. En kwam het door de rum of door zijn bruine lijf of geur, weet ik het wat erin zit. Het apartste is dat Arnold Kuik, en die is gewoon, dat is gewoon een hetero kerel, zeg maar. Die heeft het liedje geschreven, dus dat maakt het wel heel bijzonder. Maar voor Belinda dus, hè. Het leven valt best mee op Radio NL alleen.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
4: Wij zijn Radio NL en bij ons hoor je...
5: Ze heeft een Maserati, huis op Bali. De liefde draait niet om geld, maar ik klaag niet.
4: Wij zijn altijd aan.
6: Radio NL.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
7: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
8: Te groot? Bestaat niet.
9: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
8: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Truckbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Truckbandendeal.nl.
10: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
11: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
10: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker. Info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
12: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
13: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
14: Lekker zoet.
13: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
15: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
17: Dit is niet normaal meer.
18: Hey, ik kan niet werken vandaag.
19: Hoezo?
18: Sorry, het is WK.
20: Geef je over aan je oranje koorts en score nu een Teval Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99.
21: Mediamarkt.
22: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
23: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
24: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden.

0: Metaalhandel Groningen. Radio
1: NL. Weerbericht. Ja, daarvoor moeten we even de afsluitdijk over. Daar zit onze grote vriend Jan Visser. En als het goed is, heb ik hem live. Jan, goedemiddag.
2: Hessel, goedemiddag.
1: Ja, dit werkt altijd geweldig, hè? Jan, ja, het is, hoe is het eigenlijk met het weer?
2: Ja, zonnig en zonnig. Gisteren hadden we nog hier en daar wat wolkenvelden. Vooral in het noordwesten bleef het wat langer bewolkt. Maar vandaag is dat niet aan de orde. Er zit wel wat sluierbewolking, maar dat is zo dun. Daar prikt de zon doorheen. Dus kortom, het is overal zonnig, stralend eigenlijk best wel. En de temperaturen zijn in het Waddengebied zo rond de 17 tot 18 graden. Lauwersoog iets lager vanwege de aanlandige wind. Maar hoe verder naar het zuiden, hoe hoger de temperatuur. Schiphol 21, De Bilt 22 graden. En in het zuiden van het land inmiddels al 24, 25. En in Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen, bijna 26 graden. Dus de temperaturen zijn weer aan het oplopen. En het wordt maximaal in het zuiden 26 tot 28 graden vanmiddag. Dus best weer voluit zomers. Midden van het land 24 tot 25 graden. En op de Wadden maximaal zo rond de 19 tot 20 graden. En de wind is zwak tot matig uit oostelijke richtingen. Vanavond blijft het zonnig. De komende nacht zien we geleidelijk iets meer vocht de atmosfeer binnenkomen. Lucht wordt ook warmer, broeieriger. Maar het blijft op een enkel buitje in het noordwesten aan nog wel droog. Morgen ook in de ochtend in het noordwesten een buienkans, elders droog. Periode met zon. Maar morgenmiddag en morgenavond ontstaan er regen- en onweersbuien. De accent ligt later op de middag vooral in het zuidoosten van het land en in het oosten. Daar kunnen de buien wat zwaarder uitpakken met hagel en ook windstoot.
1: Hoop je
2: mogelijk 70 km per uur.
1: Nee joh.
2: En het is morgen overigens bijzonder warm. Het wordt op de Wadden zo'n 24 graden, 23, 24. Maar in het zuiden zijn zelfs temperaturen tot 32 graden mogelijk.
1: Zo.
2: Dus het is weer, en voor het gevoel wat drukkend warm ook. Zaterdag misschien in het zuiden nog een onweersbui, elders droog, iets afnemende warmte. En dan zondag, dan zien we toch een verandering optreden. De kans op neerslag is nog niet al te groot. Blijft niet overal de hele dag droog, dat niet. Maar het begint langzamerhand te veranderen. En volgende week dan zien we lage drukgebieden die de Noordzee en de Britse eilanden bereiken. En dat gaan wij ook merken. De regenkansen stijgen en de temperatuur zakt naar zo'n 19 tot 20 graden.
1: Oké, okay. Nou Jan. Ja, door die temperatuurverschillen krijg je dat onweer gebeuren natuurlijk.
2: Ja, het is vooral verschillende luchtsoorten die op een gegeven moment met elkaar in conflict komen.
1: Ja.
2: En dan krijg je dus die onweersbuien. Ja.
1: Je kunt niet zien waar dat is, of wel?
2: Het zuidoosten en oosten van het land, wat ik net zei. Daar ligt het accent.
1: Ja. Nou, dan,
2: maar het kan ook elders later zijn, hoor. Dat het kan best zijn dat morgenavond of zo in Groningen een forse onweersbui ontstaat.
1: Ja. Nou, we gaan het meemaken. Dankjewel voor je expertise, Jan. En dan nog even de weerspreuk voor vandaag.
2: Kruipen de padden uit hun hol, dan schieten de luchten vol en krijgen regen op je bol.
1: Ja, dat is een mooi verhaal.
2: Ja.
1: En tot morgen dan maar weer.
2: Ja, tot morgen.
1: Yo, hoi, hoi, hoi, hoi.
2: Hoi.
1: Marianne Burggraaf uit Haarlem wil graag vanaf de camping even een liedje aanvragen. En als het kan, die van André van Duin. Deze.
3: Oh.

0: die clip te kijken. En ik dacht gelijk van ja, dat zal zijn handelsmerk wel zijn. Hij heeft net zo'n bril op als Lee Towers.
1: Damien van Os.
0: Ja, ja. En dat leuke liedje van een diamanten ring. Die hem ook steeds verder brengt, hè. Goed, nostalgie af en toe even tussendoor. Ik had hier een bericht gekregen van Julius Meijer uit Alkmaar. En hij vertelt een mooi verhaal over de molen. De 150 jaar oude watermolen in nabij Schorrel. Hij zegt, we malen hier water omhoog. Een mooi oude ambacht om te doen. En we draaien met 4 volle zeilen vandaag. De wind is goed om dat te doen. Bart is hier al 50 jaar molenaar. Een uniek jubileum. En hij is fan van de Selveras. Dus of ik even wil kijken of dat gaat lukken. De groeten komen van Julius en Bart. Die daar hun hele leven aan wijden zo'n beetje. Aan die molen daar in Schorrel. Prachtig. Doe nog even een foto als je wilt, Julius. Dan krijgen we er nog even een beter beeld bij hier. En de Selveras, goed nieuws. Ik heb ze gevonden. Ze hebben een liedje gemaakt over die postkoets. Maar ook over die 2 reebruine ogen. En daar gaat het jullie om, begrijp ik. Dus we gaan even terug in de tijd hier op Radio NL. Met een stukje Radio NL Nostalgie.

0: jij is hier. Aha. Ja, het is ook een beetje bedoeld voor de jarige Ineke Bolsenbroek. Vandaag jarig en ik hou van jouw mop staat hier bij Aldus Leo uit Lunteren. Dus maak er een mooie dag van. Goed, Gonny Wijnen uit Leidschendam, die heeft een liedje in haar hoofd, tenminste wat flarden van een liedje, van een tekst die al een paar dagen in haar hoofd zit. En dan heeft ze het over Bastiaan Ragas. Je weet wel, die musicalster. Met het liedje Daar zie ik Nederland. Dus de flarden die ze bespreken hebben, dat gaat over een hond. Hondje eigenlijk, die zeg maar uitgelaten wordt. En die hond trekt Bas dan de kroeg in. Ja, mooi verhaal. Hè? Amahula. Maar zo is het, zo wordt het wel bezongen. En als je me niet gelooft, ja, dan moet je maar eens even luisteren naar dit. En die mooie stem van die Bas. Hè, die Bas Ragas heeft een hele mooie, diepe, warme stem. Waar hij hele mooie liedjes mee kan zingen. Luister maar.
1: Het is woensdagavond. Ik lig op de bank. En mijn hond vraagt. Hey Bas, ga je mee? Door wind en door regen.

0: gaan. Nou, Nappie, kom op dan. Nappie, kom naar mee. Nee, niet doen. Nee, niet snuffelen. Kom.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
2: meer. Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie. Dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op luiuitvaart.nl.
6: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Nederland krijgt de eerste dosis van een medicijn tegen het Hantavirus. Het gaat om een experimenteel middel dat mag worden gebruikt voor onderzoek. De EU gaat proberen nog meer doses te krijgen, zodat we klaar zijn voor nieuwe besmettingen. Het middel komt uit Japan. De politie in Den Haag heeft een inwoner van die stad aangehouden die op het stadhuis had geroepen dat hij een bom bij zich had. Daarop werd het gebouw ontruimd en het gebied eromheen afgezet. Onderhandelaars gingen met de man in gesprek. Hij is bij de politie bekend als iemand met onbegrepen gedrag. Bij een steekincident in de buurt van een AZC in Groningen is iemand gewond geraakt. Hoe het slachtoffer eraan toe is en waarom er is gestoken, weet de politie niet. De hulpdiensten waren er snel bij. Kort na de steekpartij is een verdachte aangehouden. Koningin Maxima is dankbaar voor het onderzoek naar de herkomst van objecten in de koninklijke verzamelingen. Een klein deel is onrechtmatig verkregen, bijvoorbeeld tijdens militaire acties in voormalig Nederlands-Indië. Maxima zegt dat transparantie belangrijk is voor een open gesprek met de landen van herkomst. En dan het weer van Weer Online. Zonnig met wat sluierwolken en 20 tot 27 graden. Vanavond is het nog lang warm en morgen gaat de temperatuur naar maximaal 33 graden. In de avond kans op een fikse bui. Tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Voor grond, weg en waterbouw. Deboerdrachten.nl. Met alleen sterke merken. Deboerdrachten.nl.
3: 123 Solarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op de zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123 Solarscreen.nl.
2: Deboerdrachten.nl. Bezoek ons in Drachten.
4: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
8: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
10: Vakantie!
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
12: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Er staan 3 files te melden op de A1 tussen Hengelo en Oosterbruk. Er staat voor Oldenzaal tussen Oldenzaal en de grens 15 minuten vertraging, 5 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens 13 minuten. En op de A27 tussen Utrecht en Breda voor de Merwedebrug daar ook 19 minuten vertraging. Dus daar even oppassen, vooral op de achterkant, zeg ik altijd maar. Dan de flitsers. Op de A1 word je in de gaten gehouden bij Amersfoort. Dus Amersfoort en Eemnes bij 40.2. Bij Uggelen, daar staan ze ook weer tussen Apeldoorn en Barneveld. 77.9 langs de A1. En nog meer op de A1 bij Borne, Hengelo, Deventer 157.8. Ook de A4 is van de partij van ter hoogte van Den Haag. Tussen Leiden en Den Haag, 45.4. En ook is er nieuw bijgekomen op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij Uitgeest, 60.1. Dan de A10, de Koentunnel naar A10 Noord, de rondweg daar van Amsterdam, 2.0. En ook de weg naar Tiel, of tenminste bij Tiel, tussen Ochten en Deil, langs de A15 staan ze bij 131.1. Nog meer rondom Zwolle, de 28 is wat ingeperkt, zijn er nu nog maar 2. Is bij Hulshorst, 61.0. En ook bij 101.4. Nou, en dan in Friesland nog eentje op de A31 bij 32.5 bij Marsum. Tussen Leeuwarden en Harlingen is dat. En die ene bij Kruiningen staat er ook nog steeds in Zeeland op de 58. Goes, Vlissingen, 138.2. En tot zover de verkeersinformatie. Hola die.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Goedemiddag, we doen het natuurlijk op verzoek hier. En leuke verzoekjes komen er binnen, dat kan ik je melden. En voor je klaarstaan, Rijn Mercia, jouw ogen.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

Frank van Etten en niet bang voor de duivel. En ook niet voor zijn broer. En dat woord, ja, dat klinkt wat gek, maar het woord hoer kun je heel mooi zingen natuurlijk. Hè? Ga

opgetraven. Wij, schrijft ze, Jill, Anne Fleur en Brett, we zitten lekker in de tuin in het zonnetje. En Anne Fleur is een beetje ziekig, dus we willen haar graag verrassen met haar lievelingsnummer. Jammer dan van Stef Eckel. Alvast een fijn weekend en vanavond ga ik tijdens het busrijden ook luisteren naar Radio NL. Nou, daarover gesproken, die bus, die komt er zo aan van... Rustig, jongens. Die bus, die ga ik zo meteen draaien van Albert van Bentham. Want die is jarig vandaag. En er is er nog eentje jarig vandaag, een belangrijk iemand. En ik ga eens even proberen contact te leggen met hem of haar. Dus houd even de peiling. Het

Dus even dankzij Erik. Erik Hopman. Dat we even deze draaien van Duo NL. En goed om te lezen dat het steeds beter gaat met Chris. Chris, William en versterkte daar. Een verzoekje vanuit Sigrid. Sigrid, waar ben je? Wat een tekst hier allemaal. Heel veel berichten, je kan het nooit allemaal nakomen, zeg maar. Bedankt voor jullie verzoekjes. Sigrid komt uit Dedemsvaart. Hoja, zo zou je misschien nog even Canyon kunnen draaien als ik maar bij jou ben. Dat is namelijk een prachtig nummer. Daar word ik altijd vrolijk van. Ja, en dat is mooi. En dat is Canyon. Die hebben natuurlijk ook dat andere liedje gemaakt, hè? Mooi Volendam. En deze is in 1983 gemaakt, lees ik hier. En hij stond in de top 40 op de 24ste plaats. Nou, ik had hem wel wat hoger verwacht eigenlijk. Wat veel mensen niet weten is dat het lied een Nederlandse versie is van L'Italiano van Toto Cutugno. Het zal zo zijn, joh. Maar Dick Platt en B. Sid hebben het, er een romantisch levenslied van gemaakt. Maar zoals ik al vaker zeg, hè, muziek en vele vaders. Dus in Italië kennen ze dit ook, maar dan met een andere tekst. Nou, geniet er maar even van, want dit is Canyon. En ik ben even op zoek naar een verhaal van Eternity. Zal die echt zo heten? Heet je echt zo? Eternity. Anthony de Rijk.

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
6: Een echte krachtpatser nodig? Bij Trakrent huur je bouwmachines, tractoren en andere agrarische machines per draaiuur. Van trilplaat tot graafmachine. Trakrent.nl.
7: Te groot bestaat niet.
8: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
7: Grootpakket.nl. Groot gemak.

0: thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Tikketik, de iBoot Hunt tikt door. A-merken voor de laagste prijzen. Nu of nooit, alleen via iBoot.com of via onze app.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel.

0: videoclip bekijkt, dan zie je wat voor doms hij doet. Hij zit in de Peter Gillis auto in een tunnel. En dan steekt hij zijn kop boven uit het dakraampje. En dan wordt hij geflitst. En dan, dan komen ze een bekeuring halen. €426 kost dat. Kun je allemaal zien in de clip. Je zult jou vragen, wat zoek je nou, Hessel? Nou, ik ben even op zoek. Ik weet niet of het werkt. Het is wel spannend, want dit komt uit 2023. Dit telefoonnummer wat ik heb. Maar ik ga het toch proberen. Ik weet niet of het lukt, maar als het lukt zou het fantastisch zijn. Ik denk wel dat hij een beetje van de oude stempel is en dat hij zijn telefoonnummer gewoon wel behoudt. Dus de kans zit erin dat het gaat lukken. Maar ik ga gewoon proberen. Ik heb het nummer dus al heel lang in mijn telefoon staan. Geen idee. Spannend. Wel gebeuren eigenlijk, anders ben ik bang dat het niet gaat lukken.
1: Goedendag, dit is de voicemail van...
0: Ja, dat is jammer. Hoe moet ik er nou mee aan? Nou, ik ben eigenlijk van plan Jacques Herp te bellen, want die is 80 jaar geworden vandaag. Die is geboren in 1946, 28 mei. 80 jaar is hij geworden, dat is een respectabele leeftijd. Ik weet niet of het nummer klopt. Zal ik nog één keer proberen? Misschien zit hij te luisteren en denkt van ja, de Belastingdienst belt me of zo. Weet ik het één keer kijken of het lukt. Nee, lukt niet. Nee, lukt niet. Hey, weet je wat? Ik draai even een liedje. Ik ga dan één keer proberen contact met hem te leggen. En dan moeten we even weten hoe het met hem gaat. Wat hij op zijn verjaardag heeft gekregen en zo.

Dan win ik 10 miljoen. Hartstikke idee. Helaas. Ik krijg van alle kanten hulp met het telefoonnummer. Het is hetzelfde nummer dat ik ook heb van Dini, zijn vrouw van Jacques. Maar ik krijg geen gehoor helaas. Dus het gaat niet lukken. Maar ik ga wel zijn liedje draaien. Want ik zou hem zo graag willen vragen van... hoe gaat het, Jacques, met je, Jacques Herp? Ben je nog steeds in snelle auto's aan het racen? Spring je nog steeds uit vliegtuigen? En dans je nog steeds als Michael Jackson? Dat waren mijn vragen geweest, maar helaas, ik krijg geen contact. Dat is jammer. Maar we wensen hem wel een hele fijne verjaardag. En natuurlijk nog vele jaren erbij voor iedereen rondom Jacques Herp. En ja, 80 jaar, jongens. Hij heeft alleen geen vrachtwagen, dat is jammer.

is iets anders dan Manuela, inderdaad. Of de Toreador. Maar hij is wel 80 jaar geworden. Jack Herp, gefeliciteerd. Met je verjaardag. Nog vele jaren erbij. Een bericht vanuit Dongen. Koen. Die, is, ja, die staat met de drummer van Ramkop. Ramkop? Ja, Ramkop. Staat hier een muur te voegen. Dat schrijft hij. En hij vraagt of ik een liedje wil draaien. Vakkenvullers van Ramkop. Maar ja, dat heb ik niet. Dat gaat niet lukken, helaas. Dus als alternatief mag ik inzetten dan Suipen in Spanje van Better Steigerpipe. Nou, dat is goed. Ga ik doen. Ik wil jullie bedanken. En zometeen natuurlijk veel plezier met de grootste idioot van de Nederlandse radio. Dat is Stefan Leur met zijn gezeur. En hij laat waarschijnlijk Django Wagner, hem kennende, weer een apart liedje zingen. Dus ik ben benieuwd wat het nu weer gaat doen. Ik spreek je morgen weer. En dan...

0: was jij?
1: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op uiluitvaart.nl.
3: Ja, dat is een tafel van NordXL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordXL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water, van een prachtig uitzicht, onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
4: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
9: Dit is niet normaal meer.
10: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
11: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de waterkant.
10: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
11: Op het mooie Ameland.
10: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.

0: Aanstaande zondag, koopzondag, bij 50-50 Tolbert van 12 tot 5. Want dat past iedereen.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. De acties in het openbaar vervoer gaan door, nu de bonden er niet zijn uitgekomen met het kabinet. Er waren gesprekken op het Catshuis over de sociale zekerheid, maar die zijn afgebroken. De bezuinigingen blijven boven de markt hangen, zei FNV-voorman Spekman. En daarom gaat het OV plat op 24 juni in de ochtendspits. Het OM heeft een taakstraf geëist tegen een PVV'er die voor de provincie Noord-Holland werkt. Hij zou dik een jaar geleden met opzet tegen een demonstrant zijn aangereden en hij ging er daarna vandoor. Het OM vindt dat hij gestraft moet worden voor gevaarlijk rijgedrag en wil ook zijn rijbewijs een jaar afpakken. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel slapen vannacht voor het eerst in het Groningse dorp Warfum. En dat doen ze op betere bedden dan in de noodopvang die de afgelopen dagen werd gebruikt. Die waren te hard en te smal, die bedden. En daarom gaat het Rode Kruis comfortabelere bedden neerzetten met een gordijntje. Rotterdam is een proef begonnen met geluidscamera's om onnodige herrie in het verkeer aan te pakken. Er zijn veel klachten over, onder meer hardoptrekkende auto's en knalpijpen. Mensen die worden gepakt krijgen een waarschuwing en nog geen boete. Met de geluidscamera's heeft Rotterdam een primeur. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig, 22 tot 27 graden. Morgen zeer warm, 30 tot 33. En de zon schijnt dan en er zijn ook wolkenvelden morgen, maar later wel kans op een fikse bui. Tot zover het ANP-nieuws.

0: Spotfans.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
6: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
4: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
8: Proostop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
9: Stoppen met roken, doe je met Proostop.
8: Kijk op proostop.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Let op de klok. De iBoot Hunt loopt. A-merken voor recordprijzen. Op is op. Alleen via iBoot.com of via onze app.
14: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
15: Een paar minuten over drie geworden. Dit zijn de problemen op de weg. Twee files. De A12 Arnhem richting Oberhausen. 9 minuten. En dat is tussen Zevenaar en de Duitse grens. Dan nog een file op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. 17 minuten, 6 kilometer. En dat is tussen Venray Noord en Boksmeer. Snelheidscontroles. De A2 Maastricht richting Eindhoven. 236,1. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. 58,2. En de A28 Zwolle richting Groningen. 101,0.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Stefan Meer!
15: Ja, nou, goedemiddag. We gaan eens even lekker onlogisch en rustig beginnen met Saskia en Serge. Een pilsje.
16: Hey. Dit is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.

0: bestel. Yeah!
1: Nou, nog steeds temperaturen boven de 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden, man.
2: Yummy, yummy.
3: Ik hoef geen dure spullen. Ik hoef geen klokkie om mijn pols. Geef mij maar een oude golf.

Dit was een liedje voor zijn Thierry O-plaat. En de man geniet inmiddels van heel veel aandacht. En hij geniet natuurlijk van zijn eigen liedje nog steeds. Inmiddels al meer dan 120.000 euro verdient aan het liedje. Eén liedje, één hit. Mooi, mooi.

0: gaan we eens even weer een slinger aan het rad geven. Nou ja, we. Ik zit helemaal alleen hier. Ga het alleen doen. Leuk.
1: Hallo, Harry Slinger hier. Geef er eens een slinger aan dat ding.
0: Stefan?
2: Ja. Stefan.
0: Zit hier.
2: Dus. Geef een slinger aan het rad.
0: Geef een slinger aan het rad. Altijd paniek dat ik er niet zit. Dan komt er een keer dag, dan zit ik er niet. Dan blijft het stil. Maar goed, een slinger aan het rad. Je weet inmiddels hoe het werkt en hoor je dit voor de eerste keer. Dit is het moment dat je even het programma kan verzieken. Of juist even een beetje opleuken. Dat mag. Ik bedoel, heb je een klote dag en je denkt, nou, ik ga het klotense liedje aanvragen wat er is. Dat is prima, joh. En meestal pakt het allemaal wel goed uit. Maar doe het even zo creatief mogelijk en denk even goed na. Want het rad komt zo meteen, stel je voor, op verzin een plaatje over buiten. Nou, dan kun je liedjes over gras doen. Maar als het dan een grasliedje is, denk er even na dat ook heel Nederland het liedje ook wel leuk gaat vinden. Niet alleen maar iets opzoeken op YouTube met het woordje gras. Dat je denkt, oh, dan heb ik wat. Dan heb ik wat ingestuurd. Nee, maar het moet ook leuk zijn. Het moet ook een beetje draagbaar zijn. Want ja, we zijn wel natuurlijk een radiostation. We willen leuke deuntjes op de radio hebben. Maar goed, zorg ervoor. Maar je mag ook even clearen. Dat mag ook. Dat vind ik geen probleem. Ik ga een slinger geven aan de rand. Daar komt ie. 36 vakjes. En daar gaat hij. Let's go. Wacht. Mooi. Hoor hem ook draaien, hè? Niet normaal. Kijk eens, vakje 4 is het geworden.
3: Luister, we worden allemaal wel eens boos. Zelfs Danny de Munk.
4: Krijg toch allemaal de kleren.
3: Weet jij, gewoon uit je hoofd, een liedje dat gaat over je ergeren, vloeken, boos zijn, dwars, rottig of extreem pissig zijn. Maar wel even een soort van netjes, want er luisteren ook kinderen mee.
0: Ja, nee, precies. Dat is wel even de voorwaarde. Ik schrok al, want ik heb het zelf bedacht hoor natuurlijk dit allemaal. Maar Match staat niet zo lekker met zo'n dag als vandaag. Maar oké, een liedje over boos zijn, rottig, of een liedje waarin alles misgaat en dat iedereen, de zanger of het verhaal wat er gezongen wordt door een bandje, dat het gewoon niet best is. Het begint kloten en het eindigt misschien wel met een vrolijke noot. Of gewoon een liedje, Arman had er een paar natuurlijk, die overal tegenaan loopt te schoppen. De poli, bijvoorbeeld normaal zou ik kunnen doen. Politiek is mij geen bliksemweert. Dat soort dingen. Nou, laat het even van je horen. Doe het in de app. Gewoon even intoetsen of inspreken. En als je het helemaal op de heup hebt vandaag, dan bel je gewoon even naar het gratis nummer. Welk radiostation heeft nog een gratis nummer? Wij. 088-0200-100.
3: Luister. We worden allemaal wel eens boos. Zelfs Danny de Munk.
4: Krijg toch allemaal de kleren.
3: Weet jij, gewoon uit je hoofd, een liedje dat gaat over je ergeren, vloeken, boos zijn, dwars, rottig of extreem pissig zijn. Maar wel even een soort van netjes, want er luisteren ook kinderen mee.

Ja, de zanger met een geniale naam, Rob Rietbroek. Kon dat ook zo lekker af, hè? Man, man, man. Zouden ze op Q-Music ook moeten doen. Dames en heren, hier is de nieuwe van Rob Rietbroek. Mooi zo. Zeg, zometeen het uitslag van het

0: hele dag al blij, blij, blij liedjes. Leuk, leuk, leuk. Alleen dat gaat veranderen, want ik gaf net een slinger aan het rad. En hier kwamen we op terecht.
1: Luister, we worden allemaal wel eens boos. Zelfs Danny de Munk.
2: Krijg toch allemaal de kleren.
1: Weet jij, gewoon uit je hoofd, een liedje dat gaat over je ergeren, vloeken, boos zijn, dwars, rottig of extreem pissig zijn? Maar wel even een soort van netjes, want er luisteren ook kinderen mee.
0: Ja, had iets korter gekund. Hè? Die dame die dat voor me inspreekt, gewoon bedenk even een negatief liedje wat positief uitpakt. Klaar. Rob uit Doetinchem, normaal, het is klote hier. Past in principe gewoon goed. Alles neem ik mee. Ik beslis het ter plekke wel even, TPI. Dave uit Geldermalsen, Boa van de Suskus, Nicole Nijverdal, René de Haan, Vuile Huigelaar. Oh, dat is ook zo'n autoliedje. Als je in de auto zit en je zit alleen, die ga je ook echt meezingen. Die verwacht je ook gewoon bij ons. Wordt ook regelmatig gedraaid. Vuile Huigelaar. En eigenlijk zeg je niks raars. Want iedereen weet wel dat het super negatief is, maar toch. Oké. Jelle uit Almere, die wil Robert Long horen met de beschaafde tango. Als kind vond ik dat geweldig, maar kan eigenlijk niet meer op de radio. Zegt hij zelf gelukkig. Nee, dat is een hele grove plaat. Ik ken hem ook wel. Ja, dat weet ik niet. Ik als radiomaker ga het sowieso niet instarten. Ik ken de plaat, super. Maar die moet je maar even op Spotify luisteren. Willy uit Milhezen, Bloed, Zweet en Tranen. Tijn uit Uissel, Muiden, Zeven Brieven van Arne Jansen. Wiegel Pol uit Zwolle, Je Loog Tegen Mij van Bent. Bent? Bente? Bent. Oké, dat moet ik even uitzoeken. Diana Uithoren, scheid aan regels. Pieter uit Slootdorp, Kinderen voor Kinderen op een onbewoond eiland. Sander Geels uit Zutphen, Mooi Wark en Het Lief Liedje. Oh, dat is ook zo'n grove dingetje inderdaad. Het Lieve Liedje. Angela, die zegt, kom van het dak af. Dat is een boos liedje. Ik waarschuw je niet meer in hoofdletters. Ja, vind ik ook heel mooi verzonnen. Henk en Nederhorst en Berg. Dirk Schelen, zo boos. Dan is het, had ik zelf ook gestuurd, als ik aan de goede kant van de radio zou zitten. John, normaal met het GVD, het geheime nummerliedje. Nou, die hebben we aangepast een tijdje geleden. Naar een lief liedje, dus dat is ook raar om dat dan te draaien. Dus, dan hebben we Wilfried Steeman uit Geervliet. En die wil graag het liedje. Hij weet zelf niet wat hij bedoelt. Het is Erik Dikheb, volgens mij, met Gila Magota. Gast, ik weet precies wat je bedoelt. Zullen we die gewoon doen? Dat is wel zo'n liedje. Misschien wel ook dat oh ja gevoel van. Oh, jeetje man, dan is er toch nog één radiostation in Nederland die dat liedje gaat draaien. En is het Erik Dikheb? Ik heb geen idee. Zal eens kijken hoe die erin staat. Ik moet even kijken of we hem hebben. Wilfried, even wachten. Kijken of we. Wilfried Steeman, wat doe je mij wel aan? Gila Magota ook. Gila. Ja, ik weet wat je bedoelt. Dat is een hele lange titel. Wacht even. Oh. Even kijken. Die is van Storm, is het. Storm. Gila Magota. Nou, we gaan eens even luisteren. Storm, en waarschijnlijk is het gewoon Erik Dikheb. Nou, we gaan... Oh ja. Ja, ja.

0: Maar is het Erik Dikker? Zit hij zelf te luisteren? Ben jij dit, Erik? Ik wil het graag even weten, man. Wat een plaat ook. Boerenrock. Is het wel boerenrock?
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Jouw nieuwe bank, compleet op maat en in jouw stofkleur, staat nog in het centrum van Borger. En die eiken eettafel ook. En in jouw kleur en formaat. En dat mooie vloerkleed, ook bij meubelboerderij Woodestic in Borger. Woodestic.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Te groot bestaat niet.
8: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
7: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
10: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de waterkant.
9: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
10: Op het mooie Ameland.
9: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
11: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
12: Vakantiegeld? Check. Deals? Check. De iBoothunt is live. Mis het niet. Alleen via iBoot.com of via onze app.
13: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

lekker man. Gewoon even chill, want de afgelopen dagen hebben wij dit programma best wel heftig gedraaid. Dus ik denk, nou, vandaag doe het even rustig aan, want morgen is een vrijdag. Dan wordt het weer gekhuis. De dag dat de disjockey altijd even zijn telefoon uitzet om 3 uur. En om een uurtje of s'avonds, een uurtje of 9 s'avonds zet ik hem weer aan. Ja, om gezeik van de muziekredactie te voorkomen. Ah, dat valt allemaal mee, hoor. Ik zeg het op de radio, maar dat valt allemaal reuze mee. Maar soms, zeg, sommige dingen die zie ik nooit aankomen. Peter uit Delft, als je weet waar Delft ligt. En die vraagt aan, kun je ook even de Heino's draaien met komkommertje? Pas wel even lekker bij de weer. Uit Delft. En dan Heino's komkommertje. Liedje op het randje, maar oké, ik ga niet gek ermee. Dat gaan we zo even draaien. En wat je dan ook, ja, dingen zie je soms wel aankomen. En dit had je ook wel zien aankomen. En ik eigenlijk ook. Dus ik ben even op onderzoek geweest vandaag.

geknapt. We hebben hem aan jullie getoond op 9 mei. En fantastisch, man. Dat ding, dat ziet er spikkerspan uit. De legendary Weygaard truck, de 8127 MB. En hij staat ergens veilig in een stalling. En wij weten precies wat we ermee gaan doen. Hij gaat niet naar het museum. We gaan hem niet verkopen. We gaan hem zeker gebruiken en / misbruiken voor leuke dingetjes. Maar voorlopig laten we even staan waar die staat. En we gaan er ook niet zomaar voor de gein de weg mee op. Alhoewel ik daar nog even in moet rijden. Gewoon even op het instituttentje of zo. Lijkt me gewoon gaaf. Ik heb nog niet eens een foto dat ik in die truck zit. Kun je nagaan. Dus dat moet nog even gebeuren. Er is iets aan de hand. Je voelt het waarschijnlijk aankomen. We hebben onze webshop de afgelopen weken hebben we volgeplemd met allemaal leuke dingetjes. Wat we speciaal ontwikkeld hebben. Bijvoorbeeld Tieners Tussengas stickers. We hebben een bouwplaat gemaakt voor de kids en Weygaard. Ik heb hem ook in elkaar gezet thuis. Ik heb hem zelf voor mijn raam staan thuis. Niet normaal. Leuk hoor. Ja, echt. Het boek hebben we natuurlijk. Wat is er gebeurd vanaf het begin tot het einde dat wij hem in handen kregen. Wat is er gebeurd met de 8127 MB. Het kenteken van de iconische gele truck is een officieel boek vanuit. Met een hardcover. Dus ja, die moet je gewoon ook hebben. En ook natuurlijk de LP. In samenwerking met Telstar doen we dat. Een legendarisch label Telstar in Nederland van de familie Hoes. En goed. Als je vinylplaten verzamelt en je zegt Telstar, dan weet je gewoon dat het goed is. En kijk even, ik heb hem ook in mijn handen. Je hebt hem waarschijnlijk al een keer gezien, maar als je nou kijkt op radio.nl.tv, dan zie je dan de grote LP in beeld. 50 jaar met de vlam in de pijp. En er staan de klappers staan erop. Met de vlam in de pijp. Sneeuwwitte bruisjurk. Hey Suzy. 120 varkens naar Beroet. Een bak roest op 18 wielen. Ik moet nog wat jaren mee. De nachtrijders. Beun de Beunhaar. Truc als een woning. Dat staat er allemaal op. En kijk, zo ziet hij van binnen eruit. Ik zal hem even op de camera laten zien. Echt een gouden plaat. Ja, geel. Geel goud is hij. Telstar. Zie je duidelijk staan. Nou is het probleem. Het begint een beetje op te raken. En kijk wat ze bij de Kruidvat doen. En op televisie. Dan hoor je heel vaak. Oh, kom snel naar de winkel, want op is op. Dat is meestal of een verkooptrucje. Maar ik liep vandaag even in het magazijn, maar het is echt bijna op. En met deze geldt, op is op. Als de stickers van Tieners Tussengas op zijn, dan zijn ze op, komen ze niet meer. Het bouwpakketje komt niet weer. Het boek raakt ook uitverkocht. Het komt ook niet weer. En de LP, dat vind ik een schrijnend verhaal. Die hebben we zoveel verkocht. Er zijn op dit ogenblik maar 156 van over. En er gaan nog wel een paar LP'tjes af voor het personeel. En voor de discjockeys. Er blijft niet veel over. Dus eigenlijk.

0: Eigenlijk wat ik wil zeggen is, het trucje wat Kruidvat ook altijd gebruikt, op is op. Maar bij ons geldt echt, is de webshop met de Henk Wijngaard spulletjes leeg, dan is het leeg en dan blijft het leeg. We gaan er niet meer bij bestellen. Dit is wat het is. Dus heb je zo'n LP besteld, heb je hem inmiddels thuis, bewaken met je leven. Het moment dat wij roepen, het is uitverkocht in onze webshop, dan is hij nergens meer verkrijgbaar. En dan verdubbelt sowieso de LP zijn waarde. Geloof mij, ik ben al jarenlang vinylverzamelaar. Die verdubbelt. Wacht je nog 2-3 jaar, dan dat ding gaat over de €200 heen. Over een paar jaar. Dus, doe er je voordeel mee.
1: Dames en heren, met bijzonder veel genoegen presenteren wij u hier Nederlands bekendste vrachtwagenchauffeur, Henk Wijngaard.
2: I see the bad moon rising. Oh, lonesome me. The bad Joe, me got to go, me oh my oh. Jambalaya, coffee, spa, feeling gumbo. Got one for the morning, two for the show. Three to get ready, now go get go. But don't you step on my

Waanzinnige plaat. Mark en Dave, een cover. En dat stukje... No! Oh, man. FaceTent of All zingen het mee. Nou, we zijn maar een raar, gek radiostationnetje. Maar we hebben ook positieve, gekke luisteraars. Want er worden dagelijks liedjes aangevraagd. Vandaag de Heino's en Komkommertje. Nou ja, wij gaan gewoon in die gekte mee. Want ja, hey, als ik het niet draai, wie draait het dan? Of wacht, wat zei ik? Als ik het niet draai, dan... Ja. Nou, precies. Ja, oké. Nou, eenmalig even op de zender dan. Komkommertje. Geniet ervan. Kan best met het lekkere weer.

Vind jij het raar? Of ligt het in de lijn van de verwachtingen dat jij weet wie het, dat de discjockey weet wie het origineel heeft gezongen? Zonder te googlen, Betsy en Joe. Ik weet het gewoon. Is dat raar? Nee, natuurlijk niet. Ik zit me net even af te vragen dat gekke liedje op de radio, Allemachtig. Wat als, je voelt hem aankomen, hè? Wat als Django? Wat als de legend hem zal zingen? Wat als...

Uiteindelijk doen we dit bijna dagelijks. Een soort pop-up dingetje. Soms vraag ik me af hoe zou het klinken als Django hem zou zingen. En ik roep altijd, die man die kan alles zingen. Maar vandaag of morgen dan gaat hij natuurlijk een keer op zijn spekmolijke bek. En dan lukt het misschien iets niet. Maar deze gast die kan alles zingen.

0: kommetje. Zou Django dat kunnen zingen? Zou
1: die dat
0: zingen?
1: Gaan we.
0: Daar gaat hij. Oh, hij gaat gewoon. Daar gaat hij. Oh,
1: one, two.
0: Wat een legend.
1: One, two.
0: Ja. Wat als Django komkommetje zou zingen?

We spelen even een pop-up item, een spelletje waarmee je echt een moddervette prijs kan verdienen. Dat doen we om 4:10. Dan gaan we weer spelen van welke BN'er is deze boer. We laten een boer horen en het is echt van het kaliber bovenste plank. Je moet denken aan Wilfred Gené, aan grote gasten. Iemand heeft een boer gelaten voor een heel mooi prijzenpakket. En de lijnen gaan zo meteen open, dus dan weet je dat.

0: MHG. Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
4: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
3: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
5: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
6: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunissen Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
7: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
8: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
9: Gritter Chalet en Staakcaravans.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Eibenstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
13: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
14: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Een deel van Zandvoort is nu veiligheidsrisicogebied na overlast in het Pinksterweekend. Er waren opstootjes en sommige strandtenthouders gingen eerder dicht omdat ze zich niet meer veilig voelden. Op het strand en in stationsgebied heeft de politie nu extra bevoegdheden om ervoor te zorgen dat het rustig blijft. Het eerste gesprek om de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel te krijgen is mislukt. De vakbonden waren op het katshuis, maar waren ook zo weer weg. En dat betekent dat de acties in het openbaar vervoer gewoon doorgaan. Over een kleine maand. Maar premier Jette houdt hoop. De deur staat altijd open, zegt hij. In het Duitse Witte, net over de grens bij Venlo, zijn apen ontsnapt uit een opvang. Die zijn niet gevaarlijk, maar er wordt toch naar ze gezocht. Eentje is inmiddels gevangen en een ander is gezien op een begraafplaats, maar die loopt nog vrij rond. Mensen moeten de politie bellen als ze een aap in bijvoorbeeld hun tuin zien. Een enorme verrassing op Roland Garros, het tennistoernooi in Parijs. De nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, ligt eruit. Hij werd uitgeschakeld door de Argentijn Francisco Cerúndolo. Het leek een makkelijke middag te worden voor Sinner, want hij stond 2 sets voor, maar werd uiteindelijk toch ingemaakt. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig bij 22 tot 27 graden. Ook vanavond nog lang warm met zon. Morgen wordt het zeer warm met maximaal 30 tot 33 graden. De zon schijnt dan en er zijn wolkenvelden. Later stijgt wel de kans op een fikse bui. Tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
6: Drukbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Drukbandendeal.nl.
7: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting.
3: Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Tikketik, de iBoot Hunt tikt door. A-merken voor de laagste prijzen. Nu of nooit. Alleen via iBoot.com of via onze app.
5: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
6: Het is 3 minuten over 4 geworden. Ik zal het nummer even geven. 0900 88 44. Dus 0900 88 44. Dat is het nummer van de politie. Want ja, je voelt hem al aankomen. Hè? Je bent een vrouw en je kijkt naar buiten. Je man ligt achter thuis. En ja, je moet even bellen. 0900 88 44. Want
7: mensen moeten de politie bellen als ze een aap in bijvoorbeeld hun tuin zien.
6: Precies. Doe hem even. Geef gewoon je man aan. Komen ze met groot materiaal aanrukken. Ja, daar ligt me. Waar is de aap? Ja, daar ligt die. Behaarde. De files van dit ogenblik. Daar komen ze. De A2 Utrecht richting 17 minuten. De A5, daar staat een file. Hoofddorp richting Amsterdam, 13 minuten. En een kwartiertje, en dat is 11 kilometer, vergis je niet, op de A12 Arnhem richting Den Haag. Snelheidscontroles, de A2 Eindhoven richting Maastricht bij 229.8. De A13 Rotterdam dan richting Den Haag bij 14.0. En de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Dat moet bij knooppunt De Poel zijn. Daar staan ze bij 152.7.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Stefan Meer! Ja, goedemiddag! We gaan zo meteen een goor spelletje spelen met mooie prijzen.
8: Dit is de muziek

0: Sineke. We spelen sinds gisteren spelen wij een pop-up spelletje.
1: Wie. Van welke BN'er is deze boer? Wie is
2: dit? Welke boer is dit? Het is vast een bekende.
3: Zeker weten, jongen.
0: Nou, het is echt een bekende. Heel Nederland kent hem of haar. Je moet het even zien te raden. En dat doe je niet van niks. Je krijgt echt een moddervet XXL-pakket van Radio NL. Daar zit alles in wat je verwacht dat erin zit. En je krijgt ook nog een vernieuwplaat erbij in van de Paladijns. Jouw liefste wensen onder het Telstar-label stop het er ook even in. En je krijgt iets unieks eigenlijk. Waar je misschien niet op zit te wachten, maar je krijgt hem toch. Er is vast wel iemand in je omgeving die daar belang bij heeft. Want er is een beleid voor dat wij dat niet mogen weggeven op de radio. En het gaat om dit ding. Ik heb namelijk, sinds dat ik hier werk, een jaartje of vijf, zit ik hier... Wat? Zit ik hier al 5 jaar? Ja. We krijgen onze eigen plopkap met Radio NL erop. Daar praten we dagelijks doorheen en die van mij is af. Die is klaar. Er komt een nieuwe vrijdag, morgen dus. En deze, ja, die mag ik dan officieel niet mee naar huis nemen. Waarom? Ja, dat is een beetje lastig uitleggen. Want ze willen niet dat die plopkappen overal gaan circuleren. Want er zijn natuurlijk heel veel DJ's met allemaal studiootjes thuis. En we willen natuurlijk niet dat iemand een plopkap van Radio NL heeft. En dat kan misbruikt worden. Maar ja, deze is af, joh. Het hangt erbij. Maar goed, ik zet even een handtekeningetje erop, mijn naam. En dat zit sowieso ook even in het prijzenpakket. Dus uniek, uniek, uniek. Dacht ik zo. Ja, moet er wel even van wassen, want ik heb er 5 jaar doorheen geluld. Hè, gezeurd. Gehegen. Alles. Gesnotterd. Alles. Alles zit er nog in. DNA van mij. Je kan mij zo klonen. Over een paar jaar. Nou ja, dat zit erin. En natuurlijk een heel vet pakket met draadloze oortjes. Alles erop en eraan. Maar ja, je moet even wat raden. We hebben het een keer met Giel Beelen gedaan. Met Jan Biggel. En nu is het editie 3. En dat is ook de laatste editie die we waarschijnlijk gaan doen. Met van wie is deze boer? Dus raad de boer van de BN'er. En het is echt, omdat dit eigenlijk de finale ook is. Is het echt, echt een A. BN'er, ik wil het bijna zeggen. En dat moet je even zien te raden. Luister goed, dit is de opgave. En gisteren deed het even via de app. Kon je even een appje sturen, maar vandaag gooien we de lijn even open. En dan doen we even 3-4 mensen live. Dus ik weet ook niet wat er gaat gebeuren. Is het antwoord goed? Is het goed? Laten we het horen. Want diegene heeft het ook even ingesproken natuurlijk. Hè? Dan weet je ook dat het echt is natuurlijk. Dat we niet zomaar even iemand uit de kantine hebben getrokken. Van hey, boer even. Dus het klopt ook echt, van voor naar achter. Maar ja, je moet het net even zien te raden. Dus van wie is de boer?
4: Dit is de boer van een BN'er.
0: Nou, ja, dat is het. Dat is het eigenlijk, daar moet je het mee doen. Kijk, Giel Beelen, hè, we weten dat hij vaak cola dronk natuurlijk tijdens een ochtendshow. En die was echt aan een boeren, nou dat ging maar door. En dit is een bescheiden boertje. Wie zou dan een bescheiden boertje hebben in Nederland? Van de televisie, misschien wel weer van de radio, misschien ook niet. Is het een zanger? Het kan ook een zangeres zijn. Nou ja, laat nu even iets van je horen. Je kan live op de radio gewoon prijzen winnen. Ik weet ook niet wie er gaat winnen. Ik heb een winnaarsmuziekje klaarstaan, dus kom maar op. Wie of wie gaat het raden? Van wie is de boer? Dit is de boer, trouwens.
4: Van een BN'er.
0: Nou, daar moet je het mee doen. 088-0200-100. En we zijn een muziekstation, dus we doen even 3 of 4 bellen live. En ja, ik hoop dat iemand het weet. Welke BN'er heeft er geboerd? Hallo, met wie spreek ik?
5: Hallo, met Petra.
0: Hey Petra, zeg het eens.
5: André Hazes, junior.
0: Oh ja, die zou daar wel voor in zijn. Ik denk als we hem bellen had hij het gedaan. Maar het is niet André Hazes. Dankjewel. Doei doeg.
5: Oké.
0: Okay. Ja, dat is wel plausibel, inderdaad.
6: Dankjewel.
0: Hallo met wie?
6: Hi, met Robert.
0: Robert, wij zoeken de boer van de BN'er. Wie heeft er geboerd?
6: Ik denk Danny de Munk.
0: Danny de... Nee, oh. Ja, die... Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. Dankjewel voor bellen. Alles bezet hier ook, niet normaal. Hallo met wie? Met wie?
7: Met Corrie.
0: Hey Corrie. Zeg het eens. Welke ben jij er?
7: Gerard Joling.
0: Gerard Joling natuurlijk. Zou het zo zijn? Nee, het is niet zo. Het is niet zo. Nee. Nou, we pakken nog even een paar lijntjes. Hallo, met wie?
8: Ja, goeiedag. Het is weer van Lucas.
0: Nou, laat eens horen. Welke boel was
8: Henk
0: het? Henk Wijngaard. Oh, nee, dat is... Nee, ook niet goed. Ook niet goed. Oh, ja, die... Die hadden we ook wel even kunnen vragen, inderdaad. Wij zoeken dus de boer...
4: Van een BN'er.
0: Ja, ja. Er zit een zuchtje vooraan. Dat, op zich zegt dat genoeg. Dat zullen we even een paar doen. Hallo, oké. De volgende. Hallo, met Stefan. Hallo, je bent in de buurt. Hallo.
9: Hallo, met
3: Dagje.
0: Ja. Oh mijn god, dat gaat helemaal mis. Hallo met Stefan.
3: Hey Stefan, Tom Bakker.
0: Hey Tom, nou, van wie was die boer? Welke BN'er?
3: Ik dacht van René van der Gijp.
0: René van der Gijp, mooi verzonnen, maar het is ook niet goed. Nee. Nou, nog even twee dan en dan gaan we weer muziek draaien. Hallo?
9: Nee. Hallo, je spreekt met Tom Baksma.
0: Hey Tom.
9: Hallo.
0: Wie heeft er geboerd?
9: Ik op de radio.
0: Je zit op de radio, live joh.
9: Hallo, hoe is het?
0: Ja goed, maar ik wil graag van je weten van wie de boer was.
9: Ja goed, maar ik denk dat de boer van Didi Makersauer.
0: Nee.
9: In zijn jongere jaren.
0: Nee. Plausibel, maar het is... Nee, helaas. Nou, de allerlaatste. Oh mijn god. Gaat het dan niet geraden worden vandaag? Hallo met wie?
10: Hallo met Chris Leeuw. Ik denk van Gerard Joling.
0: Gerard Joling, nee, is net genoemd, joh. Is niet goed. Dankjewel voor het bellen. Nee, geef niks, geef niks. Hoi. Nou, morgen gaan we weer verder, joh. Denk alvast even goed na. Van wie kan toch die boer zijn?
1: Wie? Van welke BN'er is deze boer?
2: Wie is dit? Welke boer is dit? Het is vast een bekende.
1: Zeker weten.

even naar Hogeveen. Saskia Mulder die wil graag even het liedje horen van Nielsen. Sexy als ik dans voor de kids. En ik zie inderdaad de kids even op de foto. Die staan allemaal achter thuis te wachten op een lekker liedje. Nou, dat gaan we even fixen. Dus sexy als ik dans. Maar we doen hem wel even in een hele extreme, zomerse, dansbare versie. En denk nog niet van, oh mijn god, als ik het niet doe, hè. Als ik het dan niet doe.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs in Surhuis Terveen.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ah, weer die klote muggen in huis.
3: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
4: Sunne te fel, jokason.nl, albino 60 jozen weer en rolloen.
2: Heerlijk!
3: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
5: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
6: Proostop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
7: Stoppen met roken, doe je met Proostop.
6: Kijk op proostop.nl.
5: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forel Vijver de Boshoek 2.0 in Elim.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree? Die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beense. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. 2 avonden feest.
13: Tikketik, de iBoot Hunt tikt door. A-merken voor de laagste prijzen. Nu of nooit. Alleen via iBoot.com of via onze app.
14: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: MHG.
1: Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen.
0: MHG.
1: Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8.
0: MHG.
1: Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten.
2: Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
1: Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
3: Radio NL.
4: Weerbericht.
5: 4:55. Vanavond blijft het droog en tot laat zonnig. Weinig wind en wel heel veel kleine beestjes in de lucht vanavond wordt gemeld. Morgen wordt het super warm, maar gek genoeg ook code geel in sommige delen van ons land. Dat in verband met onweer. En als het bij jou gaat onweren, dan kan het heftig zijn, maar ook weer heel snel voorbij zijn. En ook de temperaturen komen dan heel snel weer terug. Morgen wordt het max. Allemachtig. 32 graden, joh. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Dat doen we in samenwerking met het ANP. En in dit programma doen we dat in vogelvlucht. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de tentoonstelling uit, omdat er signalen zijn dat kostbare objecten niet veilig zouden zijn. De directeur wil er verder geen details over geven. Matthijs van Nieuwkerk komt terug op tv. Hij gaat bij SBS6 een programma maken over Aretha Franklin. Het wordt gemaakt in Amerika samen met zangeres Shirma Rouse. En tennissoernooi op Roland Garros is een grote naam kwijt. Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, kan na 2 rondjes al naar huis. Hij werd uitgeschakeld door een Argentijn. Het lijkt erop dat Sinner last kreeg van de hitte in Parijs.
5: Dankjewel, Robert-Jan Knook. En dit zijn de files van dit ogenblik. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch, 22 minuten. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam, 63 minuten. En dan de A27 Utrecht richting Gorkum. Daar staat 20 minuten. En dat is 18 kilometer. Snelheidscontroles, de A2 Utrecht, Amsterdam, 52,8. De A6 Lelystad richting Muiden, 62,4. De A16 Rotterdam richting Breda, 42,5. En de A58 Bergen op Zoom richting het mooie Vlissingen, 152,4. Hey!

Er wordt gespeculeerd in de app. José Brunselaar uit de Heerewaarden. Frank Lammers is de boer. Ja, daar kan ik niks op zeggen. We spelen dat als een soort van pop-up dingetje. Doen we iets na 4 uur. De ene dag 4:10, dan 4:15. Dan gooien we de lijnen even open. Of het gaat via de app. Dat hangt een beetje van de dag af. En dan moet je gewoon raden. En als je meedoet via de app, dan is het wel even verstandig dat je gewoon zegt, ik weet wie de boer is. Want nu zie ik dat jij Frank Lammers hebt ingetoetst. En stel je voor dat dat goed zou zijn, dan kies ik jou natuurlijk niet uit. Dus het moet onvoorspelbaar blijven. Dus als je mee wilt doen, dan is het live inbellen. Of als je een appje wil sturen, dan toets je gewoon in, ik weet wie de boer is. En dan hoor ik het wel live in de uitzending voor de verrassing. Dit vind ik zo lief. Teresa Blomsma uit Arnhem, die vraagt een liedje aan voor mij. En je mag hem zelf uitkiezen. Mag dat, zegt ze. Ja, dat mag, natuurlijk. Natuurlijk kan ik een liedje zelf instarten, maar dat doe ik niet. Want de plekjes die zijn beperkt. En ik ben geen radio-dj geworden om alleen maar liedjes voor mezelf te draaien. Dat zou heel raar zijn. Dan zit ik met de. Ja, wat zou als ik het wel zou doen, wat zou ik dan instarten? Dan zou ik waarschijnlijk iets doms instarten waar niemand op

0: Te wachten, want ik dat bij mij wisselt dat per dag. De ene dag dan zit ik in de hardstyle, vind ik mooi. De andere dag dan ben ik weer 90's aan het luisteren. Dan zit ik zeg maar in de Nederlandse muziek. Dan zit ik in de ouderwetse muziek te zoeken. Maar vandaag zit ik op een of andere manier is mijn hoofd de hele dag al bij instrumentaaltjes en polka's. Ik heb ik ben altijd met muziek bezig thuis. Ben ik aan het luisteren. Ik ben altijd aan het speuren naar de leuke liedjes. Niet altijd voor de radio, maar gewoon voor mijn muziekverzameling thuis. Ik vind het mooi om in mapjes te stoppen en netjes te maken. En ik moet gewoon, als ik muziek niet ken, word ik helemaal gek. Ik wil het gewoon hebben ook. In goede kwaliteit het liefst. Waar ik aan zat te denken net, en dat kan ik wel even laten horen, Teresa, even heel snel. Er is namelijk zo'n instrumentaal die begint legendarisch. Dat is deze, kijk. Dat begint met... Kijk, dat is mooi. Deze is mooi, is heel mooi. Heb ik wel eens gedraaid. Dat heet Stepping Horses. En die hoorde ik gisteravond met een biertje op achterthuis. En toen dacht ik, ja, maar er is nog zo'n liedje. Ik zoek er, joh, ik kon het niet vinden. Ik heb dat vroeger vaak gedraaid op de geheime zender. Ik dacht, welk plaatje is dat nou? Die begint hetzelfde. Maar opeens in de auto onderweg naar Radio NL toe, dacht ik, het is, ja, natuurlijk. Het is Fabrizi met Alegría. Ik zal me even laten horen, een klein stukje. Dit is zo'n waanzinnig instrumentaaltje. Dezelfde, kijk, dezelfde vibe. Och, kijk dat. Pianootje erbij. En dit zou ik dan instarten. Maar dat doe ik niet. Ik laat hem wel even horen. Dit is zo onlogisch liedje. Toch gewoon elke chill even. Frikadelletje erbij. Een mooi glasje wijn erbij. En dit is eigenlijk wat we niet doen op Radio NL. Instrumentaaltjes draaien. Maar het kan wel. Dus verder geen probleem. En dan opeens van dit wordt hij best heftig. En dan ontpopt hij zich naar een plaatje. Waar dan discjockeys overheen kunnen praten en verzoekjes kunnen afroepen. Ei, de volgende plaat is voor Jeroen van Enkel. Nou, dan weet je dat verhaal ook. Luister, kijk dan! Kijk. Mooi, hè? Heel erg mooi. En wat ik ook mooi vind, en wat ik me stel, daar verbaas ik me ook nog steeds over. Dat er nog steeds geen Nederlandse bewerking is. Tenminste, geen draaibare bewerking van... Let your love flow. Ik ben geen zanger, hè? Wat Hessel even moeten vragen. Let your love flow. Daar is wel eentje van. Maar die, ja, is een beetje... Die klinkt een beetje oud ook. En gezongen door Lisette. Niet te nadelen, maar is niet echt spot on.
1: De dagen duren, zolang de regen valt. Wel duizend uur.
0: Want nooit iemand bedacht heeft van, we moeten even Let Your Love Flow, moeten we even een goede versie van maken een keer. Maar goed. Hey, het uurtje lekker los zit er ook aan te komen. Misschien moeten we even dat deuxchevootje nog draaien.
2: Was ik een oldtimer.
0: Deze.
2: Was ik een deuxchevootje uit de 70's.
0: Oh, en ik wachtel.

0: MHG. Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op uitvaart.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Heb je

0: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
1: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
0: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
1: Op het mooie Ameland.
0: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
2: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Slecht nieuws voor mensen die zich verheugden op een tentoonstelling over zilveren topstukken in het Fries Museum in Leeuwarden. Die wordt een paar maanden uitgesteld, omdat er signalen zijn dat het zilver niet veilig is. Leeuwarden is mogelijk extra voorzichtig vanwege de kunstroof in het Drents Museum in Assen. Groot nieuws in Medialand. Matthijs van Nieuwkerk komt na 4 jaar terug op tv. Hij gaat binnenkort naar Amerika om samen met zangeres Sherma Rouse een programma te maken over Aretha Franklin. Maar ook hun eigen levens komen aan bod. Het programma wordt uitgezonden op SBS6. Raisa Blommestein van Ongehoord Nederland heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen dan ze eerder van de rechter kreeg. Ze moet een taakstraf doen van 20 uur in plaats van het dubbele. Blommestein gebruikte op X het N-woord. Ze reageerde op een vechtpartij waarin ze gekleurde mensen aanwees als zondebok. Tennisser Jannik Sinner is uitgeschakeld op Roland Garros. Hij vloog er in de tweede ronde uit. Maar Sinner verloor misschien ook wel van de weersomstandigheden. Hij stond 2-0 voor, maar kakte op een gegeven moment in door de hitte. Het is 31 graden in Parijs. En op de beschutte baan waarschijnlijk nog warmer. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig met wat sluierwolken en zomers warm, ook vanavond nog. En morgen is het nog warmer, dan kan het wel 33 graden worden. Later wel kans op een fikse bui. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Spotgoedkoop.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
5: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campus in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampus.nl. Met AE.
6: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Oranje fans opgelet.

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Zullen we?
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Let op de klok. De iBoot Hunt loopt. A-merken voor recordprijzen. Op is op. Alleen via iBoot.com of via onze app.
3: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
4: Het is 5:03 geworden. Dit is de drukte op de wegen. Dit zijn de files. De A2 Amsterdam richting Utrecht, 14 minuten. Diezelfde A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Zaltbommel, een half uurtje. De langste van Nederland, bijna 60 minuten, staat daar. 8 kilometer op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam dan. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar, 39 minuten. En dan snelheidscontroles. Wat een stapel, joh. Zal ik het allemaal eens een keer voorlezen? Dat is geinig. Oh, dan kan ik weer praten. Leuk. Nee, joh, daarom zit ik niet. Ja, daar zit ik. Nee. De A2. Nee, daarvoor zit ik niet bij de radio. Ja, nee, stop. Nee. De A2. Eindhoven richting 's-Hertogenbosch. 140.6. Dat voelt af en toe wel zo. Ik weet het. De A4. Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en de Keteltunnel. Daar staan ze bij 57.7. Verdekt opgesteld. Dus opletten. De A13. Rotterdam richting Den Haag bij 14.0. En de A58. Berg op Zoom richting Vlissingen. 152.4.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: En het eerste liedje wat we gaan draaien, dat is voor Jesper van DKB Daken uit Utrecht. Die vraagt aan Dimitri van Toren met Hey Koman. En ik wil niemand boos maken, maar dat is een fantastisch liedje. Alleen we zitten in een uurtje lekker los. En toen dacht ik opeens, Dimitri van Toren, wacht even. Hey Koman, diddledai, diddledai. Hey, daar is een remixje van dat feestteam. Die heb ik even ingepland, Jesper. Niet boos worden, hij is supervet.
0: Altijd aan. Het is 5 uur geweest.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Kijk nog even de groeten, doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niks, lekker vrij, even feest.
0: De

0: Nou, weer veel mensen blij gemaakt. En Jesper, die vonden we wel mooi. Gelukkig maar. Want er wordt een liedje aangevraagd in dat nieuwtje lekker los. Met alle goede bedoelingen natuurlijk. Dimitri van Toren, Ekelman. Ja, we proberen toch altijd een beetje up-tempo te doen. Als jij niet wil dat wij een andere versie draaien, moet je dat er even bij zetten. Hé, hey, draai meteen van origineel. Sukkel. Mag allemaal natuurlijk, hè. Moet je zelf weten. Nou, dan gaan we even een liedje draaien voor Kim. Kim, die komt uit Marknesse. En dat is altijd in mijn hoofd. Schijnt altijd de zon in... Mag even... Nee, nog.
1: Attentie, attentie.
2: Attentie, attentie.
3: Er is een playlistprobleem.
4: Ja.
5: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Jopie! Van de muziekredactie. Mark Nessen. Net als Giethoorn en ook zeg maar het dorpje of de stad waar de Jumbo Palace stond. Die discotheek. Kan in mijn hoofd ook niet anders. Daar regent het nooit. Kan niet anders. Nou, zeg, Jopie van de muziekredactie bemoeit zich de komende tijd even met dit programma. Want niet dat dat misgaat, maar ze willen wat vat op de muziek hebben en zo. En vind ik raar. Snap ik niks van. Ja, moet je kijken wat er vandaag weer aangevraagd wordt. Allemachtig. Ook een pilsje in de zon, zag ik. Artje, even kijken.
6: Lekker los. Ja. Ik ben vrij, dus wat ga ik doen? Lekker een pilsje in de zon. Oh, Saskia, als jij zegt.
0: Ja, hey, Antje, met alle goede bedoelingen, maar dat is het liedje waarmee we zijn begonnen om 3 uur. Dus even wat even inschakelen. Ja, Jopie, ja, rustig. Jopie zit er klaar voor. Jopie van de muziekredactie. Hey, knappe Jopie.
7: Hey, dikke leur. Het zweet alweer dik op je bovenlip staan, zeker. Sukkel.
0: Nee, joh. Gaat goed met jou, Jopie, of niet?
7: Ja, gaat goed.
0: Ja, mooi.
7: Maar wat een nieuws, hè?
0: Wat voor nieuws?
7: Nou, gisternacht is er ingebroken in het huis van Wilfred Gené. De criminelen wilden waarschijnlijk de prijzenkast leeghalen. Niets ontbreekt.
0: Nee, precies. Qua prijzen, zangprijzen valt daar niet veel te halen natuurlijk.
7: Nee, dus, nee. Inderdaad. Nee, dat is ook de reden waarom haantjes geen handjes hebben.
0: Waarom?
7: Omdat de kipjes geen tietjes hebben.
0: Nou, gedraag je nou even, man. Wat is het? Wat
7: ik... Moet jij zeggen, joh.
0: Vrouw, man.
7: Maar goed, ja. Er is een idioot playlistprobleem.
0: Oh.
7: Ruben uit Tiel wil graag De Jongens van de Bouw.
0: Mooi.
7: En Wouter Jonker wil 76538.
0: Geinig.
7: Zullen we ze laten kiezen?
0: Gaan we doen, Jopie.
8: Playlist. Probleem.
9: Nummer

maar ik ben wel benieuwd wat eruit gaat komen. Nummer 1, wil jij zometeen, we zijn de jongens van de bouw, op de radio horen? Dan app je dus nummer 1. Nummer 1 is, wij zijn de jongens van de bouw. En nummer 2, dat is 76538. Anita Beres, dus wil je dat piratenliedje op de radio horen, app je nummer 2. En wil jij voor de stoere mannen van de bouw, of vind je dat gewoon een lekker liedje? Want eigenlijk is het een bouwliedje, maar als je goed naar de tekst luistert, dan gaat het alleen maar over bier zuipen, dopjes eraf en... beetje dat. Wat wil je horen? Dan laat ik het ook weer horen. Nummer 1, jongens van de bouw, dat app je dus nummer 1. En nummer 2 is 76538. Nou, we gaan naar Kim uit Marknessen. Die wil heel graag een liedje horen wat ze via ons heeft ontdekt. Waarvoor dank, want ik kende eigenlijk alleen maar de andere versie, zegt ze. Kunnen jullie nog een keer, alsjeblieft draaien, Boomerang, want dat is het. Dat heb je gehoord van ons, denk ik dan. En On The Road Again. Oh man, dit is in mijn hoofd echt zo'n vrijdagmiddag liedje, maar heerlijk, heerlijk. Boomerang, Nederlanders. Oh man.

0: Ik ben
1: boer
0: Hamster. Kom maar terug in jouw van disco.
2: Uurtje lekker los, complete chaos. De drive-in show op je radio.
3: Radio.
4: Radio.
3: Radio.
4: Radio NL.
5: Ja, natuurlijk.

0: En Donnie, ik denk als wij het liedje ook niet elke dag draaien, omdat het zo lekker weer is en omdat het zo'n enorme knallen van een hit is, dan worden we gewoon opgewacht s'avonds hier. En dan worden we in elkaar getimmerd. Ah, valt ook wel mee. Maar die moet je gewoon elke dag. Ik draai me gewoon elke dag. En dan de ene dag even in de ploep versie. En de andere dag weer het origineel. Er wordt zo vaak aangevraagd. Echt schandalig. Nou, ik had net even contact met Jopie.
1: Hallo.
0: Van de muziekredactie.
1: Want er is weer een
0: playlistprobleem. Ja, mooi probleem vandaag. Twee liedjes die eigenlijk wel gangbaar zijn en allebei heel erg tof zijn. Je had nummer 1 kunnen appen voor We zijn de jongens van de bouw. Een biertje, mooi. En nummer 2 had je kunnen appen voor 76538. Nou, kijk, ik kan niet alles voorlezen, maar gaan we er even doorheen. Er zit eentje, ja, daar heb ik getwijfeld om voor te lezen, maar ik vind het te grappig om het niet te doen eigenlijk. En niet ten nadele van de Hessel, want die kan het hebben. We hebben daar zelf wel geintjes over. We staan wel eens in de kantine met de buiken bij elkaar. En zeg maar het ene kwartaal, dan is hij dikker dan ik. En nou ja, zeg maar, oké, Harold Steenbakkers die zegt, hey, Leur, draai even dat nummer van Keizerkwartel. Fuck mijn dieet. Mooi nummer, zegt hij. Nou, ik ken het hele nummer niet, joh. Arthur de Beer uit Spijk. Ik heb wel een leuk liedje voor jouw smoelschijf. En doe maar even nummer 2. Sander Gils uit Zutphen, nummer 1. Dan is het Godfried. Maar mooie naam, hè. Deventer wil nummer 1. Even kijken, dan had ik hier, oh ja, Mike uit Lommel. Die zegt, hey, Leur, jij zegt altijd op de radio dat je dik bent, maar ik heb Hessen even goed bekeken, maar die is dikker dan jou, man. Ja, dat verschilt, wel eens. Dan is het Mitchell Robben uit Zwolle. Ook even gestemd.
2: Hey Stefan, nee. Nummer 1.
0: Arie Smits uit Genderen, nummer 2. Aria van Essa vanuit het zonnige Maastricht. Ja, daar moet je ook zijn, hè. Melanie uit Nijenveen, nummer 2. Dan is het Margriet uit Leeuwarden, nummer 2. André van der Brink uit Tolkamer, die wil graag nummer 1. Sander uit Twello wil nummer 1. Remco Sweers uit Weijen wil graag nummer 2 horen. Dan is het Erwin van het Hof uit Mooie Hoek. Mooi. Nummer 1. Teus en Leens wil nummer 2 horen. Erik uit Kruispolderhaven, nummer 2. Dan is het Thomas uit Heilo, nummer 2. Yvonne uit Gijskerk, nummer 2. Nou ja, het gaat maar door. We hebben alles bekeken. Tenminste, dat heb ik zelf even gedaan. En het leeuwendeel. Er is echt niet normaal gestemd. Voor de ene 409 appjes en voor de ander een whopping 631. Het leeuwendeel heeft gekozen voor nummer 2.
3: 7, 6, 5, 3, 8. 7, 6, 5, 3, 8.
1: Stefan!
0: Ja!
1: Jopie hier van de muziekredactie!
0: Hey.
1: Hou eens even op de kutten, man! Hey. Het origineel!
0: Ja.
1: Mensen willen het origineel!
0: Ja, rustig!

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
4: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.

0: Kijk op proostop.nl.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalets en staakcaravans.
3: Weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
7: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
8: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
12: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
4: Dit is Radio NL.
13: Altijd aan. Radio NL.
4: Altijd aan.
14: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
15: Radio NL.
4: Weerbericht.
16: Het is bijna 6:01 geworden. Nog een half uurtje lekker los te gaan. Eerst even het weer. Vanavond droog en te laat is het zonnig. Weinig wind. Er zijn wel veel kleine beestjes vanavond in de lucht. Ga ik even kijken of dat echt zo is. Morgen wordt het super warm, maar gek genoeg ook code geel in sommige delen van ons land. Dit in verband met onweer. Als het bij jou gaat onweeren morgen, kan het heftig zijn. Maar het is ook snel weer voorbij. Morgen wordt het max. Het wordt morgen 32 graden. Dan... de hoofdpunten uit het nieuws, gelezen door iemand van het ANP. Wie zit er eigenlijk, joh? Nou ja, in ieder geval, goedemiddag.
17: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knoop.
16: Ja, sorry.
17: Op het strand van Zandvoort en een stadstrand in Rotterdam is al een paar dagen overlast van jongeren. En daarom worden er nu maatregelen genomen. De politie krijgt extra bevoegdheden. In Rotterdam was gisteravond zelfs een steekpartij. Er kunnen binnenkort geen au pairs meer uit de Filipijnen worden gehaald, meldt Nieuwsuur. De Filipijnse ambassade stopt even met het geven van visa na verhalen over uitbuiting in Nederland. Ook moesten sommige au pairs werken in de tuin. En jonge kinderen die een MRI-scan krijgen, moeten altijd lang stil blijven liggen. En om ze daar een beetje bij te helpen, worden animaties getoond van Mickey Mouse, Nemo en Spider-Man. Dat houdt ze rustig, bleek uit een Europese proef.
16: Klinkt altijd mooi, hè? Sexy naam is dat. Wat doe je voor werk? Ik ben au pair. Oh man, dat is zo mooi. Ik schaam me wel eens, hè? Ook. Wat doe jij voor werk? Ik ben DJ. Oh, DJ? Dikke jongen? Ja, ja, ook. Maar ik ben ook, ik draai ook plaatjes. Gênant altijd. Ik zeg ook meestal dat ik iets aan het eieren. Moet je nooit voor schamen, natuurlijk. Zeg, de files van dit ogenblik. We pakken even de langste eruit. Er staan er 6 gemeld in Nederland. En hier staat het echt vast. De A10, knooppunt Amstel, richting knooppunt Watergraafsmeer. Daar staat 42 minuten en dat is 10 kilometer. En dat komt door een ongeluk. En de puinhoop gaat zich nog meer opstapelen. daar. Let maar op. Snelheidscontroles nog 2. De A4 Antwerpen richting Rotterdam 241.0. En de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen nog steeds bij 152.4. Dan Esther Rook. Ik hoop dat ik goed uit. Of Roke. Roke is mooier, hè? Roke uit Hattem. Graag even voor mijn dochter van links naar rechts draaien. Groetjes van Esther van Emmen streepje Roke. Ik zeg het verkeerd, hè, Esther? Oh, god. Jij zit te lachen bij de radio, hè? Ai, ai, ai.
10: Het is 17:30 geweest.
18: Het is 17:30 geweest. We hebben nog een half uurtje.
19: Los te gaan, jongen.
18: Lekker los te gaan.

Een uurtje lekker los. Niks is wat het lijkt dat het is. Arthur die vraagt een plaat aan. Niet normaal. De Straaljagers. Kun je het even draaien met Dikke Dijen? Ik ken dat liedje. Ik ken hem, maar ik heb hem niet voorhanden. Dikke Dijen, Dikke Dijen. Ja, misschien heel onlogisch in deze tijd om dat even te draaien. Maar ik ga nog even moeite doen om dat liedje op de radio te krijgen. En anders sowieso morgen wel even. Is er nog iets wat ik voor je kan draaien? Is er nog iets wat de discjockeys gemist hebben om te draaien? Nou, het is Erwin die heeft daar wel een mening over. Want die is al vanaf vanochtend bezig om het liedje aan te vragen. Even kijken, Edwin Meijer is dat, uit Zevenaar. Het is niet zo'n lastig liedje om even te draaien natuurlijk. The Legend, Meisjes.

Chico's en Chica's. Handjes uit de zakken, we gaan een beetje herrie maken.

Dit liedje is van een hele tijd geleden. Cool Down Café. Huh? If you win the cup, natuurlijk. Het mooiste voetballiedje van dit moment is van Gerard Joling. Maar het is nog niet officieel uit. Zoet, zout, zuur wordt rood, wit, blauw. Fantastisch. Nou, we zijn bezig met een uurtje lekker los. Ja, man.

0: Zijn monsterhit Cecilia. Ik zeg gewoon weer opnieuw uitbrengen. Zoals eerst, strikje erom en klaar. Mooi. En dan voor de snelheid van dit programma, want we komen in tijdnood. We zitten ouderwets in tijdnood, dus voor de finale klapper, dat slaan we niet over. Maar doe even een audio-appje. Wie of wie durft even een audio-appje in te boeren? Ik zoek een finale klapper, dus even inboeren wat je wil. Want anders moeten we de lijnen weer openen en het is al bijna tijd. We moeten er al bijna uit voor de commercials. Manuela, het Kelpen Oleg. Nou, we gaan even luisteren. Want,
1: Hey Leur, doe maar een liedje van Wir sind Spitze. Doe maar Hey Rosie of zo. Dankjewel.
0: Mooi ausgesprochen. Wir sind Spitze. Mooi. Nou.

0: Hallebachter, weer Sint-Spitsa. Mooi, mooi, mooi. Nou, oldschool en tijdnood. En we zitten ook echt in tijdnood nu. Echt niet normaal. Nee, oké. Ik kan ook niet alle appjes uitzenden. Alleen, ja, het is allemaal onvindbaar wat jullie aanvragen. Dat is bizar. Robin, even luisteren. Robin.
1: Dat ene plaatje van... Ja,
0: van
1: moet er nog olie bij?
0: Ik heb geen idee. Moet er nog olie bij? Dat kan ik even niet vinden zo in een minuut tijd. Dennis dan, even luisteren.
2: Hey, leur. Als je een finale knapper wilt, zou ik zeggen het 24... delig noodpakket.
0: Oh ja.
2: Dan kunnen we even lachen. Hoi.
0: Ja, dat is carnaval is het ook, hè? De Piotr, even luisteren.
3: Liedje van André Hazes, het is tijd, de hoogste tijd.
0: De hoogste, ja, dat is wel een standaard finale klapper natuurlijk. Ik pak toch maar even een, iemand die geen audio-appje heeft ingeboerd. Berend uit Rosmalen. Ik moet even dat liedje draaien die ik op Tweede Pinksterdag draaide, over Scheveningen. Nou, dat vind ik wel inderdaad wel even een mooie finale klapper. Eigenlijk onder de motorkap Amarillo, dus een keer geinig.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunis de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Walwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
6: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
7: Truckbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Truckbandendeal.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree? Die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beense. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. Twee avonden feest.
11: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL met Robert-Jan Knook. Zandvoort en Rotterdam zijn de overlast van jongeren zat op het strand en het stadstrand en nemen daarom maatregelen. De politie krijgt extra bevoegdheden om de jongeren aan te pakken. In Zandvoort gaat het vooral om intimidatie bij strandtenten. En in Rotterdam was gisteravond een steekpartij met 2 gewonden. Er is tot 2,5 jaar celstraf geëist tegen de ouders die hun eigen kinderen ontvoerden, een jongen en een meisje. Die woonden ergens anders en werden vorig jaar uit het Overijsselse Dalfsen meegenomen. Er werd een Amber Alert gegeven. En een dag later werden ze gevonden in België. De ouders werden aangehouden. Er komen binnenkort even geen Filipijnse au pairs meer naar Nederland. Nieuwsuur meldt dat ze vanaf 1 juli geen visum meer krijgen, na signalen dat de au pairs slecht worden behandeld. Er zijn klachten dat ze slecht betaald krijgen en soms ook zwaar schoonmaakwerk moeten doen. En die misstanden zijn er al jaren. Het is vervelend voor jonge kinderen, een MRI-scan. Ze moeten lang stil blijven liggen en het apparaat maakt lawaai. Maar er is nu iets bedacht om het een klein beetje makkelijker te maken. Het tonen van animaties van Mickey Mouse, Nemo of Spider-Man. Kinderen die meededen aan een Europese proef hadden minder stress. Het weer nog van Weer Online. Het is vanavond warm met veel zon. Het kan wel eens een klamme nacht worden. Morgen wordt het heet met 30 tot 33 graden. Er is dan veel zon met later op de dag een paar fikse buien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friesestraatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u.
2: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Zaterdag 30 mei. Holland Standfeest, Navlo. Aanvang 8 uur. Met optredens van Henk Wijngaard, Robert Pater, Ever Baptist, Ries Chalet, José Wolters, Anita Berends, Piraten Power Hour, Ricardo Kamp, Lucas Agea en Lurdy. Check graspop-festival.nl. Bezoek ook ons Piratencafé. Zaterdag 30 mei. Holland Standfeest, Navlo.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
10: 6:06 geworden. Goedenavond. Dit zijn de files van dit moment. Er zijn er twee. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Daar staat 22 minuten ellende. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat 20 minuten. Snelheidscontroles, dat liep helemaal uit de klauwen vanmiddag. En nu staan er daadwerkelijk gewoon nog drie. De A13 Rotterdam richting Den Haag bij 17,9. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen bij 152,4. En de A67, dat is de Duitse grens richting Venlo. Daar staan ze bij 72,7.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Stefan Leer!
10: Ja, goedenavond. Oh, maar we zijn zoveel liedjes vergeten te draaien. Rutger van Barneveld heeft een nieuwe. Komt eraan.
11: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

Solvink. Roet de Gelee. Ik kom eraan. Wat we zometeen gaan draaien, dat is de allernieuwste van Birdie. Hè, met mijn ogen dicht en in de file. En die gast die ken je ongetwijfeld wel. Heeft een nieuw singeltje, dat heet Es Verana Artraves. Dat kan betekenen stop de stekker in het stopcontact. Of het zou kunnen betekenen vlieg naar de zon. Ik moet dat nog even uitzoeken. Nou ja hoor, je gaat hem zometeen horen. Ook werd Ali Baba nog aangevraagd van de Marlets. Gaan we er ook nog even in knallen zometeen.

Nou, dat gebeurt me niet heel vaak. Ik weet ook niet wat er allemaal gebeurt, maar dat speelt allemaal dwars om elkaar heen. We hebben de laatste tijd wel best wel een beetje storing met de mengtafel. We zitten namelijk... Het gaat echt ook helemaal mis. We zitten in de noodstudio en dat mag geen excuus zijn, maar ik zit hier gewoon even op internet te kijken en er gebeurt van alles in de studio. Oh mijn god. Ik had een nieuwe van Birdie beloofd en die gaan we even netjes gewoon even opnieuw instarten. Hey, Birdie met S. Verana Ordavez.

1983 staat hier. Jeetje, joh. Zo klinkt hij niet, hè? Marlitz en Alibaba. En daarvoor, het ging even mis, maar toch helemaal even gedraaid. De nieuwe single van Birdie. Wat is die goed, zeg. Ik hoor hem ook voor de eerste keer. Ik hoor hem echt op mijn koptelefoon. En ik, wauw, dat zit zo goed in elkaar. Die heeft er echt een juweeltje van gemaakt. Gebeurt van alles in het liedje. Het is zo niet Birdie, maar eigenlijk ook wel weer. Wat een goede plaat, joh. Nou, vraag hem ook eens aan bij de collega's en vraag hem morgen bij mij aan. Zullen we eens even op de radio gooien natuurlijk, sowieso. Ik ben even een ding aan het volpraten, want er gaat best wel veel mis hier achter de schermen. Oké, zometeen heel veel plezier met Ivo Pasveer. En dat zegt, even kijken, Harm Jan, die zegt, hoe is het eigenlijk met de nieuwe studioleur? Nou, daar kunnen we van alles over zeggen, maar we kunnen nog niks laten zien. Als je zit te kijken via radionl.tv, dan zit hij aan de linkerkant. En zit bij mij rechts. Ja, dat wordt een mondenvette studio. Echt niet normaal. En als het allemaal klaar is over een paar weken, dat zal niet lang meer duren, denk ik. Een weekje of 4 maximaal, denk ik. En ja, dan gaan we ook weer eens even babbelen. Ivo en ik, die was altijd wel gezellig. Dat is Ivo even aanschoven, even ouwen, even over dingen bomen en zeuren. Dus dat komt dan ook wel weer terug natuurlijk. Oké, zometeen.

0: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
3: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
2: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forel Vijver de Boshoek 2.0 in Elim.
4: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 19-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok, wonen en slapen.nl.
5: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs in Surhuis Terveen.
4: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
6: Weer die klote muggen in huis.
7: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
8: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
9: Glitter chalets en staakcaravans.
6: Heerlijk!
7: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
10: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree? Die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beense. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. 2 avonden feest.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Rijn.

0: MHG.
1: Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen.
0: MHG.
1: Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8.
0: MHG.
1: Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten.
0: Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
1: Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
2: Radio NL. Weerbericht.
3: Vanavond is het nog een lange tijd zonnig en warm. Morgen wordt het zelfs zeer warm met tropische temperaturen tot 32 graden. Later neemt vooral in het zuidoosten de kans op een stevige regen- en onweersbui toe. En in het weekend is het minder warm, maar regionaal blijft het nog wel zomers. En dan ANWB Verkeersinformatie bij Radio NL. Het drukste moment van de spits ligt alweer even achter ons. De meeste vertragingen op de volgende wegen. A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel, 18 minuten. A10 Koenplein richting het knooppunt Koenplein tussen Amsterdam-West en Durgerdam, een kwartier. A27 Utrecht-Breda tussen Everdingen en Werkendam, een half uur. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best, 35 minuten. En de laatste N69 Veldhoven-Neerpelt tussen Valkenswaard en de grens, 25 minuten. Van de flitsers gemeld in de Flitsmeisterapp. A1 Duitse grens Apeldoorn bij 141,5. A2 Maastricht-Eindhoven bij 236,3. A6 Lelystad Muiden bij 62,4. A32 Leeuwarden-Heerenveen 61,7. A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij 152,4. En de laatste A67 van de grens naar Venlo bij 72,7. Goeie reis!

Deze gozer die kennen we inmiddels allemaal. Hij weet niet wat hem overkomt. En heel eerlijk, ik denk dat we dat allemaal wel zouden hebben, toch? Als we op de zolderkamer beginnen met zingen en vervolgens dan zo'n nummer 1 hit scoren die echt iedereen van Groningen tot Limburg meezingt. Ja, dan weet je niet wat je overkomt. Weet je niet wat je met je succes moet doen, maar volgens mij blijft hij een heel nuchter onder. Justin de Wild en Cheerio bij Radio NL. Goedenavond, er is de avondshow voor de donderdag richting het weekend met zometeen André Hazes, Sean Best en nu Jannes.

0: komt uit Amsterdam.
1: Ja, dat is gewoon super milieuvriendelijk, hè? Liedjes recyclen. Een oud liedje van Maggie McNeil in een nieuw jasje. Van Chris Cross Amsterdam, André Hazes en Tabitha. Ze komt uit Amsterdam, hoor je zojuist bij Radio Rel. Maar thank God wordt er ook nog gewoon gloedje nieuwe muziek gemaakt. Heb je deze al gehoord? Er is de nieuwe Wesley Bronkhorst, Ik Drink Rosé.

Radio NL met René Karst. En dat interesseert me echt geen ene reet. Hé, hey, we moeten het even ergens over hebben. Iets waar ik zelf echt een grondige hekel aan heb. Maar ik ben echt veruit in de minderheid. Want wat blijkt, maar liefst 8 op de 10 Nederlanders... die is er helemaal weg van. En slechts 1 op de 10 Nederlanders die heeft er een gruwelijke hekel aan. Nou, ik hoor bij die laatste groep. Jij waarschijnlijk bij die andere groep statistisch gezien. En wat het is, hoor je zo meteen. Eerst de nieuwe Frank Verkooyen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaretten...

0: Kijk op proostop.nl.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL met Robert-Jan Knook. In Assen was vandaag een rechtszaak over een dodelijke schietpartij in Coevorden, bijna een jaar geleden. En justitie eiste een gevangenisstraf van 18 jaar voor de verdachte. Hij zou hebben geschoten omdat hij bang was dat zijn vriend werd ontvoerd. Een man van 21 werd daarbij dodelijk geraakt. Op een treinstation in een stad bij het Zwitserse Zürich zijn vanochtend 3 mensen neergestoken en de politie gaat uit van terreur. De dader zou banden hebben met IS en Allahu Akbar hebben geroepen. De politie was er snel bij en kon hem aanhouden. De slachtoffers liggen in het ziekenhuis en eentje is er slecht aan toe. Oekraïne krijgt 16 afgedankte straaljagers van Zweden. En dat is nog niet alles. Oekraïne krijgt ook 20 moderne straaljagers. En dat is pas over een tijdje. Ze zijn nodig om het luchtruim te verdedigen tegen Rusland. Oekraïne betaalt de straaljagers overigens zelf met geld dat het heeft geleend van Europa. De verwoestende brand vorig jaar op Tomorrowland is misschien veroorzaakt door een menselijke fout. Iemand had een vlammenwerper met ethanol niet goed aangesloten. De boel stond in no time in lichterlaaien door het lek. Het podium brandde helemaal af. Extra veiligheidsmaatregelen moeten herhaling voorkomen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond is het warm met veel zon en morgen heet. Maximaal 33 graden. In de kustgebieden later wel wat meer verkoeling en er komen ook fikse buien morgenmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
3: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
4: Oranjefans opgelet,

0: mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
2: Goedenavond, Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de laatste files van de avondspits. A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Waardenburg 10 minuten. De A5 Hoofddorp Amsterdam tussen De Hoek en Raasdorp 7 minuten. A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en Werkendam 12. En de A58 Tilburg Eindhoven tussen Moergestel en Best 10 minuten. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister app. A1 Amersfoort Amsterdam bij 40.1. A2 Maastricht Eindhoven 236.3. A6 Lelystad Muiden 62.4. De A13 Rotterdam Den Haag bij 13.6. A32 Leeuwarden Heerenveen 61.7. A67 Duitse grens Venlo bij 72.7. En voor een volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ivan Pasveer!
2: Ja, en zometeen iets waar ik een grondige hekel aan heb, maar 8 op de 10 Nederlanders niet. En wat het is, hoor je zo.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

dit was hem. De grote hit van Mick Harren, Sweet Caroline. Bij Radio NL op donderdagavond. Welkom bij de avondshow. Ik moet wat opbiechten. Moet er wel direct bij zeggen, ik ben ook direct ver in de minderheid. Dus voel je absoluut niet aangesproken bij wat ik nu ga zeggen. Maar doe het toch, met passie vanuit mijn hart. Ik heb een hekel aan barbecuen. Ja, dat is eigenlijk al iets vanuit mijn jeugd. Ik vind het altijd maar een beetje gedoe. Weet je wel, dat je dan hele tijd moet wachten op wat aangebrand vlees. Nee, doe mij maar gewoon lekker een vol bord eten. En laat dat barbecuen alsjeblieft daar iemand anders over. Maar goed, ik ben veruit in de minderheid. Want er is namelijk een groot barbecue-onderzoek gedaan door onderzoeksbureau Motivaction. Ze hebben onderzoek gedaan onder Nederlanders over alles rondom barbecuen. Wat blijkt? Maar liefst 8 op de 10 Nederlanders, 85%, die gooit minstens 1 keer per jaar de barbecue aan. Daarbij zitten ze liever in een gezelschap dan alleen. En slechts 1 op de 10 Nederlanders, waaronder ik, heeft dus een hekel aan barbecue. Daarnaast is onderzocht wat nou de populairste barbecues zijn. Dat zijn tegenwoordig steeds meer houtskool barbecues, kamado's en plancha grills. En er is ook gevraagd naar de barbecue kunsten van mannen en vrouwen. En wat blijkt? Vrouwen die zijn best bescheiden als het gaat over de grillkunsten. Ze geven zichzelf gemiddeld een 6,0 als barbecuechef. En mannen zijn een stuk minder bescheiden. Hè? Die voelen zich natuurlijk de koning achter de barbecue. 6,5 geven ze zichzelf als barbecuechef. Ja, wel een grappig onderzoek. Eerlijk is eerlijk. Maar goed, ik ben niet wat dat betreft representatief voor het onderzoek. Omdat ik dus bij een van die 10 hoor die dat niet leuk vindt. Maar ik wil het toch even aan jou voorleggen. Hè? Als hartstochtelijk barbecue-hater wil ik dit aan jou vragen. Hoe vaak slinger jij nou gemiddeld de barbecue aan? Is dat zodra de eerste zonnestraaltjes buiten komen, direct dat ding aan, houtskool inslaan, barbecue starten en dan lekker gaan grillen? Of ben jij iemand die het alleen doet bij feestjes en zo? Of ben jij een lotgenoot van mij? Heb je ook een enorme hekel aan barbecuen? Oh, dat zou ik wel leuk vinden als die er ook zijn. Kom maar even door in de Radio NL app. Reageer eventjes via een spraakberichtje op de vraag: hoe vaak slinger jij de barbecue aan?

0: zeg dat wel. Rob Zorn en Bloedje, Bloedje heet. In de avondshow van Radio NL. Leuk onderzoek gedaan door onderzoeksbureau Motivaction. Het grote barbecue-onderzoek onder Nederlanders. Wat blijkt, 8 op de 10 Nederlanders vindt barbecue hartstikke leuk. En doet het minstens 1 keer per seizoen. En 1 op de 10 Nederlanders heeft er een grote hekel aan. En daarnaast geeft de vrouw zichzelf een 6,0 gemiddeld als barbecue-chef. En de man een 6,5. Ja, wij zijn niet bescheiden, hè, wij mannen. Daarom de vraag aan jou. Hoe vaak slinger jij de barbecue aan? Ben jij een vervent barbecuer of vind je het helemaal niks, net zoals ik? Kom maar even door in de Radio NL-app. Zo stuurt Rita uit Duizel. Nou, met dit mooie weer zijn we echte barbecuers. Zeker 15 keer per jaar of meer. Tom uit Weerselo. Nou, voor mij hoeft dat ook niet, de barbecue. Ik zie Gerard uit Bokstel binnenkomen. Gelijk heb je, geen barbecue. Snik heet, de mensen puffen de hele dag, maar gaan wel barbecuen. Knettergek zijn ze. Oké, dan. Jan uit Kudelstaat. Goedenavond, Ivo. 1 keer per jaar. Daar gaat de weggooi barbecue aan. Dit tijdens de jaarlijkse Voor de Wind fietstocht. De totale fietsvereniging bestaande uit 2 man. Houden dan de jaarlijkse Voor de Wind barbecue. Eet smakelijk. Britt uit Spakenburg. Ik vind het vreselijk. Wachten op je vlees. Laat mij maar thuis. Kip niet gaar of verbrand. Ik haat het. Nooit weer. Tamara uit Warnsveld. Nou, wij barbecuen gewoon als we zin hebben. En dan gaan we nog even naar de telefoon. Gerrit uit het prachtige Friese plaatje Sint-Jacobi-parochie. Goedenavond, Gerrit.
1: Ja, goedenavond, Ivo.
0: Vervent barbecuer, Gerrit.
1: Nou, breek me de bek niet open.
0: Nou, wacht, ik heb een medestander gevonden. Ik hoor het al.
1: Nou, ik vind het echt helemaal niks.
0: Maar wat vind je er zo erg aan dan?
1: Ach, we hadden eerst zo'n kolenbarbecue. Nou, dat is helemaal niks. Dat verbrandde. Toen hebben we een hele mooie grote kruidbarbecue gekocht. Deksel erop. Wat wel gaar, maar wat zeggen ze allemaal? Nou, dit is niet echt barbecue.
0: Oh, houd toch op! Oh, verschrikkelijk!
1: We willen op kolen. Dus toen weer een kolenbarbecue gekocht.
0: Oh, dit is zo herkenbaar, Gerrit. Je wilde het niet weten. Verschrikkelijk.
1: En dan zetten ze hem in het gras. Al die kooltjes dat spetten. Dus dat is allemaal dat hele gras weer verbrand.
0: En wat krijg je dan? Verbrand vlees.
1: Klopt. Vorige week, mijn kleinzoon was jarig. Mijn zoonzoon, die had op zijn, met mijn dochter, die waren een week ervoor getrouwd, die hadden een barbecue gekregen. Dat ding veel te veel kolen in, dat ding verbrandt helemaal. Barbecue naar de kloten, geen deksel erop. Alles rauw.
0: Och.
1: Hij wil veel te snel. Dus dan krijg je sperrips, worstjes. Nou, hij is niet tevreden, niet die troep.
0: Hey.
1: Geef mij maar gewoon uit de pan.
0: Ja, en ik heb een hele simpele oplossing. Na de barbecue, dan ga je gewoon plankgas naar een restaurant De Gele Bogen.
1: Ja, dit is. Dus, en die troep die je ervan hebt na die tijd, hè?
0: Ja. Nou, Gerrit, ik ben blij dat ik een medestander heb gevonden. Dank je wel. En ik hoop dat je niet te vaak hoeft te barbecuen deze zomer.
1: Nou, ik denk dat er nog wel een paar dagen aankomen.
0: Sterkte.
1: Dank je wel.
0: Fijne avond. Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Och, nou, hoe vaak sta jij de barbecue aan? Kom maar door in de Radio NL-app. Draai ik nu de Hermes House Band. Ik ben van

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
5: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
6: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen 1 dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl. Heb je

0: Stenen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl. Gritter Chalets en staakcaravans.
1: Weer die klote muggen in huis.
2: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: Zaterdag 30 mei.
4: Holland Standfeest Navlo.
5: Aanvang 8 uur.
4: Met optredens van Henk Wijngaard, Robert Pater, Evert Baptist, Ries Chalet, José Wolters, Anita Berends, Piraten Power Hour, Ricardo Kamp, Lucas Egea en Lurdy. Check graspop-festival.nl. Bezoek ook ons Piratencafé. Zaterdag 30 mei. Holland Standfeest Navlo.
1: Heerlijk!
2: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
6: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van...

ze scharen zich onder een illustre rijtje artiesten die een eigen reality soap hebben gehad. Ja, geloof het of niet, maar Lucas en Gea hebben echt hun eigen reality soap gehad. Staat allemaal online. Als je het een keertje wil zien, gewoon googlen Lucas en Gea soap. Dan vind je het wel. Het is heerlijk om te kijken. Want ja, je weet het hoe het gaat bij reality soaps. Het kan twee kanten opvallen. Hè? Of het kan je carrière echt desastreus vernietigen. Of het pakt heel goed voor je uit. En in dit geval is het laatste wat geldt voor Lucas en Gea. Ik heb die soap van voor naar achter gekeken een paar jaar geleden. En misschien zelfs wel een tweede keer. En na die soap heb ik alleen maar meer respect gekregen voor het piratenduo Lucas en Gea. Want ja, naast hun zangcarrière, ieder weekend staan ze op het podium, zijn ze ook nog gewoon keihard aan het werk. Lucas die werkt gewoon bij de gemeente in de groenvoorziening. Doet hij met heel veel passie om vervolgens eventjes wat naar binnen te werken. En dan s'avonds weer op het podium te staan. Harde werkers, dat kun je wel zeggen over Lucas en Gea. En gelukkig drijven ze nog steeds bij Radio NL. Het was De Waarheid op donderdagavond. Dit is de avondshow met Emma Heesters.

Gisteren was hij nog de gast bij Hessel in Op Volle Kracht. Nigel Fischer en Een Leven als een Prins. Iets wat we allemaal wel een keer in ons leven zouden willen, toch? Laten we wel zijn. Hey, het is donderdagavond. Je luistert naar de avondshow van Radio NL. En je weet het, iedere donderdag stellen we je voor aan gloednieuwe muziek. Muziek die echt vers van de pers is. Soms muziek die nog niet eens uit is. En soms ook muziek die al een beetje voorloopt op de gebeurtenissen die nog moeten komen. Want ja, het is natuurlijk nu een maand voor het WK voetbal losbarst in de Verenigde Staten en in Mexico. En dat betekent dat er in de supermarkten natuurlijk alweer oranje artikelen te koop zijn. Dat de meeste mensen al een planning gaan maken. Wat betreft de WK-pools. Ik heb er zelf ook al eentje ingevuld. En natuurlijk WK-hits. Want wat is een wereldkampioenschap voetbal zonder WK-hits? Onlangs hebben Stef Ekkel en Harry Vermeegen al hun WK-hit hier op Radio NL gelanceerd. En nu doet er ook iemand anders een gooi naar de WK-hit van 2026. Ik ga hem zo meteen aan je voorstellen. In de weegschaal eerst Monique Smit en nu Tino Martin.

0: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
3: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
2: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
3: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil sneller dan snel.
6: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
7: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op uitvaart.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree? Die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beense. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. Twee avonden feest.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL met Robert-Jan Knook. Een muziekfestival in het Zeeuwse Hulst heeft maatregelen tegen de hitte genomen morgen. Volgens de regionale omroep zijn er onder meer extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrandcrème. Festivals moeten sowieso iets doen bij temperaturen boven de 25 graden. Ook concertzalen bereiden zich voor op warme dagen. 2 maanden geleden was er ophef dat minister Jezilgus voor bijna een ton naar marineschip Evertsen vloog. Nu is dankzij RTL Nieuws duidelijk dat dat niet het duurste reisje was. Dat staat op naam van oud-minister Brekelmans, die in een privéjet naar Canada vloog voor een veiligheidscongres. Dat kostte bijna 2 keer zoveel. Het is het gesprek van de dag in Zwitserland. De aanslag door een man die 3 willekeurige mensen neerstak op een treinstation bij Zürich. Zeker omdat al langer bekend is dat hij geestelijke problemen heeft en aanhanger is van IS. De Zwitsers begrijpen niet waarom dit soort types vrij rondlopen. Hij zit nu vast. Tennisser Jannik Sinner heeft gereageerd op zijn verrassende uitschakeling op Roland Garros. Hij zou bevangen zijn door de hitte in Parijs. Maar dat is niet helemaal waar, zegt hij. Hij voelde zich vanmorgen niet lekker en had op een gegeven moment geen energie meer. Kan gebeuren, ik ben geen robot, zegt Sinner. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het heet met maximaal 33 graden. In de kustgebieden volgt op steeds meer plaatsen dan verkoeling. En later op de dag ook een paar fikse buien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Houten, rainbowevents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
8: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files, wel controles gemeld in de Flitsmeister app. Je vindt ze langs de A1 Amersfoort Amsterdam bij 40.1. De A2 Maastricht Eindhoven 236.3. A9 Alkmaar Amstelveen 67.6. De A13 Rotterdam Den Haag 16.7. A15 Gorkum Rotterdam 75.1. En de laatste A67 van de grens naar Venlo bij 72.7. Goeie reis.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Ivan Pasveer!
8: En zometeen misschien wel de WK-hit van 2026 ga je voorstellen in De Weegschaal.
9: Dit is de muziek

Guido Graus en favoriete kroeg bij Radio NL. Het is donderdag 28 mei, nog een dikke twee weken. Goeie correctie van Freya uit Leek in de Radio NL app. Ja, inderdaad, ik zei een maand, maar het is nog maar een dikke twee weken te gaan tot het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten en Mexico. Heel Nederland lijkt er al naartoe te leven. In de supermarkt kun je alweer oranje merchandise krijgen. En de eerste WK-hits die worden ook al uitgebracht. Heel eerlijk, ik verwacht ook nog wel een WK heet van Wolter Kroes. Misschien zelfs wel van Chico, weet je wel. Die Haagse gabber, veegster van het matje. Moet ook wel een opvolger krijgen. Maar een aantal WK-hits, die zijn inmiddels uit. En die heb je misschien ook al wel gehoord op Radio NL. Bijvoorbeeld die van Stef Ekkel en Harry Vermegen. Wij zijn oranje. Yeah.

En hij heeft wel een all-star line-up weten te organiseren, John de Bever. Want hij doet het samen met Wesley Sneijder en Wilfred Gené. Met andere woorden, dat zit wel goed in dat liedje. Maar goed, er is nog een uitdager voor de WK-hit 2026. En dat is de man die het afgelopen jaar hit na hit na hit na hit scoort. Hij deed het al met de Bankzitters, Uitslover. Heeft natuurlijk zijn eigen solo-hit gehad. Echte liefde is te koop. Hij ging dansen met de duivel. En nu zegt hij, de leeuw komt eraan. De WK-hit van Samuel Welten wil ik vanavond aan je voorstellen in de Weegschaal van Radio NL. En vervolgens mag jij dus op de stoel van de muziekredacteur komen zitten. Moeten we dit liedje in de aanloop naar het WK vaker gaan draaien? Of wil je misschien nooit meer horen op Radio NL? Jij bepaalt in de Radio NL-app. Luister naar het liedje en geef daarna je mening. Dat is de Weegschaal. Met vanavond Samuel Welten en De Leeuw komt eraan.

Ja, wordt dit de WK-hit die we dit seizoen allemaal gaan meezingen? Of vind je het helemaal niks? Vanavond in de weegzaal Samuel Wilton en zijn WK-hit 2026. De Leeuw komt eraan. Ja, en nu is het van jou afhankelijk, hè? Moeten we dit liedje vaker gaan draaien op Radio NL of nooit meer? Geef je mening in de Radio NL-app en bepaal of we dit liedje op de Radio NL-playlist zetten. Hij zit vanavond in de weegschaal.

0: Ja, gaan we dit met z'n allen zingen, dit WK? Of vind je het helemaal niks? Jij bepaalt of we dit vaker gaan draaien op Radio NL of nooit meer. Geef je mening in de Radio NL, want hij zit in de weegschaal vanavond. Ik zie Job uit Nieuw-Vennep binnenkomen. Hey Job, goedenavond.
1: Hey, voor mij hoef je hem niet vaker te draaien. Het heeft niet echt swing gehad, voor mijn gevoel. Weet je, het is niet... Viva Hollandia kan je nooit even naren.
0: Nee.
1: Maar nee, het heeft voor mij niet genoeg swing gehad. Een lekker accordeontje en dan iets, weet je. Dat is net even... Ja, dat maakt net even wat meer. Dus voor mij niet nog een keer draaien.
0: Oké, dankjewel Job. Pieter uit Slootdorp, die zegt skippen. Bert uit Almelo, ja zeker vaker draaien. Johanna uit Hogeveen, mag van mij vaker. Ik zie Tom uit Emmeloord, moeten we een paar keer horen, denk ik. Maar mag wel vaker. Dan Olaf uit Hoofddorp, goedenavond.
2: Sowieso vaker draaien. We moeten goed in de stemming komen, want dit jaar gaan we hem pakken.
0: Zo is het. That's the spirit. Mitchell uit Zwolle, goedenavond.
3: Vaker draaien.
0: Okay, dat is duidelijk. Jan uit Nieuwegein, toppertje, kan zo in het rijtje bij Viva Hollandia. Veronique uit Amsterdam, ik ben fan van Samuel, zeker vaker. Dennis uit Noordwijkerhout wil dit nooit meer horen op Radio NL. Dan kan je van elk voetbalteam wel iets gaan draaien. Marina uit Ermelo, dit wordt zeker de WK-hit. Heb jij alle betere gehoord dan deze. Fijne avond. En Sylvana uit Zwolle die zegt ook zeker vaker draaien. Oké, ik denk dat we de... Jij alle betere gehoord dan deze. Fijne avond. En Sylvana uit Zwolle die zegt ook zeker vaker draaien. Oké, ik denk dat we de conclusie wel kunnen trekken. Dit wordt één van de WK-hits van 2026. Ruimschoots de weegschaal gepasseerd vanavond. Dank voor je stem in de Radio NL app. En Samuel Wilter met De Leeuw komt eraan. Die ga je zeker vaker terug horen. Maar goed, als we het dan over ultieme WK-hits hebben, dan moeten we er wel eentje draaien.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree? Die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beense. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. 2 avonden feest.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Oranje fans opgelet,

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

of ze ooit nog een keer naar het Songfestival zou willen. Ja, volmondig ja, heeft ze onlangs gezegd in Shownieuws. Het zou dus zomaar kunnen dat als we volgend jaar weer meedoen, dat daar weer Sineke staat. En misschien ook wel met dit liedje, Hollandse Nieuwe deze week, Ik Doe Wat Ik Wil. En dan een vrouw die ik heel graag stiekem ook nog wel eens op het Songfestival zou willen zien staan. Rockstar Hazes, dit is Vannacht. We kunnen...

0: heb zo'n voorgevoel. Hè? Het zou zomaar kunnen dat dit de zomerhit van het jaar wordt.
1: Het laatste rondje.
0: Ja, pimmer er niet op vast. Hè. Ik wil geen deal sluiten. Ik zou er nog niet 1000 euro op wedden. Maar ik heb een voorgevoel. En heel soms dan klopt dat voorgevoel wel een beetje. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Echt een ontzettend leuk zomerliedje. En ga je deze zomer nog veel horen op Radio NL. Dat kan ik je wel beloven. Hé, hey, het is donderdag. Dikke donderdag in het laatste rondje. We zijn op zoek alvast naar een dikke weekendhit. Want ja, het is nog maar 1 dag tot het weekend. Heb je een suggestie voor een lekkere weekend? Track. Misschien wel iets van André Hazes? Heb je zin in het feestteam, de Lawine Boys of iets helemaal anders? Kom maar door in de Radio NL app en bepaal zometeen het laatste rondje.

0: Alweer de ex-schoonzoon van Marco Borsato is dit.
1: Ja, echt waar.
0: Ver voordat hij überhaupt iets met muziek deed, was hij de vriend van Jada Borsato. En dat weet je, dat is de dochter van Marco. Dus ja, hij zal ongetwijfeld wat tips van zijn ex-schoonpapa hebben meegekregen voordat zijn muziekcarrière startte. Roland Belen en Dansvloer Dilemma.
2: Het laatste rondje.
0: Natuurlijk bij Radio NL, waar jij het voor het zeggen hebt in het laatste rondje. De allerlaatste op dikke donderdag bepaal jij in de Radio NL-app. Ik zie Sylvana uit Zwolle binnenkomen.
3: Het rondje, groetjes van Sylvana. Henk Bank gaat met truckers. Nou weet ik niet meer verder hoe die heet, sorry.
0: Dank voor je aanvraag, Sylvana. Jesper uit Sint-Michels-Gestel. Barry Badpak met kratje bier. Oké, dankjewel. Dan zie ik Job uit Nieuw-Vennep. De Country Dance 2.0 van de Havenzangers. Christian uit Duitsland. Ik zit liever hier dan thuis. Van Wesley Bronkhorst is dat, geloof ik. Maar we gaan vanaf voor een suggestie van Hanneke uit Rotterdam. Die heeft een leuke suggestie. En ik heb zo'n vermoeden dat het te maken heeft met jouw stad, Hanneke. Want ja, deze man die heeft natuurlijk gisteren aangekondigd dat hij een groot concert gaat geven in Ahoy Rotterdam volgend jaar. Hanneke die wil als laatste rondje horen op dikke donderdag. Guus Meeuwis en Ik tel tot drie.

0: Tot morgen.
1: We doen eruit.
2: Adoe.
3: Oprotten!
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Hallo, hallo, Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
12: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
11: Nee joh, tuurlijk niet.
12: Oh, gelukkig.
11: En luister hem hier bij Radio NL.
13: Die laatste had ik niet moeten nemen.
11: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
13: Het is zo lekker, ook al zie ik geen enkel.
14: Nog een keer.
13: Die laatste had ik niet moeten nemen.
11: Ja, prima zo.
15: Helemaal los bij Ethos.
16: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Nog een keer! Papa, sneller!
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
20: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL met Robert-Jan Knook. In Uithoren zijn honderden voor- en tegenstanders op de been... rond de komst van een asielopvang. De gemeente besloot vandaag dat er 250 mensen komen. De tegenstanders zijn in de meerderheid en krijgen steun van Geert Wilders, die er ook is. De ME houdt beide groepen uit elkaar. Eerdere demonstraties in Uithoren liepen uit de hand. Zwaar bewapende agenten zijn een huis in Amsterdam binnengevallen om een man op te pakken. Hij zou binnen een vrouw bedreigen met een vuurwapen. Twee kennen elkaar en hadden ruzie over iets. Het huis staat bij De Munt en tijdens de politieactie werd het plein daar afgezet. En ook een deel van de Kalverstraat. In België worden morgen de slachtoffers van het ongeluk met een schoolbusje en een trein herdacht. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleider en twee kinderen om het leven. In het openbaar vervoer is morgenmiddag om 4 uur een minuut stilte. Bij het ongeluk raakten ook een paar mensen gewond en de meeste liggen in het ziekenhuis. Festivals moeten bij hoge temperaturen maatregelen nemen om bezoekers te beschermen. En dat gebeurt morgen ook op een festival in het Zeeuwse Hulst. Daar zijn volgens de regio-omroep extra waterpunten, airco's in tenten en schaduwplekken. Ook concertzalen doen wat. Die staan bijvoorbeeld toe dat mensen eigen flesjes water mogen meenemen. Het weer nog van Weer Online. Morgen heet met maximaal 33 graden. In de kustgebieden wat verkoeling door een westenwind. Verder wolken, zon en later op de dag enkele fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Spotgoedkoop.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
5: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
9: Geef je over aan je Oranjekoord en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
12: Boost yourself.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo. Ja.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog. Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

Nou zit je klaar voor wat ik jou ga zeggen. Ik loop er al zo'n lange tijd mee rond. En weet niet hoe lang ik dit nog ga.

0: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL met Robert-Jan Knook. Tegenstanders van een AZC in Uithoorn hebben eieren en flessen gegooid naar mensen die voor zijn. En die staken paraplu's op om niet geraakt te worden. Agenten hebben de groepen uit elkaar gehouden. De voorstanders kregen steun van Geert Wilders, die een toespraak hield. Uithoorn maakt plek voor 250 asielzoekers in een oud kantoor. De man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift in Wenen is door een rechtbank in Oostenrijk schuldig bevonden. Hij had al bekend en hoort later zijn straf. Hij wilde met een auto inrijden op wachtende fans en ze doodsteken. 3 concerten van Swift werden geannuleerd. Bij bendegeweld in Colombia zijn veel doden gevallen, meldt persbureau Reuters. Rivaliserende groepen hadden ruzie over hoe ze hun afzetgebied voor drugs zouden verdelen. Ze begonnen op elkaar te schieten, daarbij vielen zeker 50 doden. Colombia is de grootste producent van cocaïne in de wereld. Het is een hit op social media, een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump, wat hij sprekend op de president lijkt vanwege de kleur van zijn haar. Zijn dagen leken geteld, hij zou geslacht worden bij het offerfeest, maar de regering heeft daar nu een stokje voor gestoken. Hij blijft leven en gaat naar een dierentuin. Het weer nog van Weer Online. Morgen heet met 30 tot 33 graden. Langs de kust op steeds meer plekken. Verkoeling door een westenwind. En later op de dag enkele fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
1: Appetito.
2: Appetito.
3: Hey mannen.
4: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Dit is de muziek van Radio NL.
13: Radio NL.

0: de Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
13: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
6: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
12: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
15: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
16: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. In Uithoorn hebben mensen die voor een asielopvang zijn hun protest voortijdig beëindigd. Dat deden ze nadat ze waren belaagd door tegenstanders. Ze werden bekogeld met eieren en flessen. De politie haalde de 2 groepen uit elkaar. Intussen is het weer rustig. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is vannacht geen plaats voor zeker 90 mensen. En daarom slapen ze in het Groningse dorp Warfum, dat tot maandag noodopvang heeft geregeld. Warfum neemt het stokje over van een hal in Groningen dat de asielzoekers de afgelopen nachten overnam van Ter Apel. In Amsterdam was vanmiddag een grote politieactie waarbij een deel van de Kalverstraat werd afgezet. Zwaar bewapende agenten vielen een huis binnen. Ze waren op zoek naar een man die een vrouw zou bedreigen met een vuurwapen. Hij is opgepakt. Of hij een echt of een namaakwapen had, is niet bekend. En de concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelderdoom kunnen doorgaan. De gemeente is ermee akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege de antisemitische uitspraken van J, vroeger bekend als Kanye West.

Burgemeester Marcouch noemt ze verwerpelijk, maar zegt dat het met het concert zelf niets te maken heeft. Dan het weer van Weer Online. Vannacht vanuit het westen wolkenvelden en relatief warm, 13 tot 20 graden. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en later op de dag fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: van RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
2: Appetito.
4: Appetito.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Thank you.

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Stop met luieren en kom naar de babydeeldagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op 10.

0: de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
1: Oké, we gaan.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Asielminister Van den Brink heeft afgelopen avond het aanmeldcentrum in Ter Apel onverwachts bezocht. Hij riep gemeenten opnieuw op om snel opvangplekken te regelen. 90 mensen waar wie geen plek is in Ter Apel slapen vannacht in het Groningse dorp Warfum. Dat heeft tot maandag noodopvang geregeld. Het was afgelopen avond onrustig in Uithoren om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders op de been. Toen de voorstanders werden belaagd met eieren en flessen, greep de politie in. Geert Wilders was er ook en sprak de tegenstanders toe. Hij zei dat onze mensen worden vervangen en pleitte voor remigratie. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden afgeblazen. En de Engelse darter Luke Littler heeft voor de tweede keer de Premier League of Darts gewonnen. De wereldkampioen versloeg in de finale zijn landgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs. Het was de derde keer op rij dat de twee darters in de finale in Londen stonden. De Nederlander Michael van Gerwen is nog altijd recordhouder met 7 overwinningen. Dan het weer van Weer Online. Vannacht is het met 13 tot 20 graden best nog warm. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friesestraatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. De problemen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter

opvangcentrum. Hij riep gemeenten in het hele land op om snel opvangplekken te regelen. Deze nacht slapen 90 mensen voor wie geen plek is in Ter Apel in het Groningse Warffum. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden toen afgeblazen. Er komt in IJsland een referendum over lidmaatschap van de Europese Unie. Daar heeft het parlement mee ingestemd. Het referendum is eind augustus en de grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. En tijdens het WK voetbal mogen er op speeldagen geen drones vliegen boven de stadions in Amerika. En dat geldt ook voor evenementen met supporters, zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Wie zich niet aan de drone-regels houdt, zal er spijt van krijgen, want overtreders riskeren een boete tot $100.000. Dan het weer van Weer Online. Het is best een warme nacht, 13 tot 20 graden. Morgen wordt het heet, maximaal 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Events in Winschoten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

0: Radio NL.
1: In elk stadje een ander schatje. Ik heb er één in Londen en drie.